0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6 uur vrijdagochtend en je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Nate Smith. All Saints komt eraan en Douwe Bob die staat ook weer te trappelen van ongeduld.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Martin, sta je ook te trappelen?
4: Zeker, Milou.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. En die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, dan wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de Blankenburgtunnel vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. En de tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen. En de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft worden hervat. Dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales. En dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd. Maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie. Met name in de Schilderswijk. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. En in het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Dankjewel Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is gelukkig kort en krachtig op deze vrijdagochtend. Dus gas op die lolly.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Dan Hartman had dus een eigen thuisstudio in een prachtig verbouwd landhuis in Connecticut, die hij de Schoolhouse noemde. En hier nam hij dus ook Relight My Fire op. Maar het gerucht gaat dat hij zo'n perfectionist was, dat hij de muzikanten soms midden in de nacht uit bed belde als hij weer zijn ingeving had. Relight My Fire van Dan Hartman was dat op Radio Rijnmond.
1: Nee, goeiedag, welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een kakelverse-editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bij bent. Volop zon vandaag. Het blijft droog. Zeer warm met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag staat er gelukkig wel even een noordoostenwindje.
0: Nou, dat is fijn. En geen files, dat is ook fijn.
1: En wat ook fijn is, is dat we een boordevol programma hebben. Want wat zit er allemaal in vandaag? Wat gaan we doen, Milou?
0: Nou, we blikken vooruit op die historische WK-kwartfinale van Noorwegen. Noorwegen heeft nog nooit de kwartfinale op een WK-voetbal gehaald. Dus daarom is die historisch. Nou, we kennen allemaal wel Erling Haaland en de virale roeitraditie, hè, die we hebben gezien op televisie.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet zo goed met Noorwegen.
1: Het gaat verschrikkelijk slecht,
0: nee,
1: volgens mij.
0: Ze zijn allemaal een beetje ziekerig. Ze hebben de griep, er heerst er virus in dat kamp. Nou, daarnet lazen we ook nog dat ze slecht slapen in een heel luxe hotel.
1: Ja, daar zijn ze uitgevlucht inderdaad, uit het hotel.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Rotterdam die wedstrijd beleeft. Want we hebben hier natuurlijk de Noorse kerk, het Noorse cultuurhuis. En die gaan we zo meteen bellen. Katinka is dat.
1: Een heuse politieke thriller. Je hoorde het net al in het nieuws van Martin. Gisteravond in de raadzaal van het stadhuis. Eva Heijblom die zat daar met haar gezin klaar om beëdigd te worden als wethouder.
0: Oh, ja.
1: Maar er vond dus binnen de partij een coup plaats. En ineens werd Joe Nunnally de winnaar. Ja, hoe gaan ze daar verder mee om? We hopen er zo meteen nog even over na te praten met onze politiek duider. En we mogen vandaag zo halverwege juli gewoon voor een Sinterklaas spelen. We gaan namelijk weer een noodradio weggeven aan mensen die de juiste frequentie van Rijnmond appen naar de Rijnmond app. Maar dat zo meteen als je het signaal hoort. Eerst 9.

0: All Saints en Never Ever op Radio Rijnmond voor je.
1: Stel je voor, je zit met je gezin op de publieke tribune. De bloemen die staan al klaar. Iedereen denkt dat jij over een paar minuten wethouder wordt. Maar dan gebeurt er dus iets bizars. Dat overkwam Eva Heijblom gisteravond in Rotterdam. De topambtenaar was door D66, haar eigen partij, voorgedragen als wethouder van cultuur en mobiliteit. Nou, dat leek ook een formaliteit.
0: Ja.
1: Echt een kwestie van een paar minuten dus. Maar toen de stemmen werden geteld, bleek iets totaal anders.
0: Nee.
1: Heijblom die kreeg 21 stemmen en haar partijgenoot, D66-raadslid Joe Nunnally, die kreeg het dus 23, twee meer dan Heijblom.
0: Wat is daar dan gebeurd?
1: Nou, dat is dus de grote vraag. Daarmee veranderde de avond ineens in een politieke thriller. Dus die Heijblom, die werd heel emotioneel. Die verliet zichtbaar aangeslagen de zaal. Nunnally, die zei juist dat ze dit totaal niet zag aankomen.
0: Nee, zou ik ook zeggen.
1: Opvallend is dat er de afgelopen weken was natuurlijk al discussie over de samenstelling van het nieuwe stadsbestuur. Dat zou bijna volledig uit witte wethouders bestaan. Nunnally, die had daar zelf kritiek op. Die vond dat, weet je, een diverse stad verdient ook een herkenbaar bestuur. Dus ja, met wat meer kleur, zou je kunnen zeggen. Nou, of dat nou de doorslag heeft gegeven, dat weten we nog niet. De stemming was geheim, maar één ding is zeker. Een benoeming die een formaliteit leek, die eindigde dus in een van de grootste politieke verrassingen die Rotterdam de afgelopen jaren heeft gezien. Dit is nog, naar mijn weet, is dit nog nooit eerder vertoond. Nou zegt pro-leider Jeroen Posma, die zegt dat de coalitie nu eerst in overleg moet. Want ja, Nunnally die heeft dan weliswaar de stemming gewonnen. Het is nog niet duidelijk of ze dus ook daadwerkelijk wethouder wordt.
0: Nee, want je moet eerst gescreend worden, toch, voor je wethouder?
1: Ja, ook dat. En die andere was voorgedragen natuurlijk en kreeg ook de meeste stemmen in eerste instantie. Kreeg de meeste steun. Dus ja, dat is echt een grote vraag. Politieke vraag in Rotterdam op dit moment. Wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, daarover praten we straks met onze politiek duider. Eerst lekkere muziek van de jaren 80, 90 en nu. Soft Cell komt eraan. Taylor Swift staat ook voor je klaar. En Alphabeat hoor je zometeen. Eerst Douwe Bob. Dit is Funny bij Peter en Milou.

0: money.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Met Peter en Milou.

0: Softcell en Tainted Love bij Radio Rijnmond.
1: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
0: Ik vond het wel leuk. Ik zat dus een tijdje geleden met mijn schoonfamilie, zat ik in een leuk restaurantje. En dan hadden ze zo'n pot met allemaal van die vragen. En ik dacht, die moeten we ook voor Rijnmond hebben. Want hij zit vol met vragen, ja. Met van die aparte vragen die echt gesprekken losmaken, zeg maar. En ja, we willen natuurlijk Milou wat beter leren kennen. Sommige mensen willen zelfs mij wat beter leren kennen. Maar we willen vooral onze luisteraar wat beter leren kennen. Jou als luisteraar. Dus ik heb hier een pot met allemaal vragen. En ik ga zo meteen Milou weer eentje laten trekken. Milou leest dan de vraag voor, geeft daar zelf antwoord op, legt hem ook aan mij voor. En dan willen we natuurlijk van jou weten hoe jij erover denkt.
2: Oh,
0: dus
2: zo leuk.
0: Laten we even kijken wat voor vraag het dit keer is. We weten dus oprecht niet welke vraag het gaat worden vandaag.
2: Nee, kom maar brengen.
0: Het heet een kletspot.
2: Een kletspot, ja, hij is leuk van hout ook. Staat van alles op, zitten van die vraagkaartjes in, van die langwerpige stroken. Even kijken, ik ga gewoon eventjes... Oh, ja. Deze vind ik leuk, ja. Want ik weet dat jij het tegenovergestelde van mij hierin bent.
3: Dat weet je nu al.
2: Ja, de vraag is, ben jij een ramptoerist?
0: Oh ja, nee, ik dus absoluut niet.
2: Ik wel.
0: Ja, jij bent echt
2: ik vind
0: heel
2: het heerlijk, ramptoerist. Als er iets gebeurt ergens hier op de redactie, ik ga toch altijd eventjes kijken. Kijk, files, als er nou een auto in de fik staat, ik ga niet zachter rijden, want dan denk ik wil gewoon thuis zijn. Maar al het andere waar ik kan gaan kijken, ga ik toch even kijken.
0: Ja, ik zie jouw ogen ook altijd oplichten. Dat vind ik zo mooi, omdat je, oh, is er juice?
2: Ja.
0: Kijk, dan worden die ogen heel groot en dan zie je die oortjes gespitst worden. Ja, dat is heel bijzonder bij jou.
2: Het is gewoon een beetje mijn guilty pleasure. Ik ben gewoon te nieuwsgierig soms. Mijn moeder noemde me nieuwsgierig aagje ook.
0: Ah, oké, dus dat zit er een beetje achter. Ben jij een ramptoerist?
2: Ja.
0: Laat het even weten via de Rijnmond-app. Ik dus totaal niet. Mij boeit dat niet. Jij had laatst ook weer een roddel over iemand via een juice-channel. En dan stuur je dan naar mij door.
2: Ging over een collega.
0: Over een collega notabene. Ja, en mij boeit dat echt niet.
2: Maar ben jij team Milou en vind je het stiekem wel lekker als er iets gebeurt? Ga je dan ook kijken of zoek je het op? Of ben je team Peter en maakt het je allemaal niet uit?
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben net zoals met een aanrijding of zo. Ik kijk soms heel even snel, maar ik denk, ik ga niet inzoomen.
2: Nee, een aanrijding is ook anders.
0: Dat soort dingen, weet je wel? File door kijkers naar de andere rijrichting. Dat doe ik dan weer niet. Zo'n ramptoerist ben ik zeker niet. Hoe zit het voor jou? Laat het weten. Team Peter of team Milou?

0: De reacties zijn verdeeld op dit moment. Danny die zegt, ik ben wel een ramptoerist, maar ik doe dat als, uit mijn taak als BHV'er en verkeersregelaar om te kijken of ze mijn hulp kunnen gebruiken.
1: Zit in je bloed dan inderdaad.
0: Ja, dat zit echt dan in je bloed. Dus hij is wel van Team Milou, net als Ruud trouwens. Die zegt, ik ben Team Milou, maar niet dat ik echt in de auto rijd en dat ik dan langzamer ga rijden. Want ik erg me aan mensen die speciaal langzamer rijden om ongelukken te bekijken. En Ad die zegt, ik zit in Peters team, maar ik ga wel kijken soms of ik kan helpen ergens.
1: En welk team ben jij eigenlijk, Martin? Ben jij een ramptoerist?
2: Ja, ik vond het een beetje een moeilijke vraag. Ik ben wel een ramptoerist in die zin dat ik naar plekken ga waar zich erge dingen hebben voorgedaan. Maar juice en roddel interesseert me eigenlijk geen ene
0: pepernoot.
1: En wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Ja, daar zit onder andere het WK voetbal in.
0: De leuke als je dan zegt, heel veel juice.
3: Dat is niet.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Dat is een goeie.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
9: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
8: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
9: Die geur van dat water.
8: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
9: Uitvinding, die ambulance.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. 6:01. Je krijgt van mij files van 5 minuten of langer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander 5 kilometer. Doe je 5 minuten langer over door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer. 8 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. 3 kilometer doe je 5 minuten langer over. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. En dan gaan we naar het weerbericht met Steven van der Gijzen. En ik ben ook wel benieuwd bij Stefan. Ja, Stefan, jij bent eigenlijk ook echt een ramptoerist. Want zodra er echt iets vreselijks aan de hand is buiten, als het gaat om onweer, hagel, regen, dat kan jou niet schelen. Jij moet dan gewoon naar buiten, hè?
10: Ja, hoe erger, hoe beter inderdaad. Dus wat dat betreft ben ik zeker wel een ramptoerist. Qua weer, zeker. En vandaag geen ramptoerist. Het is eigenlijk een beetje saai. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Volop zon vandaag. Soms alleen een plukje sluibewolking die de zon gezelschap houdt. Blijft overal droog. Het wordt daarbij zomers warm. 26 of 27 graden op het strand tot lokaal 29 graden dieper de regio in. Ja, en de noordoostenwind die zal gaan toenemen naar eerst matig. Maar vanmiddag wordt die ook vrij krachtig met een windkracht 5. Ja, en zeker rond open water en langs de kust zal die dan goed merkbaar zijn. Pak je vliegen erbij, zou ik zeggen. Nou, het hele weekend kunnen we genieten van de zon. Droge condities, morgen opnieuw flink warm. 26 tot 29 graden. En zondag lijken we landinwaarts zelfs de tropische 30 graden te gaan.
0: Is dat dan wel een reden om naar buiten te gaan, die 30 graden? Of boeit dat je niet echt?
10: Nee, meer cijfermatig vind ik het interessant. Maar die hitte kan mij gestolen worden, Peter.
0: Steven van der Gijzen was dat, onze ramptoerist. Moet wel echt wat gebeuren, wil deze man naar buiten gaan. En dan gaat hij ook naar buiten. Ik heb hem echt een keer gezien in de sneeuw, in de mist. Het was
1: storm.
0: Echt, iedereen moest binnenblijven, maar hij ging naar buiten. Fantastisch. Tijd voor de hoofdpunten. Martin van den Boogaard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Peter. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Ze zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie, maar ze kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Dus die wordt nu wethouder. 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de Blankenburgtunnel zijn kwijtgescholden. De overheid kon niet bewijzen dat er betalingsherinneringen waren verstuurd en daarom waren de boetes die waren uitgeschreven onterecht. En dan het WK voetbal. Marokko ligt eruit. De Marokkanen verloren gisteravond met 2-0 van Frankrijk. Dus de Fransen zijn door naar de halve finales. En hun volgende wedstrijd is op 14 juli, dus op 14 juillet, de nationale feestdag in Frankrijk. En ze spelen dan tegen België of tegen Spanje.
0: Ja, die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur afgewikkeld, inderdaad. Nou, dankjewel, sportjournalist Martin.
2: Ja, het is net of ik er heel veel van weet.
0: Jij weet helemaal niks van.
2: Ik weet helemaal niks van sport.
0: Nee. Sport je zelf wel eens eigenlijk?
2: Nou, ik ben een fietser. Ja? Weet je, gisteren toch dat ik altijd met de fiets hier naartoe kom.
0: Ik vroeg me af of dat overhemd wel eens uitgaat dat je dan een sportpakje aantrekt. Ik kan het niet eens visualiseren bij jou.
2: Een sportpakje kan natuurlijk niet. Nee. Gewoon in herenkleding op de fiets.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Die man die gaat nog volleyballen in pak. Alphabet Fascination.

0: Elfabiet en Fascination voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, sommige mensen vinden het ook fascination als er dus iets gebeurt ergens, ja. Weet je wel, op een andere rijrichting. En die kijken dan helemaal, die zoomen helemaal in met die oogjes. En jij hebt dat ook met juice, je hebt dat ook met andere dingen. Jij bent echt een type ramptoerist.
0: Erg
1: jij,
0: eigenlijk,
1: maar het goede aan jou is wel, jij duikt erop af. En volgens mij ben je ook wel een soort van hulpverlener dan.
0: Ja, ik freeze niet inderdaad. Ik ga eerst handelen, zorgen dat de situatie onder controle is. En als alles onder controle is, dan laat ik mijn emoties de vrije loop.
1: Ja, nee, jij bent wat meer onverschrokken dan ik. Ik ben wat banger over het algemeen. Ik vind dingen best wel snel eng, heel eerlijk gezegd. En dan denk ik van, oh, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Maar wat ik wel altijd doe bij een dreigende situatie, ik bel altijd 112.
0: Wat goed.
1: Ja, al wel heel snel ook. Iets te snel misschien soms, dat ik 112 wil. Maar ik bel vaak 112. Ja, als er echt iets aan de hand is natuurlijk, dat wel.
0: Ik ben ook wel een beetje een ramptoerist met kleinere dingen. Dus geen grote brand of zo. Maar ik was laatst op een plek waar ik van wist dat er vaak muizen waren. Dat was echt een probleem daar zo.
1: Ja.
0: En toen zag ik dus ook de muizenvangers voorbij komen. En die gingen dus naar zo'n val toe. Ja, dan ga ik gewoon kijken, want ik wil weten of dat er dan een muis in staat.
1: Klopt.
0: Of in zit. En of die dood is en hoe die er dan uitziet. Ik ga er dan echt gewoon met mijn neus bovenop staan.
1: Ja, ik
0: vind dat heel interessant.
1: Ik blijf dan gewoon zitten, ja, dat boeit me echt helemaal niks. En ik freeze ook altijd als er dan iets gebeurt. Als er echt iets ergs gebeurt, ik kan ook geen hulp verlenen. Alle dingen die ik heb geleerd van BHV, die ben ik dan op slag vergeten. Ik raak een beetje in paniek op een bepaalde manier.
0: En onze luisteraars, welk team zijn die?
1: Nou ja, Ruud die zegt bijvoorbeeld, ik ben team Milou. Hij zegt, het is niet zo dat ik, als ik in de auto rijd, dat ik dan echt naar de andere rijrichting kijk.
0: Nee.
1: Of dat ik speciaal langzamer ga rijden om te kijken wat er gebeurd is. Maar ik vind het wel heel erg interessant. En Ad die zegt, ik ben wel benieuwd wat er aan de hand is, maar ik ben verder team Peter. Ik ga wel kijken of ik kan helpen.
0: Dat is heel mooi. Ik heb hier ook Arie die zegt, allereerst een hele goeiemorgen Peter en Milou. En ik ben team Peter, want het kan me echt niks schelen wat er met iemand anders gebeurt. Ik zou nooit gaan kijken.
1: Dat is ook duidelijk. Het kan me niks schelen wat er met iemand anders gebeurt. Dat heb ik soms ook hoor. Dat ik denk van ja, bijvoorbeeld in de auto, als er een botsing is of zo. Ja, denk ik kan er toch niks aan doen.
0: Nee,
1: weet
0: dat
1: zo?
0: Is waar.
1: Ben jij een ramptoerist? Ben je team Milou? Duik je er meteen op af? Ga je meteen kijken of je wat kan doen? Of ben je meer team Peter? Laat het even weten. De Rijnmond app die staat voor je open. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Zometeen de vroegste vogel. Ben benieuwd wie het wordt vandaag hoor.
0: Ik ook.
1: Supertram komt er ook aan. Eerst doe maar één nacht alleen hier bij Peter en Milou.

0: Alex Warren en Fever Dream voor je op Radio Rijnmond.
1: Yes, we mogen weer een vroege vogel begroeten. Ik ben benieuwd wie er vandaag uit het kooitje komt. Volgens mij is het Ted. Goedemorgen, Ted.
2: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Wat heb jij voor dag gehad gisteren?
2: Een hele bijzondere dag. We hebben samen met vele andere honderden mensen op het stadhuis, bij het stadhuis gestaan om te demonstreren tegen de afschaffing van het gratis OV voor mensen met de WHO.
1: Ja, ik was er zelf niet bij, maar hoe zag dat eruit? Met hoeveel was je ongeveer en wat gebeurde er allemaal?
2: Nou, ik schat dat er ongeveer tussen de 300 en 400 mensen waren. En er werd heel veel herrie gemaakt om binnen in het stadhuis te laten weten dat mensen, veel ouderen, het daar niet mee eens zijn. En die dus daar ook van afhankelijk zijn.
1: Ja.
2: En er zijn toespraken gehouden. Er is een petitie aangeboden van meer dan 10.000 handtekeningen.
1: Hebben we het gisteren nog over gehad op de radio. Nou ben ik ook wel benieuwd waarom jij persoonlijk hiervoor ging demonstreren. Waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk?
2: Nou, omdat ik in mijn omgeving ouderen zie die heel slechte been zijn of veel moeite hebben om ergens anders te kunnen komen. En die kunnen dat alleen maar met het openbaar vervoer. En ik ken ook heel veel oudere vrijwilligers die daar gebruik van maken. En die worden nu eigenlijk belemmerd daarin. En ik zie ook op media, sociale media, dat een x-aantal mensen al zeggen van ja, maar dan kom ik niet meer bij de plek waar ik wezen moet.
1: Ja, zielig hè, ja.
2: En ik stop ermee als vrijwilliger.
0: Zo, maar dan raak je een sociaal isolement.
2: Ja, zeker. Ik noem het ook een soort, we hadden een COVID-lockdown, maar ik noem het tegenwoordig een oudere lockdown, want mensen worden beperkt tot hun thuis.
1: Hey, maar waarom maak je daar als Brabander zo druk om? Of woon je tegenwoordig bij ons in de regio?
2: Nee, ik woon in het Oude Noorden. Dus, en ik ben geen Brabander, maar een ex-Limburger.
1: Oh, sorry. Kijk, dit is echt zo beledigend natuurlijk.
2: Nee, geeft niet.
1: Het is dat niet hetzelfde als een Twentenaar een Achterhoeker noemen of een Rotterdammer een Haagenees? Het is niet zo netjes. Sorry daarvoor, Ted.
2: Nee, maar goed, ik ben zelf 73 en ben nog redelijk gezond en stap op de fiets. Maar ik merk ook, als ik verder weg moet, dan pak ik het OV en daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja. Ja.
2: Maar ik zie ook mensen die regelmatig naar het ziekenhuis moeten of naar een logopedist of wat dan ook. Die kunnen dat dan niet meer of die moeten de hoofdprijs betalen. Ja, dus wat ga je krijgen? Dat ook zorg gemeten gaat worden met alle gevolgen van dien.
1: Nou, ik vind het heel goed dat je hier aandacht voor vraagt. Echt chapeau. En mooi dat je daar gisteren ook tussen al die mensen stond. Speciaal daarom krijg je vandaag het predicaat, de eretitel Vroegste Vogel. Heb je een raam of een deur ergens bij jou thuis?
2: Ja, ik heb een deur naar mijn dakterras en er zijn heel veel bomen en planten. Dus,
0: Ik ga hem gewoon loslaten. Ted, komt hij aan?
2: Hey, ja, dankjewel.
1: Dan komt hij aangefladderd. Misschien komt hij wel met het openbaar vervoer. Doet hij iets langer over.
0: Volgens mij is hij er.
1: Ja.
2: Ja, ik zie hem. Geweldig.
1: En hoe ziet hij eruit?
2: Het is een merel, een fluitende zangvogel. Heerlijk.
1: Kijk, je begint heerlijk aan de dag op deze manier. Ted, maak er iets moois van, hè, vandaag.
2: Ga ik zeker doen.
1: Oké, topper. Dit is Super.

0: best uit de jaren 80 en 90. En nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Supertramp en The Logical Song voor je.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Minou.
2: Even een hele korte WK-update in één minuut. Frankrijk heeft een einde gemaakt aan het WK-avontuur van Marokko. Dat kan je niet zijn ontgaan. De topfavoriet voor de wereldtitel brak na rust het verzet van de Atlas Leeuwen en boekte een 2-0 zege. Sterspeler en WK-topscorer Kylian Mbappé die viel een kwartier voor tijd uit, maar de schade leek gelukkig voor hem mee te vallen. Hij miste in de eerste helft nog een penalty. Al die Atlas Leeuwen enorm opgelucht natuurlijk, maar hij tekende uiteindelijk wel voor de 1-0.
3: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch? Toch hij weer. De onvermijdelijke. Dus de 8e WK-goal als Marokko nu die bal niet goed wegkrijgt. En Mbappé niet eens heel veel ruimte krijgt. Maar die heeft hij ook niet nodig. Dit is genoeg.
2: Ja, Kylian Mbappé. 8 doelpunten dus. Net als Lionel Messi nu. Gedeeld WK-topscorer. Dembele die maakte de 2-0 trouwens voor Les Bleus. En zo won Frankrijk dus met 2-0 van Marokko. Vanavond om 9 uur. Dan nemen de Belgen het op tegen Spanje. En dan ben ik wel benieuwd. Ga jij nou juichen voor België?
0: Ik denk het wel. Ik denk zelfs misschien, omdat ik heel dicht bij de grens vanavond ben, dat ik in België ga kijken.
2: Nee, dat meen je niet. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Al lijkt me zo tof om die sfeer mee te pakken. Voormalig televisiepresentator Harry Vermeegen die juicht sowieso voor de Belgen. Sterker nog, je kent hem van liedjes als Popiopi uit de jaren 80 en Koud, hè? En hij heeft nu een liedje gemaakt waarin hij zich zegt te identificeren als Belg.
4: Wij zijn even Belgen. Wij zijn even Belgen.
2: Ja, het kind heeft Harry Vermeegen nooit helemaal verlaten natuurlijk. Wij zijn even Belg. Gezellig. En waarom ook niet?

0: En Lee Two Times.
1: En het Noorse elftal schrijft geschiedenis op het WK dankzij Erling Haaland en de virale Viking Row. Maar kan de mysterieuze ziektegolf de kwartfinale verpesten? Zometeen bellen we met Katinka van het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam om

0: zingen met de Gypsy Kings.
1: Bambaleo!
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: in Bergsenhoek.
1: Hoppa, dat gaat wel. Het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Met zometeen muziek van Coldplay, Wilson Phillips en Billy Ocean.
1: Eerst het nieuws. Martin van der Boogaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Ze zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie. Maar Heijblom kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally nog niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, dan wordt Nunnally dus binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de Blankenburgtunnel vernietigd. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt een eerste herinnering en dan een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Bij een grote bosbrand in Spanje zijn zeker 12 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorpje op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan toen er een stroomkabel was losgeschoten. Het gevaar van natuurbranden in Spanje is erg groot, omdat het er nu erg heet en droog is. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. En dat onderdeel was gisteravond laat vervangen. En daarna kon het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft worden hervat. Het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio op wat kleine incidentjes na rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan het weer, vandaag en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend wordt het een graad of 30. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Dankjewel Martin. Ik kreeg van mij de verkeersinformatie en die bestaat uit 1 file op dit moment in onze regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein file. 3 kilometer doe je 3 minuten lang over en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20.
1: En zometeen deze van Sam Fender.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moet jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit. Met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R. Don't get tough.

0: alleen echte doorzetters weten hun doel te bereiken met de Going Gets Tough. The Tough Gets Going van de soundtrack van de avonturenfilm The Jewel of the Nile. Voor de titel en zijn nummer werd Billy Ocean geïnspireerd door een scène uit deze film waar die tekst in voorkomt. Het heeft een inspirerende betekenis voor elke generatie, liet Billy Ocean optekenen. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Volop zon vandaag, het blijft droog. Zeer warm met temperaturen tussen 26 en 29 graden. Gelukkig staat er ook nog een noordoostenwind vandaag.
1: En één file op dit moment in onze regio. Die vind je op de A16 tussen Rotterdam-Kralingen en Knoppen Terbrechtseplein. En heb je een kleine 4 minuten vertraging.
0: Dat kan je niet zijn ontgaan, maar Frankrijk heeft gisteravond ten koste van Marokko de halve finales van het WK voetbal bereikt. De tweevoudig wereldkampioen won overtuigend dankzij goals van Dembele en, hoe kan het ook anders, Kylian Mbappé.
2: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch? Toch hij weer. De onvermijdelijke. Dus de 8e WK-goal als Marokko nu die bal niet goed wegkrijgt. En Mbappé niet eens heel veel ruimte krijgt. Maar die heeft hij ook niet nodig. Dit is genoeg.
0: Dit is genoeg om gedeeld topscorer van het WK te zijn op dit moment. Samen met Lionel Messi.
1: Hij moet er nog wel een paar scoren hoor. Want ik heb hem als topscorer van het evenement in mijn WK-pool gezet.
0: Het evenement, ja. Het WK-voetbal. WK,
1: ja, precies.
0: Het evenement.
1: Het evenement. En de pindakaasvloer van de onlangs overleden kunstenaar Wim T. Schippers is vanaf nu weer te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Maar bezoekers moeten wel voorzichtig zijn, want de vloer is in het verleden al meerdere keren beschadigd.
0: Er is zelfs iemand ingevallen, las ik in een artikel op Rijnmond.nl. Moet je hem even opzoeken. En drama op het Rotterdamse stadhuis. De beoogd wethouder cultuur en mobiliteit van D66, Eva Heijblom, die kreeg minder stemmen dan een fractiegenoot. De verkiezing van Heijblom had eigenlijk nog maar een formaliteit moeten zijn. De familie zat erbij. Het was echt tragisch. Oh. Lagen zelfs al bloemen voor haar klaar. En we praten er zo meteen over na met onze politiek duider John Bijl.
1: En zo meteen bellen we eerst met Katinka van het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam over die historische kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland. Ja, hoe maken zij zich klaar voor die wedstrijd?
0: Zo, dat wordt spannend hoor. Ze zijn het hotel ontvlucht vanwege de herrie en zo. Ze hebben allemaal griep. Allerlei toestanden. Dit is Rain Me.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond met Wilson Phillips en Release Me.
1: Morgenavond is het zover. De historische WK-knaller tussen Noorwegen en Engeland in Miami. Heel Noorwegen staat op zijn kop, zeker na die krankzinnige ontknoping tegen Brazilië, waar fenomeen Erling Haaland met 2 late goals geschiedenis schreef. Ja, hoe beleven die Nooren in Rotterdam deze WK-gekte eigenlijk? Katinka Bradwol van het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent dit toernooi een van die enthousiaste gelegenheidskijkers, zullen we maar zeggen. Maar volgens mij kun je er inmiddels echt niet meer omheen. Hè? Wat gaan jullie morgen organiseren in het Noorse Cultuurhuis?
2: Ja, morgen gooien we de deuren weer open. Want ik denk dat als er iets wat in het voetbal kan, dan wil je graag bij elkaar zijn. Dus we zijn open, er wordt eten geserveerd en we gaan met z'n allen kijken op een hele grote scherm.
1: Wat ontzettend
0: gezellig.
1: Leuk. En hoeveel Nooren zijn er eigenlijk bij ons in de regio?
2: Hoeveel er in totaal zijn, weet ik niet. We zien vaak mensen voorbij komen. Ik denk wel dat ze een paar honderd zijn. En er zijn zeker ook een aantal studenten in Rotterdam.
1: Ja, een paar honderd zeg je, hè?
2: Ik denk, als je denkt van Rotterdam, zelf woon ik niet in Rotterdam, maar ik kom er heel vaak vanwege het cultuurhuis.
1: Ja.
2: Als je denkt in Rotterdam zelf, misschien een paar honderd. Als je in de regio denkt, denk ik wel zeker veel meer.
1: Ja, mooi zeg. Hey, laten we het eerst even over de grote man van Noorwegen hebben, Erling Haaland. Hij is inmiddels bekender dan de Noorse koning, lijkt me. Hoe moeten we die gekte zien bij jullie, als het over Haaland gaat?
2: Ik denk dat hij in Noorwegen al veel langer goed bekend is. En ook de andere spelers. Dus ik denk, in Noorwegen is er niet zo'n ontzettende hype rondom Haaland zelf. Ik denk meer om het hele team. Maar ik denk dat hij nu in het buitenland wel echt een beetje een bekendheid aan het worden. Als hij dat niet al een beetje was. Vanwege hoe hij is. En ook het aantal doelpunten die hij scoort natuurlijk.
0: Ja, hij gaat lekker inderdaad. Maar ja. Jullie zijn nog ergens onbekend geworden als Noren zijn. Hè? Want precies dit. De Viking Row. Ja, ik zie allemaal video's voorbij komen op social media waarin Noren synchroon aan het roeien zijn in stadions, maar ook zelfs in het Noorse parlement. Wat is dit precies, Katinka, voor traditie?
2: Ja, dat is niet eens een traditie. Ik denk dat dat is een van de leukste dingen. Het is geen traditie. Noorwegen heeft geen traditie om naar het WK te gaan. Dit is de 4e keer dat we ooit erbij zijn. En de supportersvereniging hadden voor het WK bedacht, we moeten iets met z'n allen doen. En dit was het idee. Dus dit is van dit jaar. Dus het is geen traditie. Maar het is wel onwijs leuk.
1: Ja, zeker leuk. Ja, het is een beetje hetzelfde als wij hebben met links en rechts natuurlijk. Hè. Het is niet dat we dat overal en altijd maar staan te doen. Maar als er een feestje is, dan houden we die traditie er wel in. En die Haaland, die heeft het ook opgepakt, hè, met die trommel erbij en het publiek uit zijn dak gaan en zo. Nou, het is dus de eerste keer dat Noorwegen in de kwartfinale staat. Die schermen, dat komt wel goed bij jullie met dat grote scherm. Maar er heerst gewoon een hardnekkig virus op dit moment in de selectie. De keeper die heeft bevestigd dat de artsen overuren draaien. Dan is er ook nog een slechte nachtrust van de topspelers in het luxe hotel. Dat zijn ze ontvlucht. Dit is toch wel een beetje een angstige periode, kan ik me zo voorstellen, voor jullie Noren, of niet?
2: Nou, ik moet zeggen, ik pikte die geruchten over het virus op. En toen ben ik alle Noorse kranten gaan naspeuren. En in de Noorse kranten staat gewoon, alles is goed, er is geen probleem in de selectie. Of dat nou censuur is, of dat het echt zo is, dat weet ik niet. Maar ik neem dat met alle rust. Wat wel klopt, is dat ze uit het hotel zijn gevlucht, omdat het... Er was gewoon te veel lawaai. Kijk, wij zijn een beetje de rust van Noorwegen ook gewend. En er was blijkbaar heel veel geluid in de buurt. En ik denk, als er iets is wat belangrijk is, is het om goed te slapen.
1: Ja.
2: Onder andere Haaland staat erom bekend dat hij zegt, ik moet wel 14 uur slaap hebben. En dat kan ik me voorstellen. Het is lastig als het heel veel lawaai is.
1: Hoeveel uur? Hoeveel uur slaap heb je nodig?
2: Ja, 14 uur heeft bij Haaland gezegd.
1: Een Noor heeft 14 uur slaap nodig? Dat klinkt als een winterslaap voor mij, zeg. Ongelooflijk. De laatste keer dat ik dat had was in 1988. Toen was ik 7, ging nog naar de basisschool. Maar ik wens je heel veel plezier morgen. Geniet ervan, hè.
2: Dankjewel.
1: Katinka Bradwol dus van het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam bij het park bij de Euromast. Daar gaan ze genieten van die wedstrijd tussen Noorwegen en Engeland op het WK.

0: Nou, Jacob Jan gaat ook helemaal uit zijn dak weer de Rijnmond app op dit nummer. Gypsy Kings, Bamboleo hier bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van der Boogaard deze ochtend.
2: Ja, een drama in Spanje, grote bosbrand.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Een hele goedemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. 4 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. En dat komt door een ongeluk en 3 rijstoken zijn er dicht. Dus ik zou even omrijden.
0: We gaan naar Hellevoetsluis oprijden. Daar vinden we namelijk onze weerman, Steven van der Gijzen. En het wordt zonnig vandaag, dat is duidelijk. Maar hoe warm wordt het vandaag, Steven? Goedemorgen.
9: Peter en Meloen, een hele goede morgen. Nou ja, de zon die speelt vandaag en het gehele weekend een hoofdrol in de regio. Het zal stralend zonnig zijn, hooguit wat sluierbewolking. Ja, het blijft ook overal droog. Het wordt 26 of 27 graden op het strand, tot zo'n 28 of 29 graden oostwaarts de regio in. Ja, en de noordoostenwind die gaat toenemen naar matig tot vrij krachtig. Neem je windscherm mee als je naar het strand gaat. Ja, en mocht je daar een duik willen nemen, dat kan prima met de zeewatertemperatuur nu rond de 21 graden. Nou, zaterdag en zondag verlopen ook zonnig en droog. Morgen vergelijkbare temperaturen, 26 tot 29 graden. En zondag kunnen we landinwaarts wellicht weer een tropische 30 graden gaan bereiken.
0: Nou, dat is een fijn vooruitzicht. Dankjewel voor zover in ieder geval, Steven van der Gijzen. Het is 7:58, tijd voor de hoofdpunten. Die krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
2: Ja, goedemorgen, Peter. Ja, normaal gesproken beginnen we natuurlijk al op het nieuws uit onze eigen regio. Maar ja, dit keer niet, want er is echt een drama in het zuiden van Spanje. Daar zijn bij een grote natuurbrand zeker 12 doden gevallen. En alle slachtoffers die vielen in een dorpje waar een vonkende stroomkabel was losgeschoten. Dan gaan we naar het WK voetbal. Marokko heeft gisteravond met 2-0 verloren van Frankrijk. Dus de Fransen zijn door naar de halve finales. En de Marokkanen liggen eruit. Frankrijk speelt op 14 juli in de halve finale tegen België of tegen Spanje. De kwartfinale tussen België en Spanje wordt vanavond gespeeld. En dan nog een politiek drama in ons eigen Rotterdam. De kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66... die is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Ze zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie, zou een wassen neus zijn. Maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Nunnally, een moeilijke naam om uit te spreken. Dus Nunnally die wordt nu wethouder en een Heijblom.
0: Ja, is nog geen uitgemaakte zaak. Hè? We moeten het zo meteen nog even over hebben met onze politiek duider John Bijl. Want de vraag is hoe de gemeenteraad hier nu verder mee omgaat. Dat heeft Jeroen Posma ook al aangegeven. Dat ja, zij is nu weliswaar de winnaar. Maar of ze ook wethouder wordt, ja, daar moet nog over gesproken worden. Dus. Maar het is wel tragisch. Hè? Het is ook een persoonlijk drama voor die Eva Heijblom. Ik ken haar toevallig.
2: Ja.
0: Zij is de ex van een vriend van mij. Ik ben vaak bij haar thuis geweest om te eten. Ze kan trouwens goed koken, maar dat terzijde. En ik heb haar LinkedIn bekeken. En daar staat dus al kandidaat wethouder. Ze zat daar klaar met de familie. De bloemen stonden al klaar.
2: Ja, zo gaat dat in de politiek. Hè? Daar leer je je vrienden kennen, nou, toch?
0: Dit is toch afschuwelijk. Dit is toch gewoon. Ze is toch gewoon.
2: Is een politieke koep. Ja, zo gaat dat.
0: Is ze genaaid, kan je dat zeggen?
2: Nou ja, dat vind ik dan weer een beetje plastisch uitgedrukt. Maar dat je. Ja, kijk. Dit is natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, nee. Hier, dit is natuurlijk al wel bekokstoofd.
0: Ja.
2: En achter haar rug om natuurlijk. Ja. Althans, daar ga ik vanuit. En ja, het is natuurlijk een drama. En, maar ja, aan de andere kant, ja, zo gaat het in de politiek, jongens. Soms denk je, ik ben er. En dan is het toch nog een... het is een beetje een Shakespeareaans drama.
0: Ja, zo kun je het wel noemen inderdaad. En zoals gezegd, we praten er zo meteen nog over na met onze politiek duider John Bijl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Ike en Tina, Suzanne en Freek, maar eerst Baltimora, Tarzan Boy. Radio.

0: Baltimora heeft het succes van Tarzan Boy in 1985 nooit meer kunnen overtreffen. Hij klinkt dan ook wel erg lekker op Radio Rijnmond. Baltimora, Tarzan Boy hoor je. En jawel, daar is hij weer. Het luchtalarm. En dat betekent dat we een noodradio mogen weggeven. Bij rampen en noodsituaties, dan luister je natuurlijk naar één radiozender. En dat is deze Radio Rijnmond. Jij hebt hem al gevonden, maar misschien luister je wel via TV Rijnmond.
1: Precies.
0: Of via de livestream, of via DAB+. Heb je geen idee meer wat nou eigenlijk de oorspronkelijke frequentie is van Radio Rijnmond? Nou, mail die even, of app die
1: even. Die even naar de Rijnmond-app.
0: Naar de Rijnmond-app, want dan ding je mee naar die noodradio.
1: En die wil je, want dat is het duurste en belangrijkste deel uit je noodpakket.
0: Ja, precies. We hebben hier heel veel noodradio's liggen. En één daarvan kan dus voor jou zijn. Je luistert naar Radio Rijnmond als er een ramp uitbreekt. Dus, en dan kun je je noodradio op de frequentie van Rijnmond stellen. Ik zeg nog niet welke frequentie dat is. Maar dan krijg je dus direct officiële informatie. Als bijvoorbeeld internet of wifi of een mobiel netwerk uitvalt. Dan heb je nog altijd contact met de samenleving. Weet jij de frequentie van Rijnmond? App hem door via de Rijnmond-app. Zometeen Suzanne, Freek en Bruce Springsteen. Eerst Ike en Tina en Proud Mary voor je bij Peter en Milou.
2: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us.
3: Good job down here.
2: Nice and easy.

0: De dag van de duetten vandaag. Ike en Tina, Peter en Milou. En zometeen Suzanne en Freek. Wat een gezelligheid op je radio. Hey, ken je trouwens dat verhaal van het plan om die damherten af te schieten? Dat plan is afgeschoten.
1: Dat klopt wel inderdaad, want het damherten in de Hoekse Waard, dat is echt al jarenlang een dingetje, om het zo even te zeggen. Want moeten alle damherten nou afgeschoten worden, mogen er een paar blijven om die populatie gewoon te bekijken, te reguleren? Of mogen ze allemaal blijven? Dat was eigenlijk het vraagstuk. Nou, de rechtbank die heeft gisteren besloten dat een eerder besluit tot afschot niet goed genoeg is onderbouwd. En dat ter grote opluchting van Actie voor de Redenboom, die al 5 jaar lang bezig is geweest om die herten te redden.
0: We hebben hem volgens mij al 20 keer in de uitzending gehad, in allerlei verschillende programma's.
1: Ik had
0: Redenboom.
1: Zo te doen.
0: Ik had ook met hem te doen, want hij was zo begaan met die damherten. Maar dan ben ik benieuwd, is het nu echt klaar?
1: Het is echt klaar. Het is wel bijzonder, want het begon allemaal rond het jaar 2000. Dus het is al veel langer bezig. Want toen ontsnapten er dus 3 damherten uit een hertenkamp in Numansdorp. En daarna groeide de groep. De dieren die er nu lopen zijn dus allemaal eigenlijk verwilderde afstammelingen van die groep ooit uit 2000 in Numansdorp.
0: De meeste damherten zijn inmiddels een natuurlijke dood gestorven.
1: Nou, bijna wel, ja. En het discussie was dus, zijn ze heel erg verwilderd? Horen ze hier thuis? Is het een gevaar voor het verkeer wat daar rijdt? Dat ze niet opeens voor je auto springen. Dat zou echt heel zonde zijn van je auto en van een damhert. Maar uiteindelijk heeft dus de provincie Zuid-Holland het niet goed genoeg kunnen onderbouwen om ze allemaal af te schieten. En mag er dus een groepje blijven.
0: Zeg je nou eerst zonde voor je auto en daarna van het damhert?
1: Misschien.
0: Ja, dat zei jij gewoon. Jij hebt, ik snap het wel.
1: Maar weet je hoeveel moeite dat is? Zo'n formulier invullen. Zo'n
0: schadeformulier. Je hebt een heel duur merkauto ook. Hè? Nou. Suzanne en Freek, nooit meer regen voor je.

0: Freek, nooit meer regen.
1: Oh jeetje, Mina. Nou, kans op die noodradio. Het allerlaatste moment om mee te doen om die noodradio. Hij staat hier voor je klaar in de studio en we willen hem graag naar je opsturen. Maar je moet wel even de frequentie doorgeven van dit radiostation van Radio Rijnmond via de Rijnmond-app. En als je dat doet, dan ding je dus mee naar die hoofdprijs, naar die noodradio. Draaien wij ondertussen Bruce Springsteen op je gewone radio. Waiting on a sunny day.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond. Met Bruce Springsteen, The Balls en Waiting on a Sunny Day.
1: Ja, Connie van Elt uit Spijkenisse, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter en Milou.
1: Hey Connie, wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen?
2: Ik ga stofzuigen.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Ja.
2: Stofzuigen en boodschappen doen en in de tuin van alles doen en gewoon druk, zoals altijd.
0: Heb je de taken wel een beetje verdeeld thuis of doe je werkelijk alles?
2: Nou, ik heb de taken wel een beetje verdeeld. Mijn man doet tegenwoordig ook al wat meer, maar hij is nu geholpen. En als hij straks thuis komt, ga ik je ook wel even helpen hoor.
1: Goed zo.
2: Ik geef ook altijd plantenwater en zo, dat soort dingen. En we hebben het wel een beetje verdeeld. Vroeger niet, maar nu tegenwoordig wel.
0: Ik verstond trouwens, mijn man doet is ook geholpen. Veel, maar hij is nu geholpen. Betekent dat dat hij gesteriliseerd is?
2: Nee, golven.
1: Ik verstond ook golven.
0: Ik denk misschien is hij net gesteriliseerd en wordt hij even met rust gelaten.
2: Nee hoor, dat is niet meer nodig.
0: Nee.
1: Okay. Hey Connie, en hoe gaat het met je noodpakket? Heb je die al?
2: Ja, ik heb wel van alles in huis, inderdaad. Ik vind het wel een heel eng onderwerp, maar want ik ben er altijd mee bezig met dat. Maar ik heb het allemaal wel in huis, maar ik hoop het nooit nodig te hebben. Ja, niemand hoopt dat
0: ben
2: natuurlijk.
0: Ik een
2: maar,
0: eens.
1: En wat heb je in huis dan? Water en zo?
2: Water, ik heb stapvoorraad. En we hebben ook een gasbarbecue, dus stel je voor dat, dat het gas ermee stopt. Of het elektrisch ermee stopt, want we hebben inductie. Dus we kunnen altijd op de barbecue.
0: Heerlijk, komen we lekker bij jou barbecue.
2: Ik heb wat van alles in huis, grote voorraad. Ja.
1: Ik heb een noodradio in mijn handen. Hij is supermooi, past in dat noodpakket van je. Maar daar moet je wel één ding voor doen. En dat is de juiste frequentie doorgeven. Wat is de frequentie van Radio Rijnmond?
2: 93.4.
0: Ja! Kan niet anders, hè. Goed in Spijkenisse. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dat had ik namelijk nog niet.
0: Nee, dat is ook het duurste onderdeel natuurlijk, hè, van je noodpakket. En die is nu van jou, die sturen we op naar Spijkenisse. Lieve Connie, maak er een mooie dag van. En sterkte voor je vriend, hè, die net...

0: word meteen teruggeworpen naar mijn jeugd, naar de EO Jongerendag met Jesus He Knows Me, waarin Phil Collins een evangelist nabood. Jesus He Knows Me hoorde je.
1: En je droom is in instorten door een tumor, maar je jaren later de hele regio leren salsa dansen op gevoel. Zometeen bellen we erover met Annemarie Nodelijk.
0: En wat is er in vredesnaam aan de hand in de Rotterdamse politiek? Wat voor bizarre streken worden daar uitgehaald? Daar praten we zometeen over met onze politiek duider John Bijl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
12: Nou,

0: administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Het is Arthur, je luistert naar Radio Rijnmond. Dit zijn Peter en Milou.
2: Met zometeen muziek van Blondie, Status Quo en Justin de Wild.
1: Oh, cheerio! Maar eerst Martin van der Boogaard met het laatste nieuws. Goedemorgen, Martin.
3: Goedemorgen, Peter. Bij een grote bosbrand in Spanje zijn zeker 12 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorp op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan toen er een stroomkabel was losgeschoten. Het gevaar van natuurbranden in Spanje is groot, omdat het er nu erg heet en droog is. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met Apple Pay en Google Pay. Criminelen kunnen eenvoudig de gegevens van gestolen creditcards op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay en Google Pay grote bedragen pinnen. De fraudehelpdesk adviseert daarom om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Ze zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie. Maar Heijblom kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally nog niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. En als het uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, dan kan Nunnally binnenkort dus tot wethouder worden benoemd. Op twee plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. En dan het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio op wat kleine incidentjes na rustig na de wedstrijd. Maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden, met name in de Schilderswijk. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. En in het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Martin. Krijg je van mij de verkeersinformatie met twee files op dit moment in onze regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, doe je 6 minuten langer over. En ook een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer en daar doe je dan weer 5 minuten langer over.
1: Zometeen lekker meezingen met Justin de Wild.
2: Oh, cheerio!
4: Nou, laten we het zelf doen. Jouw recept voor een goede start van de dag.
5: Oh,

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100

0: originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Oh yeah, rock and roll op je radio met Status Quo. En rocking all over the world bij Peter en Milou. Het is 9 minuten over 8. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze lovely Friday.
0: Je luistert naar de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. We zijn weer live en kicking vanaf het Lloydkwartier in Rotterdam. Volop zon vandaag. Het blijft droog. Zeer warm trouwens met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. En vanmiddag staat er gelukkig wel een noordoostenbriesje.
1: En op dit moment maar één file in onze regio. En die vind je op de A16 tussen Rotterdam-Kralingen en Knooppunt Terbrechtseplein. En dan heb je 6 minuten vertraging.
0: Ja, het kan je niet zijn ontgaan natuurlijk. Frankrijk heeft ten koste van Marokko gewonnen. En wie was weer een van de doelpuntenmakers?
2: Nu valt die bal opeens goed. En valt hij ook in de goal. En doet hij het toch. Toch hij weer. De onvermijdelijke. Dit is de 8e WK-goal als Marokko nu die bal niet goed wegkrijgt. En Mbappé niet eens heel veel ruimte krijgt. Maar die heeft hij ook niet nodig. Dit is genoeg.
0: Kylian Mbappé scoorde dus weer. Hij was een van de twee doelpuntenmakers in de 2-0 overwinning van Les Bleus tegen Marokko. En de Atlasleeuwen zijn dus uitgeschakeld.
1: En vanmiddag om 3 uur begint de 50e editie van Noordzee Jazz. En die wordt door niemand minder dan koningin Maxima geopend. Nou, onder andere Shanna Spyro en Charlie Puth. Die treden dit weekend nog op in Rotterdam.
0: En een drama op het Rotterdamse stadhuis. De beoogd wethouder cultuur en mobiliteit voor D66 Eva Heijblom. Die kreeg minder stemmen dan een fractiegenoot. De verkiezing van Heijblom had eigenlijk nog maar een formaliteit moeten zijn. Er lagen al bloemen voor haar klaar. Haar gezin zat te wachten daar in die raadzaal. Op het moment dat het zou gebeuren. En het gebeurde gewoon niet. En
1: wat
0: het was
1: een drama.
0: Echt een emotionele toestand. Ze is ook weggelopen. Uiteindelijk delfde ze dus het onderspit met 21 stemmen. En Nunnally, Joe Nunnally, daar hebben we het over. Die kreeg 23 stemmen.
1: Zometeen maar even bellen met John Bel daarover inderdaad. Ons politiek tuider. En zometeen bellen we ook met Annemarie Nodelijk. Ze zag in eerste instantie namelijk haar dromen instorten toen ze een tumor bleek te hebben. Maar jaren later leert ze de hele regio salsa dansen op gevoel. En haar verhaal hoor je zometeen.
0: Nou, het is echt een verhaal over veerkracht, kun je wel zeggen.
1: Zeker.
0: Het is inmiddels 10 minuten over 8. Ik wil heel graag even een enquête doen met onze luisteraars.
1: Okay.
0: Want ik had een discussie met een collega, DJ, niet nader te noemen. Maar ik ben dus fan van die Nederlandstalige muziek. En ik vind het leuk als er af en toe zo'n knijter voorbij komt. Weet je, 1 of 2 keer in onze show even zo'n Justin de Wild Cheerio knijter. Maar sommige DJ's, die vinden dat, ja, die vinden mij dan een cultuurbarbaar. Die zeggen van, ja, weet je, die Nederlandstalige muziek, ze nemen me niet kwalijk hoor. Maar die zeggen van, ja, het is niet mijn smaak en we jagen er misschien wat luisteraars mee weg. Dus ik ben benieuwd, ben jij nou team Cheerio aan of Cheerio uit? Laat het even weten. Via de Rijnmond heb ik. Ben zo benieuwd. Dan ga ik hem wel instarten dus. En dan zometeen de uitslag.

0: Ja, de reacties zijn heel divers. Justin de Wild en Cheerio. Ongeveer de helft zegt uit en de helft zegt aan.
1: Maar dat is echt zo, inderdaad.
0: Ja, dat is echt zo. Dave die vat het wel goed samen. Gezellig, zegt hij erbij. Maar niet heel de dag AUB, want dan zap ik weg.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Roxy Priest en Close to You bij Radio Rijnmond. Even een kwaliteitsinjectie op je radio. Het is 18 minuten over 8 en zometeen praten we natuurlijk nog na over dat drama dat zich gisteren afspeelde in de Rotterdamse Raadzaal, waarbij dus Nunnely ineens werd verkozen boven Heibloemen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen van onze politiek duider John Bijl.
1: En ze kreeg op haar 23e te horen dat ze een hersentumor had en verloor daardoor grotendeels haar zicht. Maar stilzitten, dat is niets voor de Rotterdamse Annemarie Nodelijk. En we spraken haar begin dit jaar al als modeontwerpster. Maar Annemarie heeft nog een grote passie, namelijk salsa. En met haar stichting Blinde Liefde voor Salsa bewijst ze dat ze geen perfect zicht hoeft te hebben om lekker te kunnen swingen. Annemarie, een hele goede morgen.
2: Wat een prachtige introductie. Dankjewel. Dat klopt inderdaad. Dat heb je helemaal goed.
1: Nou, salsa inderdaad. Blinde Liefde voor Salsa. Deze week gaf je allerlaatste salsa les van het seizoen. Ja, eerst even terug naar die les. Hoe was de sfeer? Was het weer gezellig? Was het leuk?
2: Het was super gezellig en iedereen was ook aanwezig. En we hebben toch nog weer nieuwe dingen geleerd. Dat is altijd belangrijk ook.
1: Waarom ben je eigenlijk ooit begonnen met Blinde Liefde voor Salsa?
2: Eigenlijk ben ik zelf begonnen met Blinde Liefde voor Salsa 16 jaar geleden. Want ik ben zelf slechtziend geraakt. En ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest naar een sport die je met ziende en niet-ziende samen kan doen. Dat je het niet hoeft te separeren, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar waar je wel plezier aan beleeft en echt fit door voelt. Daarom ben ik begonnen en ik merkte in Rotterdam ging ik naar een reguliere dansschool. Maar ja, al snel werd vergeten dat ik slechtziend ben. Dus dan gaat het licht bijvoorbeeld uit tijdens de les.
0: Oh ja.
2: Of je moet rolleren, dan moet je rondlopen. Ja, dat werkte gewoon voor mij niet. Dus
0: nee.
2: Toen moest ik het zelf beginnen.
0: En hoe heb je daar een oplossing voor gevonden dan, voor mensen die minder zien?
2: Nou, wat heel duidelijk moet zijn is dat de docenten goed uitleggen. Dus de mensen die ik altijd aanneem in mijn team, die krijgen van mij ook een workshop met een simulatiebril. Daarmee heb ik mijn eigen zicht gesimuleerd. En dan merk je gelijk als ziende van, oh, ik heb meer uitleg nodig. En je kan dus niet zeggen bijvoorbeeld, zet je voet hier en zet je arm daar. Want waar is hier en waar is daar?
0: Nee.
2: Dat werkt niet.
0: Nee.
2: Dus ze krijgen echt bij mij een hele fine-tuning, zodat ze les kunnen geven. En uiteindelijk blijven we alsnog evalueren. Dus blijf ik ze daarin advies geven.
0: Wat goed zeg.
1: Maar het is niet alleen voor blinden, toch?
2: Nee, het is ook voor ziende, want wat gebeurt er eigenlijk? Wij geven persoonlijke uitleg en dat vinden heel veel mensen dus super fijn.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook wel kan gebruiken. Want ik ben nooit zo'n held geweest op de dansvloergebied, eerlijkheid te zeggen. Ik ben altijd een beetje een houten klaas. Ik ben altijd bij mensen die slecht zien of minder zien of helemaal niks zien. Ben ik altijd heel erg benieuwd, ben je nou ook sinds je slechtziend bent of bijna niks meer ziet, meer gaan voelen?
2: Je voelt niet meer, maar je doet wel meer met tast en bijvoorbeeld ook meer met geur en ook meer met gehoor. Maar het is niet dat meer is, dat je ineens meer aan alles gaat zitten voelen, maar je kan er meer mee doen, je kan meer ontdekken daarmee.
0: Oh, wat gaaf.
1: En wanneer is eigenlijk die passie voor salsa ontstaan? Was die er daarvoor al?
2: Oh ja, mijn moeder komt van Curaçao, dus bij ons ging elke vrijdag salsa op, want dan was het schoonmaakdag. Dat vond ik vreselijk. Maar als de salsa opging, werd ineens alles heel erg leuk, want je krijgt gewoon energie. Voor mij is salsa echt medicijn. Dus als ik salsa muziek op heb, dan gaat er vanzelf iets stromen in mijn lijf. En dan denk ik, oké, let's go, we gaan ervoor.
0: Wat geweldig zeg. Nou, mooi om te horen. En ik ben heel erg benieuwd, komt er een tweede seizoen? Kunnen mensen zich daarvoor opgeven?
2: Absoluut. 9 september beginnen we. Blindeliefdevoorsalsa.nl. En wij dansen letterlijk op de Westkruiskade. Het is in het gebouw van de Leeuwenhoek. En op blindeliefdevoorsalsa.nl kan je gewoon aanmelden. Ook via Facebook, blindeliefdevoorsalsa. Ook op Instagram, blindeliefdevoorsalsa. En daar vinden mensen alle info. En ze kunnen altijd een mailtje sturen als ze nog vragen hebben. Of mij bellen.
0: Nou, wat goed zeg.
1: Mooi.
0: Ja, je kan gewoon heel goed reclame maken. Ook voor je eigen zaak, hoor ik al. Annemarie Nodelijk. Nou, best vrolijk ook en gezellig. Het klinkt hartstikke goed. Wij gaan leren salsa dansen bij jou. Ook al zien we heel weinig. Het kan allemaal bij Annemarie Nodelijk. En blinde liefde voor salsa.nl. Fijne dag, hè?
2: Dankjewel, jullie ook. Bedankt.
0: Blondie en de tijden zijn nu bij Rijnmond.

0: En de tide is high. Ik weet toevallig dat onze grote radiovriend Ronald van Oudheusen was altijd zo'n fan van Blondie. Hij heeft een kinderfoto dat zijn kamer vol hangt met Blondie-posters. Ja, dat is leuk om te zien.
1: Die wil ik ook zien. En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van der Boogaard deze ochtend.
2: Ja, we gaan het hebben over fraude.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
1: 2:09. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie, maar die is lekker kort en krachtig op deze vrijdagochtend, want geen files.
0: Lekker doorkachelen dus. En dan gaan we naar Hellevoetsluis. Naar onze weerman, wilde ik zeggen. Maar we hebben op dit moment nog geen contact met onze weerstudio in Hellevoetsluis. Dus je krijgt zo meteen van mij het weerbericht. En dan gaan we meteen door naar de hoofdpunten van het nieuws. Martin van der Boogaard. Een hele goede morgen.
2: Ja, hele goede morgen, Peter. Bij een grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn zeker 12 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorpje waar een vonkende stroomkabel was losgeschoten. Sommige mensen die zijn omgekomen zijn verkoold aangetroffen in hun auto, waarmee ze nog aan het vuur probeerden te ontkomen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met Apple Pay en Google Pay. Criminelen kunnen eenvoudig de gestolen creditcardgegevens op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay of Google Pay grote bedragen pinnen. Dus het advies is om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. Ja, dat advies geldt natuurlijk overigens altijd. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Ze zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie tot wethouder. Maar ze kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Dus die kan nu wethouder worden.
0: Ik heb trouwens ook het telefoonnummer gevonden van Joan Nunnally. Die kunnen we zo meteen ook nog even proberen te bellen.
2: Interessant, interessant. Ja, dat is wat daar toch gebeurd is.
0: Echt een heel bizar verhaal. En we praten erover na met onze politiek duider John Bijl. Maar voor het zover is gaan we eerst naar onze weerstudio in Hellevoetsluis met Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
10: Peter, een hele goedemorgen.
0: Wat brengt deze dag?
10: Ja, als je van zon en warm zomerweer houdt, dan zit je helemaal goed de komende dagen. Vandaag ook volop zonneschijn, plukje sluierbewolking hooguit. 26 of 27 graden op het strand, ga je meer dieper de regio in. Ja, dan zit je aan de 28 of 29 graden. Een matige noordoostwind, maar die neemt vanmiddag rond de open wateren wel toe naar vrij krachtig. Nou, zaterdag en zondag ook dan stralend zonnig, vergelijkbare temperaturen. Morgen tussen de 26 en 29 graden, maar zondag kunnen we land landinwaarts wellicht weer tropische temperaturen gaan halen van zo'n 30 graden. Ja, volop. En mooi strandweer ook de komende dagen. De zeewatertemperatuur ligt zelfs tussen de 21 en 22 graden. Nou, bij dit alles veelal een matige noordoostenwind. Ja, die zorgt ervoor dat de warmte niet drukkend of benauwd wordt. En ook de nachten koelen de komende dagen lekker af tot onder de 20 graden.
0: Dat is een fijn vooruitzicht. Dankjewel, Stefan.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Tot zometeen Eagle Eye Cherry en Miley Cyrus. Eerst Terrence en Darby.

0: Hij woont tegenwoordig in Italië, is hartstikke gelukkig. Hij zingt nog veel en is ook hartstikke productief. Maar hij wil nooit meer Terence & Darby genoemd worden. Dat was uit het verleden, dat was in de jaren 80. Daar kwam een einde aan toen hij 27 was. Toen had hij er schoon genoeg van. Dus hij hoort eigenlijk bij de club van 27, want Terence & Darby is overleden. Morgen is het precies 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. Tegelijkertijd zou hij dit jaar 80 zijn geworden. En daarom opent het Rock Art Museum in de Hoek van Holland een grote expositie over zijn leven. Over de muziek die hij heeft gemaakt en de kunst van misschien wel Nederlands bekendste rock'n'roll icon. Die vanwege zijn drugsgebruik ook bekend stond als rock'n'roll junkie. Jaap Schut, waarom vond je dat het tijd was voor een grote Herman Brood expositie?
1: Een hele goede moeder, Peter, en wel luisteraars. Ja, dat verdient hij natuurlijk, hè. 25 jaar na dato. En hij is hier natuurlijk altijd wel een stukje onderdeel van dit museum. Maar ja, nu helemaal. Dus het is een enorme muzikaal en kleurrijk spektakel geworden.
0: Ik ben zo benieuwd. Je moet zo meteen maar een soort van mini-rondleiding geven en een paar highlights eruit halen. Maar hij overleed dus 25 jaar geleden. Wat maakt het nou dat mensen hem nog steeds niet zijn vergeten?
1: Omdat het een grootheid was. Het was natuurlijk een kleurrijk persoon. Zijn muziek, zijn kunst. Hij zorgde voor opschudding. Want ik denk dat heel veel mensen die dachten altijd van ja, Herman, het zal me wel. Totdat ze natuurlijk ook een keer die tv-programma zagen van met Major Boshart.
0: Ja,
1: weet je wel.
0: Fenomenaal. Je hebt het over Villa Veldenhof. En er ging Major Boshart van het Leger des Heils daar samen naartoe met Herman Brood. En dat was zo aandoenlijk. Dan lag Herman in bad en hoorde je Major Boshart. Herman! Herman! Wil je een kopje koffie?
1: Zal ik je rug even doen?
0: Ja, inderdaad.
2: Nou, een bijzonder man is het wel geweest, inderdaad. En wat is nou het meest bijzondere stuk dat jij zo meteen in die tentoonstelling hebt liggen, ja?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk heel veel. Want het is echt een gigacombinatie van hele persoonlijke items. Van zijn jeugdfoto's tot de familiebijbel aan toe. Zo. Van de gouden platen tot de originele schilderijen. Tot unieke teksten, krabbeltjes, tekeningetjes, kleding. Ja, muziekinstrumenten. Dus alles wat je kan bedenken, van verfroller tot de spuitbussen. Tot de backstagekaarten, tot de schildersezels waar hij zijn schilderijen op maakt.
0: En ook schilderijen?
1: Niet op de vloer bezig. Ja.
0: Ook schilderijen, dan mag je je pand wel beter gaan beveiligen, want die zijn een vermogen waard.
1: Nou ja, nog beter. Kijk, als ik kijk wat er nu staat en hangt, dat geeft daadwerkelijk een giga zicht op zijn leven. Ja. Maar natuurlijk ook van zijn mede-companen van de Wild Romans. Een enorm mooi eerbetoon. Neergezet, ook aan Danny Rademacher, onze Nederlandse Belg, die exact op 3 juli jongsleden, een jaar geleden is overleden. Zijn nalatenschap gaat ook toegevoegd worden officieel aan het museum Rock Art. En er is natuurlijk meer als alleen de naam Herman. Het is natuurlijk een enorm fenomeen. Het is een instituut. En
0: dat ik met je eens. Hij ging er ook op een hele spectaculaire en bizarre manier uit, waardoor mensen ook zeiden van ja, het is verschrikkelijk, maar aan de andere kant, dit past wel bij hem, dit einde. Hij ging naar het Hilton natuurlijk en sprong daar en hij liet een briefje achter en hij zei, ik ga bungee zonder koord.
1: Ja, 13:27 morgen 11 juli 2001. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk exact nog wel wisten waar ze op dat moment waren. Ja. En die beleving, en dat hebben we nu al een weekje, want we zijn natuurlijk al een week aan het proefdraaien. Ja. Vandaag nog een dag fine-tunen. Ja, en dan staat er echt een ongelooflijk unieke expositie klaar.
0: Vanaf morgen dus.
1: Over het leven en het welzijn van Herman Brood in alle in- en outs. Ja. Is nog nooit gebeurd op deze schaal. En zoveel unieke persoonlijke items. Ja.
2: Heel
1: dus dit is dankbaar om het ook zo te mogen en kunnen doen, moet ik zeggen.
0: Jaap Schut van Museum Rock Art met een Herman Brood expositie.

0: Flowers bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je bent erbij bij Peter en Milou. En je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Het is een paar keer in het nieuws voorbij gekomen. Wat een politieke thriller gisteravond in Rotterdam. D66-kandidaat Eva Heijbloem leek zeker van een wethouderspost, maar werd in een geheime stemming verrassend verslagen door haar eigen partijgenoot Joe Nunnally. We praten erover na met politiek duider John Bijl. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, John, hoe uitzonderlijk is dit eigenlijk? Zie je vaak dat een voorgedragen wethouder op het laatste moment, terwijl de bloemen al klaarstaan en het gezin er ook klaar voor is, door de raad wordt weggestemd?
1: Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Ik kan me maar één ander voorval herinneren. En dat was, hou je vast, in de gemeente Rotterdam 2014... toen er een forse scheiding was tussen twee kampen in de Leefbaar Rotterdam-fractie. En door de partijtop Ingeborg Hoogveld werd voorgedragen als kandidaat wethouder. En de raad uiteindelijk op initiatief van toenmalig raadslid Leo de Klein van de SP-fractie, inclusief een deel van de Leefbaar-fractie, koos voor Ronald Snijder als wethouder.
2: Wat een bizarre situatie inderdaad. En had je het zien aankomen, John?
1: Nee, eigenlijk niet. Vooral is het maar omdat de aandacht de laatste tijd vooral naar een andere kandidaat ging.
2: Ja.
1: Die ook een van het nieuws haalde. Ja, precies. En daardoor was het nieuws over toch het gemor over de afspiegeling van het college een beetje in de luwte weg geduwd. Maar blijkbaar in de wandelgangen heeft het nog flink geëtterd. Want 23 mensen hebben op Joan Nunnally gestemd.
0: Ja.
1: Overigens, door haar naam zelf op het stembiljet te schrijven, hè. Vergeet dat niet. Het is niet zo dat ze een verkeerde vakje hebben aangekruist.
0: Nee.
1: Want er stonden wel namen op dat stembiljet van de mensen die waren voorgedragen door de fracties. Maar blijkbaar hebben dus 23 mensen een pen erbij gepakt en daar zelf een naam op gezet.
0: Ja, precies. En dit is dus een bewuste coup die gepleegd is. Wat heeft zich achter de schermen afgespeeld? We weten één ding. En dat is dat Nunnally natuurlijk al had aangegeven dat ze het belachelijk vond dat het voornamelijk witte wethouders waren.
1: Ja, en er waren meer mensen natuurlijk die dat vonden, maar niet in de D66-fractie. Nunnally was er zelf heel erg uitgesproken over. Ja, wat er zich precies heeft afgespeeld in de wandelgangen van het stadhuis, daar zullen we nog wel een keertje achterkomen als mensen daarover gaan praten. Voorlopig doen ze dat denk ik niet. Maar ik kan je wel vertellen dat er in 2014 met die coup echt wel wat machinaties zijn geweest. Leo de Klein van de SP-fractie, die rook bloed, die zag een schisma in de Leefbaar-fractie.
0: Ja.
1: En die is actief gaan lobbyen om ervoor te zorgen dat het een andere kandidaat werd. Dat was wel hartstikke politiek. Je zit misschien nog wel een wat meer andere achtergrond in dan D66 een loer draaien. Maar echt pleiten voor een afspiegeling in het college. Dat maakt het niet per se fraaier natuurlijk.
2: Nee.
0: Ik krijg ook een bericht van een anonieme luisteraar die zegt, zo gaat dat in de politiek, hoor ik de nieuwslezer zeggen. Klopt, ja. En daarom gaat geen hond meer lokaal stemmen en is de opkomst zo laag.
1: Hey, even wachten. Ik volg toch al decennia de lokale politiek. Dat een kandidaat wethouder voorgedragen door een fractie het niet wordt. Daar ken ik eigenlijk maar drie voorbeelden van. Waarvan twee in Rotterdam. Met ook nog eens een keer 10 jaar ertussen. Dus laten we niet overdrijven.
0: Maar gaat dit iets doen voor de opkomst de volgende keer, verwacht jij?
1: Nou, dat weet ik niet. Die is pas over 4 jaar. En ik denk dat het vooral afhankelijk is van hoe zich dit afspeelt.
0: Ja.
1: Hoe dit verder gaat. Wat gaat er gebeuren? Er zijn nog een paar scenario's mogelijk. In principe is Joan Nunnally al benoemd als wethouder.
0: Ja.
1: Er zijn nog wel een paar administratieve formaliteiten.
0: Ja.
1: Dus als de gemeenteraad er weg zou willen hebben, dan moet dat met een motie van wantrouwen. Maar ja, dat is geen fraaie vertoning. Formeel heeft ze de benoeming nog niet aanvaard. Dus ze zou zich ook terug kunnen trekken uit de benoeming. En dan moet er iemand anders benoemd worden. Of niet, hè, want laat eerlijk zijn. Ze hebben er al zat met 9.
0: Ja.
1: Het kan ook zijn dat de D66-fractie leeft met deze politieke werkelijkheid. En de benoeming van Nunnally uiteindelijk steunt. En dan hebben we een college van 10 wethouders. Waarvan 1 van kleur.
0: Ja, dus jou en mevrouw Harika is ook wel van kleur, toch?
1: Ja, fair enough. Ja,
0: exact. Precies, oké. Okay. Dankjewel, politiek duider John Bijl, voor je bijdrage in ons programma. Leuk dat je weer eens te spreken. En als er wat aan de hand is, en er is eigenlijk altijd wat aan de hand, dan weten we je te vinden, John.
1: Inderdaad.
0: Wil jij hem aankondigen?
1: Ik hoor het niet goed.
0: Het is Henrique Iglesias. Bijna Mo. Ja, ik weet, jij bent vroeger DJ geweest vandaag.
1: Zomersplaatje, Henrique Iglesias met Bijna.

0: Radio Rijnmond, je favoriete radiozender. Keen, and this is the last time.
1: En zometeen gaan we voor de laatste keer deze week de boer op met Ruud de Boer. En zijn 5 na 9 bestaat uit onder andere Sheryl Crow, Bananarama en Prince.
0: Ja, echt heerlijke muziek komt eraan zometeen tussen 9 en 12 met Ruud de Boer. En het goede nieuws is, niet alleen bij Ruud, maar ook bij alle andere programma's vandaag, geven we dus een noodradio weg.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: In Rotterdam is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond.
16: De koffiecorner gaat over 20 seconden open. Dan kun je meepraten natuurlijk over van alles en nog wat. Alles wat je in het nieuws hoort. Bijvoorbeeld over het nieuws van gisteravond eigenlijk. Hè? Over toch wel een pijnlijk moment in de Rotterdamse Raad. En daarvoor was natuurlijk ook al een beetje gedoe over een beoogd wethouder. Die trouwens inmiddels wethouder is. Wat betekent dat voor de Rotterdamse politiek? Voor het aanzien. Heeft de Rotterdamse politiek een valse start gemaakt? Of hoort dat nu eenmaal bij het spelletje? Praat mee. Open de app rechtsboven. Klik op App ons. En zometeen. Ben je een beetje fris en fruitig? Nou, de fruitigste dagen die zijn er. En ik ga erover praten met Jannie. En die heeft fruitige platen ook aangevraagd in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Marten van der Boogaard, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Ruud. Bij een grote natuurbrand in Spanje zijn zeker 11 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorp op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan.

0: creditcards op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay en Google Pay grote bedragen pinnen. De fraude helpdesk adviseert daarom om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. Het gaat niet best met de poppodia. Vorig jaar waren er minder bezoekers dan het jaar ervoor. De branchevereniging van poppodia zegt dat jongeren minder vaak willen uitgaan. En ook wijst de branchevereniging erop dat poppodia steeds duurder worden, waardoor bezoekers wegblijven. Meer dan de helft van de poppodia in Nederland leed vorig jaar verlies. Op twee plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. En in het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie voor zover er echt drukte is. Ja, het ziet er even anders uit dan van de week, hè? Dit zijn de enige meldingen die ik binnenkrijg van de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. De 16 tussen Hulterum, Kraling en Knoppen de Brugseplein nog eens een keer 5 minuten. Ja, er wordt natuurlijk gewerkt rond die A20. Dus hou daar ook rekening mee. In de 27 er wordt ook gewerkt aan de weg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En geniet zometeen van een heerlijke, fruitige 5 na 9. Aangevraagd door Jannie Verschuren.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers aan tafel.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers aan tafel.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De Boer op. Ruud de Boer.
21: Radio met een grote R.
22: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd.
23: 1, 2, 3, 4, 5
22: na 9.

0: Bananarama en Cruel Summer, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de fruitigste fruittelers. Jannie Verschuren, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, laten we hopen dat het geen Cruel Summer wordt voor de fruittelers, hè?
2: Nee, maar dat is het al niet, hè?
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Lekker warm.
0: Ja, het is lekker warm, maar dat is alleen maar goed.
2: Ja, niet te warm, maar dat is voor niemand goed.
0: Nee.
2: Dit is prima.
0: Dit is prima. De fruitigste dagen zijn weer een feit, hè? Overal in Nederland en ook bij ons in de regio kunnen we een kijkje nemen, hè? Achter toch wel een grote sector in Nederland, de fruitteeltsector. Waarom eigenlijk deze dagen?
2: Nou, de fruitigste dagen die zijn op dit moment voor de Nederlandse kleinfruittelers. Dus dat zijn de telers van bramen, frambozen, bessen, kersen. Dus die zetten de deuren open in de eerste 3 weekenden van juli. Dus morgen hebben we nog een plek die open gaat bij jullie in de buurt. Ja. Bestfruit in Abbebroek. En volgende week zaterdag kun je nog terecht bij landwinkel Pek in Langerak. Ja. Dus dat is hartstikke leuk om te bezoeken en inderdaad om te zien hoe het fruit geteeld wordt.
0: Ja, wat ga ik ongeveer zien? Ja, je moet er natuurlijk gewoon naartoe gaan, maar wat kan ik verwachten?
2: je hebt gewoon een gezellige dag uit. Je kunt fruit proeven, je kunt wat leren over de teelt, de telers ontmoeten, ook niet onbelangrijk. En er zijn ook gewoon heel veel leuke activiteiten. Op sommige plaatsen mag je zelf plukken. Ja. Er is van alles te doen en te beleven. Maar het is vooral ook leuk om te zien met eigen ogen hoe het fruit geteeld wordt, hoe het groeit, hoe het geoogst wordt. Normaal ligt het alleen maar in de supermarkt, hè?
0: Ja, ik wou zeggen, sommigen denken zelfs dat het standaard in een plastic bakje groeit, maar zo werkt het natuurlijk niet.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Daar komt heel wat meer bij kijken.
0: Ja, hoe is het met de fruitsector in Nederland?
2: Hoe is het met de... Nou, hartstikke goed.
0: Ja, een gezonde sector?
2: Ja, een gezonde sector, zeker. Ja, ja. Letterlijk en figuurlijk, hè?
0: Ja. Ja, precies. Dat is jouw favoriete fruit trouwens eigenlijk, Jannie?
2: Mijn favoriet is kersen.
0: Kersen? Ja? Ja. Lekker. Ja.
2: Ja. Lekkere Hollandse kersen.
0: Heerlijk goed. Exporteren wij nou veel of is het vooral voor eigen gebruik?
2: Nou, het meeste blijft wel binnen de landsgrenzen.
0: Ja? Ja, okay.
2: Ja, zeker, zeker. Er gaat heel veel regionaal en lokaal weg.
0: Jij bent voorzitter van de NFO-kring Houtig, Klein en Steenfruit.
2: Wat
0: moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dan behartig ik samen met de kringbestuurders in mijn kring... behartigen wij de belangen van de Nederlandse telers van houtig, klein en steenfruit. Dus dat betekent de bramen, de frambozen, de bessen, de kersen.
0: Ja, ook.
2: En de pruimen, niet vergeten.
0: Ja. Oh, die zijn zo lekker. Met dit weer zeker.
2: Ja, zeker. Dat begint nu, hè?
0: Nu is het lekker. Oi. Ja. Nou goed, bij ons in de buurt landwinkel Pek in Langerak. En best fruit, je zei het net al, in Abbebroek. Daar de heerlijke fruitigste dagen. Nou, je hebt ook lekkere fruitige platen aangevraagd. Fields of Gold van Sting. Ja, de Gouden Velden, denk ik dan. Ja, ik zit maar ook even een gokje te doen.
2: Er waren nog zoveel platen om uit te kiezen. Ja. Volgens mij gaat heel veel over fruit.
0: Ja, maar, precies. Raspberry Beret van Prince zie ik ook voorbij komen. Nou, Soak Up the Sun, je zei het net al. Het is helemaal geen Cruel Summer. Ja, en we gaan nu naar Blueberry Hill van Fats Domino.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik wens je een heel mooie zomer toe, Jannie.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dank voor het aanvragen. De tweede van 5 na 9. Fats Domino en Blueberry Hill.

0: Thing en Fields of Gold. De laatste, de hekkensluiter van de 5 na 9. Aangevraagd door Jannie Verschuren. Zij is voorzitter van de zogeheten NFO-kring Houter, Klein en Steenfruit. En ze hebben behartigd de belangen van alle fruittelers in Nederland. En het zijn dus de fruitigste dagen in heel het land, maar ook bij ons in de regio. Bijvoorbeeld in landwinkel Pek in Langerak en Best Fruit in Abbebroek. Daar gaan de deuren open, dan kun je een kijkje nemen. Je kunt ook zelf plukken en zo. Dus dat zijn wel leuke dingen om te doen. Hè? Dus, en het gaat goed met de fruittelersbranche, heb ik zojuist begrepen van Jannie. Als jij nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Je hoeft alleen maar even een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Rouwkaart, kist,
2: uitvaartpraat.
1: Bloemstuk, koets met paarden,
2: uitvaartpraat.
1: Koffie, cake, bitterballen,
2: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
2: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boeren op, daar luister je naar. Hoe kijk jij naar de Rotterdamse politiek? Sinds dat het lijkt dat de Rotterdamse politiek misschien al een valse start heeft gemaakt. Of hoort dat nou eenmaal bij het spel? En Rotterdam wil verkeersazo's een soort van aan de digitale schandpaal nagelen. Rij je te hard in de stad, dan wordt straks je kenteken op een groot bord getoond. Zal ze dat leren? Open de app rechtsboven, klik op app, ons meepraten kan altijd. Het nieuws, eerst maar even de verkeersinformatie voor je. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Bresseplein moet je rekening houden met de 10 minuten vertraging. En verder wordt er gewerkt aan de weg natuurlijk op de 20 en de 27. Dus ook daar zou eventueel vertraging kunnen ontstaan. Het is een warme dag vandaag. Temperaturen kunnen misschien wel 29 graden aantikken. Vanmiddag staat er een doorstaande noordoostenwind, dus dat is dan wel weer prettig. Vanavond veel zon, de nacht verloopt vrij helder, met minima tussen 16 en 18 graden. Morgen opnieuw volop zon en droog, ook dan 26 tot 29 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Een drama in Zuid-Spanje, want bij een grote natuurbrand daar zijn zeker 11 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorpje waar een vonkende stroomkabel was losgeschoten. En sommige mensen die zijn omgekomen werden aangetroffen in hun auto, waarmee ze nog aan het vuur probeerden te ontkomen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met Apple Pay en Google Pay. Criminelen kunnen eenvoudig gestolen gegevens van creditcards op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay en Google Pay grote bedragen pinnen. Dus het advies is om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. Doe je dat wel eens?
2: Ja, ik check het regelmatig, geregeld. Want ik ben er één keer ingestonken en toen schoten ze gelijk in de vlekken bij die creditcardmaatschappij. Dus gelijk geblokkeerd. En gelijk een nieuwe creditcard met een ander nummer.
3: Ja,
2: dus het is best wel gedoe.
3: Ja. En nu ook weer met die. Ik denk dan, ik heb helemaal geen Apple Pay en Google Pay. Maar nee, ook dan kun je natuurlijk op de LUL zijn.
2: Nou ja, goed. Ben jij wel eens de LUL geweest? Laat het me weten. Op de app rechtsboven klik op Apples, kun je meepraten.
3: Ja, dan gaan we nog even naar dat politieke drama. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66. Die is gisteravond dus weggestemd. Door de gemeenteraad. Ze zat klaar om te worden geïnstalleerd tot wethouder.
2: Bloemen lagen al klaar.
3: Ja hoor, alles was geregeld. Ja. Maar ja, toen kreeg ze minder stemmen dan Joan Nunnally. Is ook van D66, was niet de kandidaat. Maar ja, zij kan nu dus wethouder worden. Ja, dat is ook een soort politiek... Shakespeareaans drama.
2: Een beetje House of Cards moet ik dan denken.
3: Ja, goed. Ik hoorde net al dat we niet zo negatief moeten zijn over de politiek. Maar volgens mij is dit toch typisch iets wat in de politiek voorkomt. En in bedrijven natuurlijk ook.
2: Goed. Dus ik bedoel, daarom zet ik een beetje scherp neer. Heeft de politiek een valse start gemaakt in Rotterdam? Of hoort dit nu eenmaal bij het spel?
3: Nou, ik denk allebei.
2: Ja. Nou ja, goed. Ja. Laat je mening horen. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Dankjewel, Martin.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De boer op.
2: Met nu, Sheila E.

Cameron Whitcomb en King of Fear bij Radio Rijnmond. En ja, het gaat eigenlijk over the worst day ever. Je kent die dagen wel. Dat echt alles vlek op vlek is. Dat dit misgaat, dat misgaat. En dat heeft hij op een humoristische wijze samengevat in een ja, toch best wel filmische videoclip. Dat is echt wel de moeite waard om te bekijken. Kingdom of Fear, daar hebben we het over. En ja, dat is wel heel grappig om te bekijken. En dit is redelijk nieuw. Cameron Whitcomb hoorde je dus bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. En ja, hou je radio ook vandaag weer in de gaten, hè? Want we geven natuurlijk weer die noodradio's weg. Nou, als jij dat alarmsignaal hoort, en dan ga ik het toch nog even uitleggen. Tussen twee platen in, al dan niet met mij erbij. Maar goed, tussen twee platen in dat alarm hoort, dan ja, schiet dan in actie. En app dan 93.4 naar de app van Rijnmond. En dan maak je dus kans op die geweldige noodradio. Er zit zo'n slinger aan. Dan kun je hem dus gewoon, ook als de zon niet schijnt, kun je hem aan slingeren. Dus ja, je kunt helemaal stroomloos kun je door het leven gaan. Er zit ook nog een zaklamp in en zo. Dus ja, het is heel echt een gaaf ding. En als je hem dan op 93.4 zet, dan zit je in ieder geval geramd bij een noodsituatie. Maar je kunt hem ook gebruiken als er geen noodsituatie aan de hand is. Dus als je het alarm hoort tussen twee platen in, want hij komt ook nog wel eens voorbij in het reclameblok, maar als je tussen twee platen in hoort, dan moet je in actie schieten 93.4. Maar goed, zou dat dit uur nog gebeuren? Misschien wel het volgende uur. Ik weet het niet. Je kunt in ieder geval wel meepraten in de koffiecorner over het nieuws. Heeft de Rotterdamse politiek een valse start gemaakt of hoort dat nu eenmaal bij het spel? En Rotterdam is van plan verkeersazo's een soort van aan de digitale schandpaal te nagelen. Rijd je nou te hard in de stad, een camera leest je kenteken en dan wordt je kenteken vervolgens op een groot bord getoond. Zal ze dat leren? Het is trouwens niet helemaal nieuw. Ik heb het een paar jaar geleden ook wel eens een keer gezien op de Schiekade, geloof ik. Maar goed, ja, nu wordt dat plan dus weer afgestoft en in het leven geroepen. Maar gaat dat verschil maken, denk je? Open de app, rechtsboven klikken op appen. Zo leuk. Een beetje starstruck was ik wel toen ik hem in de uitzending had. Mocht hem interviewen. Gilbert O'Sullivan heb ik het over. Matrimony.

alles in goud veranderd. Calvin Harris. En al met zoveel mensen samen heeft gewerkt. En deze keer met Sam Smith. Promises hoorde je bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. Ronald stond net bij mij in de keuken. Die hoorde dat verhaal over dat Rotterdam misschien weer zo'n schandpaal, zo'n digitale schandpaal wilde invoeren. Dat moet ik even uitleggen. Als je straks te hard rijdt in de stad, dan wordt je het kenteken wordt gefotografeerd of gescand. Nou ja. En dan komt hij levensgroot op een bord langs de weg te staan. Dat is een soort, ja, maar denk je, zal ze dat leren? Maar Ronald zei net tegen mij in de koffiecorner, misschien is het leuk om het BKR-nummer er ook bij te vermelden. En misschien ook een bedrag. Ja, dat zou, misschien zal ze dat leren. Bram stond net ook bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, over die politiek. Er worden in de politiek altijd al spelletjes gespeeld. Maar deze in Rotterdam is wel van het ergste soort, zei Bram net tegen mij. Vertrouwen in de nieuwe raad begint al volledig verdampt. Is al volledig verdampt. Bejaarden zijn een pineut, hè, vanwege die OV-beperking. En auto's verbannen. Maar ja, we hebben als Rotterdammers wel zelf gestemd. Praat ook mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Zometeen Agda de Munnik op het podium. Maar eerst Tambourine en High Under the Moon.

Agda de Munnik en Dan leef ik toch nog een keer. Extra levens, ja, dat hebben we met deze game-generatie. Hè. Zou ik dat voorbeeld even laten horen van dat alarm waar je op moet letten? En ik zeg het er eventjes extra bij, dit is een voorbeeld. Ja, dus hier komt hij dan. Dit is dus een voorbeeld. De eigenlijke toets begint nu, nee. Maar dit is een voorbeeld, dus als je dit geluid hoort... Denk ik dat het volgend uur gaat gebeuren. Dan maak je dus kans op die leuke noodradio. En ik zie dat Anne alweer gelijk in actie is geschoten. Maar Anne, nog even wachten, want het was slechts een voorbeeld. Maar blijf vooral meedoen. Het zou komend uur kunnen gebeuren, maar het kan ook tussen 10 en 11, of tussen 11 en 12 zomaar kunnen gebeuren. En als je dat dan hoort, gelijk 93.4 appen naar ons. En dan maak je dus kans op die noodradio. Ja, en ook het komend uur kun je natuurlijk meepraten in de koffiecorner over het nieuws van de dag. Dus maak daar ook gebruik van, hè? Misschien wil je wel eventjes je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Waar hang je uit? Zit je lekker op een balkonnetje? In de tuin ben je bezig? Ben je hard aan het werk? Of op een vakantiebestemming? Maak even een foto. En stuur die even op via de app. Jouw luisterpleisterplaats ben ik heel benieuwd naar. Kenny Loggins. Tot het nieuws van 10.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: In Hoek van Holland is het 22 graden. Goedemorgen, ik ben Berijmond. 10 uur is het, deel 2 van De Boer op. En ook in dit uur kun je natuurlijk even langskomen in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws van de dag. Maar wat is je eigen nieuwtje eigenlijk? En heb je wilde weekendplannen? Of misschien wel tips voor je medeluisteraar? Hè? Dat kan natuurlijk ook, als je nog niet weet wat te doen. Het wordt wel behoorlijk warm, maar misschien is het juist wel lekker om in een gekoeld museum rond te wandelen. Nou ja, laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En misschien komt dat geluid van het alarm wel voorbij. Ja, en dan maak je dus kans op die noodradio. Eerst even het laatste nieuws met Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ruud. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er 1 dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buitgemaakt en de 2 daders van die overval zijn nog niet gevonden. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe

0: creditcard, account of je bankrekening. Het gaat niet goed met de poppodia. Vorig jaar waren er minder bezoekers dan het jaar daarvoor. De branchevereniging van poppodia zegt dat jongeren minder vaak willen uitgaan en ook dat poppodia steeds duurder worden, waardoor bezoekers wegblijven. Meer dan de helft van de poppodia in Nederland leed vorig jaar verlies. Bij een grote natuurbrand in Spanje zijn zeker 11 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorp op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan toen er een vonkende stroomkabel was losgeschoten. En dan het weer. Zonnig en droog vandaag en ook in het weekend. En het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend wordt het een graad of 30. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. ANBB Verkeersinformatie. Vertraging op de A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp houd daar rekening met 5 minuten extra reistijd. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt de Bresseplein ook ruim 5 minuten. 10 minuten ben je langer onderweg op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de Nijssel knooppunt de Bresseplein. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de wegwerkzaamheden op de A20. En er wordt ook gewerkt aan de weg op de A27. Nou, dan nog een melding van gefronste wenkbrauwen. Op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beierland. 5 minuten vertraging, daar staat er een te hoog voertuig. Dus de weg is even dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op.

Three Doors Down, Kryptonite. Ja, dat kennen we natuurlijk als een beetje het grote probleem van Superman. Hè? Als die met groen Kryptonite of kryptoniet te maken krijgt, dan verzwakken dus zijn krachten, zijn superpowers. Maar ik heb eventjes contact gezocht met allerlei nerds van Comic-Con. Er schijnen nog ook rood kryptonite te bestaan. Dat schijnt onvoorspelbare, bizarre effecten te veroorzaken. Verstoort de persoonlijkheid van Superman, maar doodt hem niet. En als hij met goud kryptonite te maken krijgt, dan heeft Superman nooit meer superkrachten. Dus als hij daarmee te maken krijgt, dan is het echt een probleem. Ja, dan weet je dat ook weer. Three Doors Down dus bij Radio Rijnmond. Je bent in het tweede uurtje van De Boer op. Praat mee over het nieuws. Even kijken, Cornel die had wel eventjes een leuke weekendactiviteit. Dus ze gaat eerst een uur aerobicen. Aquarobicen. Ja, dat is zwaar trouwens. En daarna gaat Nel met de waterbus naar Dordrecht, naar Big Rivers Festival. Heel het weekend alle soorten muziek op 10 podia. Dat is echt enorm gezellig. Daar heb ik echt heel veel zin in, zei ze net tegen mij. En Ton die zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi dat je gelijk je kenteken kan zien op een groot bord als je te hard rijdt in de stad. Misschien word je er dan toch bewust van, al vind ik, je doet het toch echt zelf met je rechtervoet. Het zou misschien ook wel mooi zijn als je dan ook te zien zou krijgen wat het sanctiebedrag geweest zou zijn. Zelf heb ik onlangs ook weer fanmail gehad van het CJIB, omdat ik na correctie 4 kilometer te hard reed. Nou, laat je mening horen. Open de app rechtsbovenin, klik op App ons. En ik laat je nog eventjes dat geluid horen van dat alarm. Nogmaals, dit is eventjes een voorbeeld. Het is nog niet het echte alarm. Als je dit hoort, nu dus nog niet, dan maak je dus kans op die noodradio. Dat is echt een gaaf ding. Er zit een zaklamp in, er zit zo'n opdraaiding in. Er zitten zonnecellen op, dus je kan hem via het zonlicht opladen. Maar je kunt hem ook zelf aanslingeren. Dus je hebt altijd dat radiootje. En Rijnmond heeft ook allerlei noodvoorzieningen getroffen om in de lucht te kunnen blijven als de stroom uitvalt en allerlei andere verbindingen wegvallen. We zijn niet voor niets rampenzender. Dan blijft in ieder geval de 93.4 in de lucht. En dan kun je daar dus de laatste informatie krijgen als alles verder uitvalt. Want we zijn zo onvoorstelbaar afhankelijk geworden van alles wat met internet en ICT te maken heeft. Maar wat nou als dat helemaal wegvalt? Dan kun je maar beter een radiootje hebben. En dat wij nog in ieder geval een klein beetje kunnen duiden in samenwerking met de veiligheidsregio wat er aan de hand is. Nou, zodra je dat hoort, dan moet je gelijk even appen. 93.4 even appen. En dan maak je dus kans op die noodradio. Dan geven ze de hele week weg. En dus vandaag ook nog. Dit is Imani en Don't Be So Shy. Take

Nou, ze wist het zeker. Ze wilde trouwen. En dat hebben we geweten. De hele wereld heeft dat geweten. Taylor Swift hoorde je bij Radio Rijnmond. Ja, gelukkig. Ik had eventjes last van een computer die even niet mee wilde doen. Zou het te hitte zijn? Trouwens, daarover gesproken. Er waren ook wel wat problemen met het elektronische tolsysteem op de A24. En die tolboetes die schijnen van tafel te gaan. Het ministerie kan de herinneringen niet aantonen. Een rit van 1,51 over de Blankenburgverbinding kan uitlopen op een boete van ruim 36 euro. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan in veel gevallen niet bewijzen dat automobilisten eerst een verplichte betalingsherinnering hebben gekregen. En daarom heeft de rechtbank in Rotterdam 13 van de 18 aangevochten tolboetes vernietigd. Heb jij wel eens protest aangetekend bij een boete? Nou, dat kun je me laten weten. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Blijf je radio trouwens in de gaten houden, hè? Want we hebben die noodradio en voor je het weet komt dat alarm voorbij en dan maak je dus kans op dat leuke ding.

0: goes, but we carry on.
1: Passengers. Passenger, moet ik zeggen. Enkelvoud. En Holes bij Radio Rijnmond. Ja, gaat in je geheugen. Dat is wel een dingetje, denk ik. Dat geldt in ieder geval voor een oma in België. Want die had per ongeluk niet haar kleinzoon, maar een ander kind meegenomen uit de kinderopvang in het Belgische Strombeek Bever. Dat is toch pijnlijk? Ja, dat lijkt mij wel. Welke pijnlijke vergissing ben jij hier wel eens begaan? Nou ja, laat het me even weten. We gaan zo meteen voorzichtig richting de hoofdpunten van het nieuws van 10:30. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar U2 en Everlasting Love.

0: wat mooi dat ze zich hieraan gewaagd hebben. Everlasting Love hoorde je van U2 bij Radio Rijnmond. Het is daarmee 10:30 geworden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. De verkeerssituatie er even bij pakken. Ik zie nog vertraging op de 16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kraling en knooppunt de Bresseplein. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. De 27, Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem. Daar ruim 5 minuten vertraging. Ja, er wordt natuurlijk gewerkt aan de weg. Dus daar moet je even rekening mee houden. Ik zie trouwens de 20 er niet meer op staan met de werkzaamheden. Die zijn toch niet afgerond? Nou ja, dan gaan we nog even achteraan. Het weer voor Zuid-Holland, dat is zeker niet afgerond, want het wordt alleen maar warmer. Vandaag kan de temperatuur al tot 29 graden oplopen. Vanmiddag staat er een doorstaande noordoostenwind in Zuid-Holland. Vanavond veel zon, de nacht verloopt vrij helder met minima tussen 16 en 18 graden. Morgen opnieuw volop zon en droog, ook dan 26 tot 29 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van der Boogaard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud, in Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. De vermoedelijke dader kon worden aangehouden in Zevenkamp. Hij had geen geld buitgemaakt. En gisternacht was er ook al een overval op een tankstation, maar dan aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Let op, vanaf morgen is het nationaal hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen ook bij ons in de regio 30 graden worden. En het nationaal hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen of mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Nou, dat vind ik een heel goed idee.
0: Nou, daar had ik het van de week over. Van moeten we in Nederland, nu de zomer steeds warmer wordt,
1: de nationale siesta.
0: Nou, ja, in Spanje doen ze dat ook. Ze zou misschien wel goed zijn voor de productie.
1: Ja, nou ja, als ik vrij ben, moet ik bekennen dat ik eigenlijk altijd wel even een siesta hou. Onafhankelijk van het weer.
0: Oké.
1: Nou ja. Ja, en dan nog een opmerkelijk berichtje uit België. Daar heeft een oma die haar kleinzoon kwam ophalen bij de kinderopvang per ongeluk een ander kind meegenomen dat erg op haar kleinzoon leek. Ja, ze kwam er wel zelf achter en bracht dat andere kind terug en nam toen haar kleinzoon weer mee.
0: Ja, ja, kan ik deze ruilen?
1: Ja, wel een bonnetje meenemen, ja. Maar ze mocht haar kleinzoon dus uiteindelijk toch ook weer meenemen en het andere kind is eindgoed al goed, maar wel een opmerkelijk berichtje.
0: Nou ja, goed, ja. Toch? Ja. Het ene kind lijkt op het andere.
1: Ja, precies. Ja, ze zijn allemaal even lelijk.
0: Nou, zeg maar.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Nou, daar heb je hem hoor. The Look van Roxette.
2: Radio met een grote R.

Mart Hoogkamer en ik gaan zwemmen in Bacardi Lemon. Dat is een lekker zomerhitje hoor. En mag wel weer hè, met deze temperatuur. Hoewel, alcohol met deze temperatuur, ik weet niet of dat zo handig is. Mart Hoogkamer dus bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. En je luistert naar de boer op. Ik breng je van bakje naar bammetje. Eens even kijken. Luc stond net bij mij in de koffiecorner. En hij zei net tegen mij, Ruud, toch nog eventjes over dat gratis openbaar vervoer. Dat gaat stoppen voor bejaarden. Bespaart 3,3 miljoen euro. Maar kijkt men ook naar de sociale opbrengst. Ik krijg het gevoel dat politici een ontzettende hekel aan bejaarden hebben als ze ons na een leven lang hard werken voor weinig ook nog eens een keer in de rug steken. Ja, het zat Luc behoorlijk hoog, maar hij nam genoeg met een lekker bakje koffie. Trouwens, Dirk stuurde mij een leuke foto van een tafereeltje in de tuin met een tuintafel met allemaal kaartjes erop. En ik zie daar in de verte de verpakking of die doos van het Rijnmond Hitspel staan. Ja, en hij zei gisteravond met vrouw en dochter gespeeld. Ja, dat was echt wel heel erg leuk om te spelen. Nou, daar ben ik blij mee, Dirk, dat je met dat gewonnen spel zoveel plezier hebt. Ja, en misschien heb jij wel plezier met die noodradio. Als je het alarm hoort, gelijk in actie schieten. 93.4 appen naar onze Rijnmond-app. En als je dat doet, maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Ja, dat is serieus hoor. Dat is een jaarabonnement voor de diergaarde in Rotterdam. Dus, hou je radio scherp in de gaten. Dit is Foxy.

bedenkt dat Billy Joel meer dan 100 miljoen albums heeft verkocht, kun je je voorstellen dat hij eventjes een soort sabbatical had genomen. Had een rustperiode ingelast, waarin hij 4 jaar lang geen nieuw album uitbracht. En toen kwam hij met het album River of Dreams in 1993. En daar is dit gelijknamige nummer van. The River of Dreams van Billy Joel. Ja, ik heb het idee. Ja, je weet het niet. Het kan nog in de komende 12 minuten gebeuren dat je dat alarm hoort. En dat je dus kans maakt op die geweldige noodradio. Die je heel goed kunt gebruiken in noodsituaties. Maar ook lekker voor jezelf kunt gebruiken als je op vakantie bent. Of wat je ook aan het doen bent. Dus hou je radio nog steeds scherp in de gaten. Want je weet het maar nooit. Misschien komt hij zometeen wel voorbij. En even voor de duidelijkheid, dat alarm dat klinkt alleen tussen 2 platen in. Dus als je hem toevallig iets hoort voorbij komen in de reclame, dat is hem niet. Dus hou het in de gaten. Maar goed, misschien zometeen of misschien straks. Dit is Treintje Oosterhuis en Knocked Out.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: In Blijswijk is het 24 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Uur 3, daar zijn we aan toegekomen. En aangezien de afgelopen 2 uur dat alarm niet heeft geklonken tussen 2 platen in, kan het haast niet anders dat het komend uur gaat gebeuren. Dus ja, wil je die noodradio in de wacht slepen, dan zou ik zeker even extra goed opletten het komend uur. En trouwens, je kunt ook het komend uur langskomen in de koffiecorner. Hè, daar ontstaat het gesprek van de dag. Heeft de Rotterdamse politiek een valse start gemaakt? Of hoort dat nu eenmaal bij het spel? En Rotterdam wil verkeersaso's een soort van aan de digitale schandpaal nagelen. Rijd je te hard in de stad, dan wordt je kenteken op een groot bord getoond, zijn de plannen. Zal dat ze leren? Ik hoop misschien wel, maar ik weet het niet. Laat je mening vooral horen. En mogen luchtvaartmaatschappijen straks boetes uitdelen als je misdraagt in het vliegtuig? Als het aan het kabinet ligt wel. Vaak gaat het mis vanwege alcohol. Maar moet er nou een totaalverbod op alcohol komen op luchthavens en in het vliegtuig? Ook daar wil ik graag je mening over horen. Nou, eerst het laatste nieuws. Marten van der Boogaard, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ruud. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken, en ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je daar even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. En nadat die autobrand was geblust, vloog dezelfde Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. En de verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al

0: Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. Dan gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A15 is erbij gekomen volgens de ANWB. Dan hebben we het over de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Leerdam. Hou daar rekening met ruim 10 minuten vertraging. De 16 nog steeds op het bord. Breda richting Rotterdam tussen Kralingen en het knooppunt Bresseplein. Ruim 5 minuten. A20, ook nog een melding waard. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel en knooppunt Bresseplein. Ruim 5 minuten. Ja, en dan de A27. Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Daar bijna 10 minuten. Ja, er wordt gewerkt aan de 20 en aan de 27. Hè. Dus hou daar ook rekening mee. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, een goede reis. En gooi even die ramen open, laat je haar wapperen als je zometeen die heerlijke zomerse klanken van Ricky Martin voorbij hoort komen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op. Ruud de Boer.
13: Radio met een grote R.
15: Opa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante.

Hier een glas water in je mik. Hoppa, Maria hoor je bij Radio Rijnmond. Ja, dat kunnen we wel gebruiken met deze hogere temperaturen. Welkom in het derde uurtje van De Boer op Tonstel net bij mij in de koffiekorner. Hij zegt, Ruud, ik lees net dat België in mei volgend jaar een tolvignet wil invoeren voor voertuigen die gebruik maken van de Belgische wegen. Zou zoiets ook niet voor de Nederlandse wegen kunnen gelden? Dan betalen de toeristen ook mee die van de weg gebruik maken. En zo kan men misschien het geld dan ook gebruiken voor een beter onderhoud van de wegen, waar nu geld tekort voor is. Ja, Ton, de meningen zijn verdeeld. Kijk, ik snap België ergens wel, want het is natuurlijk een typisch doorvoerland. Hè? Dus verkeer vanuit Nederland, ja, doen België niet aan, knallen gewoon door. Meestal zwaar vrachtverkeer richting Frankrijk en vice versa. Maar ja, we zitten ook in een Europese Unie, dus wat zijn dit eigenlijk voor strapatsen? Hè? Dus we zeggen wel tegen elkaar, we moeten de grenzen opengooien, maar ieder heeft zo zijn eigen tolsysteem. Nou ja, laat je mening maar horen. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Trouwens, over politieke beslissingen gesproken. Heeft de Rotterdamse politiek nu een valse start gemaakt, denk je? Ja, een aantal mensen heeft hoofdpijn, heb ik het idee. Dat na het onverwachte wegstemmen van Eva Heijblom als wethouder. Het is John Nunnally geworden, ook D66. Deze ophef in de Rotterdamse Raad die volgt nou ja, ongeveer een week na de vermeende commotie rond de inmiddels geïnstalleerde wethouder Mirjam Harika van Pro. Dus ja, het is allemaal een beetje een gedoetje. Maar heeft de Rotterdamse politiek nou een valse start gemaakt? Of hoort dat nu eenmaal bij het spel? Mogen luchtvaartmaatschappijen straks boetes uitdelen als je misdraagt in het vliegtuig? Als het aan het kabinet ligt, wel. En vaak gaat het mis vanwege alcohol. Moet er een totaalverbod op alcohol komen op luchthavens en in het vliegtuig? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Maar ja, je zit natuurlijk eigenlijk te wachten op op dat signaal, hè? Ik laat je even weer het voorbeeld horen, hè? Dus niet gelijk in de kramp schieten. Dit is het voorbeeld. Als je dat hoort, ergens tussen nu en 12 uur, dan maak je dus kans op die noodradio die hier in de studio staat te pronken. En dat is echt een leuk ding en die wil je gewoon hebben. En die hoef je niet eens als noodradio te gebruiken. Hè? Dat is gewoon een leuk ding voor mee op vakantie en zo. Dus er zit van alles op, allerlei gadgets. Als je een beetje van gadgets houdt, dan komt het helemaal goed uit. Dus hou je radio goed in de gaten. Ik zie dat Alex alweer heeft gereageerd. Alex, dit was een voorbeeld. Het was een voorbeeld. Maar blijf reageren, want het gaat wel gebeuren binnen nu. En nou, wat zullen we zeggen? 50 minuten, nou iets korter, 3 kwartier. Maak je dus kans op die noodradio. Nee, Jeannette, nee, Hans, dit was een voorbeeld. Oh. Alex zegt sorry tegen mij net. Hoeft helemaal niet, Alex. En ik snap dat je je kans pakt. Maar goed, tussen nu en 45 minuten gaat dat echte signaal klinken. Dus hou je radio scherp in de gaten. Alles alleen maar vanwege Pieter.

Cruise Control van Teddy bij Radio Rijnmond. Karin stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, alcohol aan boord en op de luchthaven. Het moet blijven, vind ik. Ik ben voormalig KLM senior purser. En ik heb excessen weten te voorkomen. Maar dat kan niet altijd. Duidelijke communicatie en meedelen van de gevolgen is erg belangrijk. En ik ben voorstander van eventuele boetes geven door de luchtvaartmaatschappijen. Als ook een plaatsing op een no-fly list. Want de vele goeden hoeven toch niet te lijden voor de sufferds, zei Karin net. Ja, het is heel grappig dat je dit vertelt. Want mijn beide tantes waren purser bij Martinair. Later overgenomen door KLM. Dat is alweer jaren geleden. En die vertelde mij altijd wel vaak dat ze toch wel de sfeer aan boord met de laatste jaren echt hebben zien veranderen. Vroeger was het toch een beetje chic als je met een vlucht naar het buitenland ging. Maar tegenwoordig heb je af en toe van die idioten aan boord waarvan je denkt, goeie grutte. Nou ja, goed. Hoe denk jij erover? Dat kun je me laten weten. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Zometeen Laurie Spee, de Nederlandse-Amerikaanse. Maar hier CJ Lewis.

0: Glory Spey.
1: Ja, de Amerikaanse-Nederlandse of de Nederlands-Amerikaanse, daar wil ik een beetje vanaf zijn. Geboren in Oklahoma, maar getrouwd met een Nederlander. En ze woont volgens mij nog steeds in Geleen, Glory Spey. En schijnt ook nog steeds actief te zijn. Dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk om tot me te nemen. En ze heeft nog samengewerkt met Herman van Veen. En ze heeft nog veel muziek gemaakt voor films met Monique van der Ven. Dus ja, Glory Spey, nog steeds going strong bij Radio Rijnmond. How many times hoorde je in de boer op? Ja, wanneer gaat nou toch eens een keer dat alarm af, hè? Want we zijn nu inmiddels alweer bijna bij 11:30. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat zometeen nog wel gaat gebeuren. Maar ja, als het gebeurt, dan weet je wat te doen staat. Hè? Dan moet je 93-4 appen. De tekst 93-4 of het nummers. 93-4 appen richting de app van Rijnmond. En dan maak je dus kans op die geweldige noodradio. Het is daarmee bijna 11:30. Ik neem je even mee op de wegen in Zuid-Holland. Even kijken hoe de situatie nu is volgens de ANWB. De A15, Gorkum richting Rotterdam bij de Noordtunnel. Gefronste wenkbrauwen gesignaleerd. Er staat namelijk een te hoog voertuig en de weg is dus even dicht. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, ruim 5 minuten. Bijna 10 minuten extra op de 20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en IJssel en knooppunt de Bresseplein. Er wordt natuurlijk ook gewerkt aan die A20 en er wordt ook gewerkt aan de A27. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. Gaan we eens even kijken hoe het staat met het weer voor vandaag. Nou, dat ziet er allemaal prima uit, hoor. Nou ja, voor sommigen is het iets te prima. 29 graden is net even een beetje te veel voor sommigen. Morgen gaat ook dat hitteplan van start. Vanmiddag staat er nog een doorstaande noordoostenwind. Vanavond veel zon. De nacht verloopt vrij helder met minima tussen 16 en 18 graden. Morgen opnieuw volop zon en droog. 29 graden zou het weer kunnen worden in Zuid-Holland. Ja, en de komende dagen verlopen zonnig, droog en zeer warm. Met temperaturen tussen 27 of 28 graden langs de kust, tot een tropische 30 graden in het midden en het oosten van Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ruud. Ja, je zei het al. En vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. En dat houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Je kunt vanaf morgen gratis naar binnen om in het geërcode museum aan de Westhavenkade even lekker af te koelen.
1: Is die tentoonstelling? Nee, die van Bassie Nadriaan is er niet meer.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar
1: ben er namelijk geweest.
2: Dan is het misschien aan te raden om niet naar het museum te gaan.
1: Ah, nou zeg, dit is best een leuke tentoonstelling was dat.
2: Ik had altijd zo'n hekel aan Bassie Nadriaan.
1: Ja, maar dat is ook een beetje een geuze ding, hè? Het is salonveeg om een hekel te hebben aan Bassie Nadriaan. Nou, terwijl een generatie na generatie ervan genoten heeft. Drommels, drommels, drommels.
2: Nou, een geuze ding. Dus de volgende geuzenpenning in Vlaardingen gaat met Bassie Nadriaan.
1: Misschien hebben ze die al lang. Goed, allee.
2: In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. De vermoedelijke dader die kon worden aangehouden in Zevenkamp. Hij had geen geld buitgemaakt. En gisternacht was er ook al een overval op een tankstation, maar dan aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. En de scheepvaart door de Straat van Hormuz is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks het feit dat een aantal schepen werd aangevallen. Uit data van een internationaal scheepvaartplatform blijkt dat er deze week elke dag tientallen schepen door de zeestraat bij Iran zijn gevaren. En dat zijn er net zoveel als voor de aanvallen. Nou, dat is opmerkelijk. Dus je
1: maar ik zag het niet aan de pomp, want ik zag de prijzen gelijk weer omhoog gaan. Maar ja, dat heeft ook alles te maken natuurlijk met het gevoel op de beurzen en dat soort dingen.
2: Ja, ga straks gewoon lekker met de fiets naar huis.
1: Ja, zie je? Dat is het beste.
2: Hoef je niet te tanken.
1: Dankjewel, Martin.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Ach, ga toch fietsen. Dit is Robin S.
3: Radio met een grote R.

Hoor ik het goed? Ja, je hoort het goed. Het alarm heeft geklonken. Dus in actie schieten. En 93-4 appen naar de app van Rijnmond. En als je die app nog niet hebt gedownload, dan geef ik je nog heel even de tijd om die alsnog te downloaden voor je smartphone of tablet. Want als je nu 93-4 appt richting de app van Rijnmond, dan maak je dus kansen op die geweldige noodradio. En daar zit een zaklamp in en daar zit zo'n opdraaiding. Nou ja, je kunt hem ook gewoon op vakantie gebruiken hoor. Het hoeft niet per se alleen te gebruiken bij zijn noodsituatie. Het is gewoon een heel erg leuk ding. Dus als je die in de wacht wil slepen, nu 93-4 appen naar de app van Rijnmond. En dan hoop ik jou zo meteen te spreken. Hou je telefoon in de gaten, want straks zou jij zomaar de winnaar kunnen zijn. En bellen we je terug. Had ik al gezegd dat inderdaad, het noodsignaal heeft geklonken. Absoluut geen noodsignaal. Sterker nog, prima muziek van The Doors. Hier is Lover Medley.

0: te horen, zeg. Beetje aan Woest opdenken, maar ik weet niet of dat het juiste tijdvak is. De Doorzeer hoorde je in Lover Medley bij Radio Rijnmond. Ja, en net heeft dit signaal geklonken. En er is massaal op gereageerd. Dus het is een populaire prijs, het noodradiootje. Maar ja, er kan er maar eentje de winnaar zijn. En dat is Jaap, gefeliciteerd.
1: Ja! Ja, hartstikke leuk, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat is een leuk dingetje, hoor. Er zit een zonnecel op, dus je kunt hem opladen als het zonnetje schijnt. En als dat niet lukt, dan kun je er ook nog een kun je hem opslingeren en zo. Dus ja, het is een leuk ding. Maar ik vraag natuurlijk altijd, hoe goed ben jij voorbereid op een noodsituatie, Jaap?
1: Ja, eigenlijk door heel veel dingen al gewoon in huis te hebben.
0: Zoals?
1: Ja, extra eten, ja. Extra drinken, extra water.
0: Ja.
1: Een aantal dingen in huis die werken op een accu.
0: Ja.
1: Die accu zit weer op een zonnepaneel.
0: Heel goed, kijk eens even.
1: Ja.
0: Oh. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar ja, een gewaarschuwd mens en een voorbereid mens. Hè? Nou ja, dan voegen we daar ook nog dat leuke noodradiootje aan toe. Dus gefeliciteerd. Je hebt hem nu nog niet, maar je zou hem vandaag prima kunnen opladen met dit mooie weer. Wat ga je vandaag allemaal nog doen?
1: Ik ben lekker aan het hobbyen. Ik ben zendamateur, dus ik zit lekker achter de zenders.
0: Je bent zendamateur. Ja, kijk.
1: Dus alle radio's die aan kunnen staan, die staan aan.
0: Hartstikke goed. Heel grappig, want ik had van de week ook al zendamateur. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, hartstikke goed. Fijn dat je hebt meegedaan en gefeliciteerd. Hè.
1: Dankjewel. Hè.
0: En geniet van je dag.
1: Wel
0: even af en toe naar buiten, hè, Jaap?
1: Oh ja, maar dat moet wel, want ik heb twee hondjes. En die
0: komen okay. Nee, maar ik ken dat soort types. Ik ben er zelf ook een beetje eentje. Voor hetzelfde gaat zit je de hele dag binnen een beetje te knoeien met die techniek. En dan vergeet je dat buiten de zon schijnt.
1: Nee, dus... daar zorgen de twee hondjes voor. Ah,
0: heel goed. Jaap, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Alanis Morissette nu met Hands Clean.

Miles Smith en Drive Safe. Ja, dat wens ik ook de chauffeur toe van die vrachtwagen die zich heeft klemgereden onder een brug. Nu een foto van te zien bij ons op de site Drive Safe. Het ziet er heel erg eng uit, maar check het zelf maar eventjes.

0: Melanie C. liet zich in de blender van Hex Hexter vallen. En toen kwam dit eruit. I Turn To You bij Radio Rijnmond. In de Boerenbik ik breng je van bakje naar bammetje. Je weet het, iedere dag tussen 9 en 12. Maar de bammetjes zijn nu in zicht. En de bakjes die zijn in de vaatwassen verdwenen. Want zometeen lunchbreak alweer aanstaande met Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat zit er allemaal op? Wat voor beleg hebben we allemaal vandaag?
1: Ik ga kijken bij een, tenminste virtueel, ik ga praten met iemand die een tentoonstelling in het bezoekerscentrum op de Brouwersdam heeft in Oud-Dorp.
0: Ja.
1: Met vogels.
0: Ja.
1: Van plastic. Ja. Van Lego.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: En ja, ik vind dat heel erg grappig, want hij kan ze dus heel natuurgetrouw maken. Het zijn twee kunstenaars.
0: Ja.
1: Bram en Daan. Ja. En die hebben daar een expositie. En ze doen wat meer met Lego dan alleen maar die blokjes. Want dan krijg je allemaal van die vierkante randjes en zo.
0: Ja, ja, precies.
1: En ze hebben echt helemaal perfecte vogels nagemaakt. En dat doen ze niet alleen maar omdat het leuk is. Omdat ze kunnen het heel mooi. En het is hartstikke leuk. Ze fotograferen ze dan in een natuurlijke setting. Waardoor je dus een soort natuurgebied bij wijze van spreken ziet.
0: Grappig, ja.
1: Van plastic vogels. Ja. Maar het is ook voor kinderen is het een hele belangrijke boodschap. Ja. Want die vinden vogels, ja, die kennen niet eens vogels vaak als ze uit de stad komen.
0: Nou was ik ook ziek toen de vogels werden behandeld op school, hoor. Ik weet,
1: oh ja?
0: Ja, ik weet.
1: Je hebt het ook niet meegekregen.
0: Ik ben er zo slecht mee. Bloemen en vogels.
1: Echt, daar heb jij niks mee.
0: Als je zegt, nee, ik heb er wel wat mee, maar ik weet niet welk type welke is.
1: Nee, ja, dat is ik heb laatst met een app rondgelopen.
0: Ja.
1: En die gaat dan luisteren naar die geluiden en die zegt dan wat het is.
0: Ja.
1: Dat is dan
0: de enige die ik herken, maar dit vind ik een hele mooie, is die Chif Chaf.
1: Ja,
0: die
1: vind ik heel erg mooi. Daardoor ook leren kennen. Chif Chaf, Chif Chaf, Chif Chaf, Chif Chaf.
0: Ja, maar voor de rest houdt het op. Hey, en de lunchplaat?
1: Lunchplaat gaat over een life hack. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal vakantie binnenkort. En dan gaan we naar buiten. Maar zo leuk is het natuurlijk niet meer. Als je naar bijvoorbeeld het enorme hittegevoelige zuiden gaat.
0: Ja.
1: Dan zit je gewoon bij 40 graden te kamperen.
0: Ja.
1: Nou, in China hebben ze dat probleem ook. En twee toeristen uit Shanghai. Die hebben een koepeltent van doorzichtig plastic achter hun auto vastgemaakt. Klep achter omhoog. Airco op 10. En zij zitten bij kamertemperatuur te eten.
0: Ja, maar ja, het is wel lekker voor het milieu, zeg.
1: Ja, het is natuurlijk helemaal niet duurzaam.
0: En ik hoop plastic. Dat het een elektrische is. En ik hoop niet dat die uitlaatpijp net ook in dat koepeltentje terechtkomt. Want dat is
1: dat
0: echt voer voor ellende, inderdaad. Maar goed. Nou, maar welke plaat hoort hierbij? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
1: Laat het weten.
0: Iets met hitte of met koele bries.
1: Kan Cold as Ice.
0: Cold as Ice, oh ja, die is ook natuurlijk leuk. Ja,
1: altijd. Nou, dat is leuk. Alleen, ik heb zo'n krachtige airco niet. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja.
1: Je moet toch wel even een moderne auto hebben. Wil je daar die koepeltent vol kunnen blazen?
0: Nou, welke plaat hoort hierbij? Open de app en klik op
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Download.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de band Extreme met een plaat die lijkt over liefdesverdriet te gaan. Maar zijn liedzanger Gary Carone, die heeft het in deze plaat niet over een man of een vrouw, maar over God. Welke plaat het is en waar het over gaat, dan uiteindelijk ga je zo horen. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemiddag, Martin.
1: Goedemiddag, Erik. In Dordrecht woedt brand in een schuur op een volkstuinencomplex aan de Arie Schaapweg. Dat is langs de A16 bij het bedrijventerrein Dordtse Keel 3. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer omliggende panden nat houdt om te voorkomen dat het vuur overslaat. Bij de brand komt veel rook vrij. Als je daar last van hebt, hou dan ramen en deuren gesloten en zet eventueel de mechanische ventilatie uit. Het verkeer in de omgeving kan ook last hebben van de rook. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Schiedam opgepakt die wordt verdacht van bankhelpen.

0: Helpdeskfraude doen criminelen zich voor als iemand van de bank. Ze bellen je en zetten je onder druk om geld over te maken. Of ze komen bij je thuis en nemen dan waardevolle spullen mee. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht, dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons, in de regio zo'n 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. En het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je daar even lekker kunt afkoelen. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks het feit dat een aantal schepen is aangevallen. Uit data van een internationaal scheepvaartplatform blijkt dat er deze week elke dag tientallen zeeschepen door de zeestraat bij Iran zijn gevaren, net als voor de aanvallen. De Straat van Hormuz is van belang voor de internationale handel en voor de aanvoer van olie en gas. En dan het weer, vandaag en in het weekend. Volop zon en droog. Het wordt vandaag zo'n 26 tot 29 graden. En in het weekend ligt de middagtemperatuur rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. Ja, het is weer druk op de wegen. Files met een vertraging van meer dan 20 minuten, die noem ik nu op dit moment. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en het Ketelplein. 22 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. Daar die bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht en die bergingswerkzaamheden duren nog tot vanmiddag 1:15. Moet je rekening houden met een file van 40 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Wegwerkzaamheden op de A20 zorgen we daarvoor een vertraging van 22 minuten. En de files die er ook zijn, maar die ik niet genoemd heb, die hebben een vertraging van minder dan 20 minuten. Ik wil een lunchplaat draaien. En die gaat over kamperen. Kamperen in China. Ook daar hebben ze te maken met hitte. En wij hebben dat natuurlijk ook. Stel je voor dat je naar Frankrijk gaat. Nou, 40 graden, 35, kan je zomaar in belanden. Dan kun je doen wat twee Chinese kampeerders doen. Die hebben een tunneltent gemaakt achter hun auto. De achterklep hebben ze omhoog gedaan. Een tunneltent van doorzichtig plastic. En daar zijn ze lekker in aan het koken. En dat doen ze bij kamertemperatuur. Want ze hebben de airco van hun auto vol uitgezet. En die blaast dus die koele lucht in die tunneltent. Maar ja, ik denk dan, kan je niet beter gewoon thuis blijven dan? Maar goed, welke lunchplaat kunnen we daarbij draaien? Dat is mijn vraag. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Extreme.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp.

0: van de warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak. Erik Lemmers.
5: Radio met een grote R.

0: Wholehearted van Extreme Hordy hier op Radio Rijnmond. Eindig met een verfrissende regenbui die wij voorlopig even moeten missen natuurlijk. Het is 12 uur geweest, dus de boterhammen staan op tafel. Je lunchbreak is begonnen. Fijn dat je erbij bent. De komende 2 uur staat er weer een hoop lekkere muziek en leuke gesprekken voor je op de planning. Dus blijf lekker luisteren. Ook voor het luchtalarm natuurlijk, want vandaag is de laatste dag deze week dat je die noodradio kan winnen. En die is ontzettend handig. Als je dat alarm af hoort gaan hier in de uitzending, dan hoef je alleen even de radiofrequentie van Rijnmond door te appen naar de studio via de Rijnmond-app. En dan maak je kans op die radio. Straks spreken we over de enorm verrassende stemming in de Rotterdamse gemeenteraad gisteravond op de kandidaat-wethouders. Iedereen dacht dat de wethouders die D66 had voorgesteld door de hele raad zouden worden gesteund, maar het liep heel anders. In de geheime stemming kreeg kandidaat Eva Heijblom niet genoeg stemmen en werd uit het niets Joan Nunnely gekozen. Zij moet zich nu beraden of ze wethouder wil worden. Een drama voor Eva Heijblom die haar baan al had opgezegd. Zometeen praat ik daarover met verslaggever Jelle Gunneweg. En je hoort het steeds vaker. Is de zomervakantie eigenlijk nog wel het moment om op vakantie te gaan naar het zuiden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het wordt hier al warm. Laat staan in Spanje, Frankrijk, Griekenland en Turkije. Maar twee Chinese kampeerders die hebben zelf een oplossing daarvoor gevonden. Ze kamperen in een zelf in elkaar gezette tunneltent van doorzichtig plastic die ze aan de achterkant van hun auto hebben vastgemaakt. En de achterklep staat dan open. En de airco van de auto die blaast koele lucht in een zelfgefabriceerde achtertent. En het display voor in de auto fungeert als televisietoestel. Dat is dus kamperen 3.0. Helemaal berekend op het klimaat. Maar de vraag is of het klimaat daar natuurlijk beter van wordt. Het is wel inventief. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen de kerstverse plaat van Somber, die naar eigen zeggen de meest emotionele track van hem tot dit moment is. In een interview met Jimmy Fallon vertelt hij dat hij het nummer schreef om zijn eigen gevoelens een plek te geven. Nou, daar gaan we zometeen dat emo meebeleven. Maar nu eerst Stevie Wonder, Signed, Sealed and Delivered.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik op Lunchbreak.

0: Nobody Isn't Ready. Dat klinkt toch wel sombertjes, moet ik eerlijk toegeven. Die hoort hier op Radio Rijnmond. 10 voor half 1 is het. Je luistert naar Lunchbreak. Morgen verandert de Willem-Alexanderbaan in Rotterdam in het decor van de Tri-ALS-lon. Een triathlon waarmee geld wordt ingezameld voor een onderzoek naar ALS. De spierziekte ALS. Het is niet exact hetzelfde als de triathlon. Want naast zwemmen en hardlopen wordt er morgen niet gewielrend, maar gewaterfietst. En dat laatste onderdeel, daar doen ook veel bekende Nederlanders aan mee. En daar wordt het ook nog eens gepresenteerd door ons succesvolle voetbalverslaggeversduo Dennis en Dennis. Er is inmiddels al ruim 4 ton opgehaald. En daarmee is het eigenlijk nu al een enorm succes. Om 12:30 is de opening en rond 18:00 s'avonds wordt het eindbedrag onthuld. Organisator Mart Roemer, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Kan jij al wat namen noemen van de mensen die we morgen op die waterfiets gaan zien?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel mensen uit het bedrijfsleven, particulieren. Wat ik zelf heel leuk vind, ook mensen die zelf ALS hebben. Die ook gaan deelnemen aan de triathlon. Maar ja, waar je natuurlijk een beetje op aan het doelen bent, kan ik me voorstellen, ja, is dat je ook een beetje de vraag stelt van welke BN'ers zijn daarbij, hè?
0: Vinden we toch wel leuk om te weten, natuurlijk.
1: Ja, nou, ik ga je niet langer in spanning laten. We hebben vanuit Rotterdam ook Sander de Kramer natuurlijk wel bekend.
0: Juist.
1: Oud Feyenoord-spits Michael Mols is daar ook bij. We hebben Rob Goossens van RTL Boulevard, die natuurlijk ook wel bekend is van Boxing Influencers, waar hij Dennis Schouten heeft verslagen.
0: Ah.
1: En we hebben de gloednieuwe wethouder van Zuidplas, Ferry van Wijnen. En er komt nog een Kamerlid langs. Natasja Vroger gaat het allemaal als host presenteren.
0: Wow.
1: Ja, en wij zijn natuurlijk het meest trots op Dennis en Dennis, die vanuit de Kuip in een rotvaart onze kant op rijden om live commentaar te gaan geven.
0: Nou ja, en dat kan niet anders dan gewoon een hele spannende act worden, dat hele waterfietsen natuurlijk. Want zo is het op de radio ook. Je ziet het niet, maar wat je hoort, dat is super spannend.
1: Ja, dat is het ook, ja. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben een aantal BN'ers ook al op bezoek gehad om even te oefenen, waaronder ook Rob Goossens. En zo makkelijk is het nog niet op zo'n subfiets. Dus om een beetje balans te houden, weet je wel, dan moet je toch wel een beetje geoefend hebben.
0: Ja, wat is
1: dus ik ben
0: het
1: ook
0: zo
1: eigenlijk nieuwsgierig of dat we morgen vanaf de start in één keer allemaal ook op het water blijft drijven, zou ik maar zeggen.
0: Ik ook. En jij zegt een sub. Is het dan net iets anders dan die oude waterfietsen die je altijd had, waar je rechtop zit? Hoe ziet het er precies uit?
1: Ja, dit is inderdaad een soort sportieve waterfiets, dus je kan er ook een stuk sneller op gaan. Dus eigenlijk is het een soort sub, wat mensen wel kennen van, weet je, als je ergens gewoon op de camping lekker op het water wat aan het peddelen bent.
0: Ja.
1: Maar er zit eigenlijk een soort motortje aan de onderkant, een soort rotor, zeg maar. En door te trappen gaat die, zeg maar, draaien. Dus eigenlijk op een sub een soort fiets gebouwd, zeg maar. Dus zo moet je het eigenlijk zien.
0: Dus het is eigenlijk een beetje het e-bike idee? Of is het geen elektrische ondersteuning?
1: Nee, het is niet elektrisch hoor. Het is allemaal mechanisch. Dus allemaal moeten ze trappen, ja.
0: Je trapt het motortje aan, als het ware.
1: Ja.
0: Nou, en daar kan je dus hele mooie snelheden mee maken. Dus het kan ook nog eens spectaculair eruit zien eigenlijk, hè?
1: Dat is natuurlijk de wens, ja. Dus we gaan er natuurlijk, we gaan dat natuurlijk allemaal zien hoe dat eruit gaat zien. En weet je, maar de hele dag door zijn ook al allemaal andere mensen aan het water fietsen. En het hele idee is natuurlijk dat we ook een beetje ALS de wereld uittrappen. Dus in dit geval ook vrij letterlijk.
0: Nou, dat is een mooie manier inderdaad om dat op een waterfiets
1: te doen. Ja, toch?
0: Ja, het is voor die spierziekte. Waar gaat het geld dat je ophaalt rechtstreeks naartoe? Waarvoor is het direct bedoeld?
1: Ja, het gaat allemaal naar Stichting ALS Nederland. Dus dat is de organisatie die uiteindelijk ook dat onderzoek allemaal aan het funden is. En ook zorgt dat er doorbraken in die medische wetenschap zijn. Dus wat zij doen is dat ze die 4 ton waar we nu ergens op staan. We hopen natuurlijk dat het nog wat meer wordt zo de laatste dagen. Maar die gaan zij allemaal inzetten om gewoon ervoor te zorgen dat als je die diagnose krijgt, dat je of daar beter mee om kan gaan, of dat je gewoon überhaupt geen doodvonnis meer krijgt.
0: Ja.
1: Want dat is nu nog wel het geval, dat je eigenlijk 3 tot 5 jaar nadat een diagnose gesteld is, dat je spieren zodanig zijn afgenomen dat er iets het begeeft, zeg maar. Dat is wel een heel pijnlijke.
0: Dat is verschrikkelijk, hè?
1: Ja, exact. Als je dat hoort van de dokter, dan weet je het even niet meer.
0: Nou, precies. Als je dat hoort, dan weet je gewoon, dit gaat binnen zoveel jaar onherroepelijk tot het einde leiden. En ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat misschien een soort chronische vorm zou worden, hè? Waarbij je toch een hoop nog zou kunnen doen daarnaast. En morgen hoop je dus natuurlijk ook dan geld nog op te halen. Hoe kan dat?
1: Ja.
0: Hoe kun je nog geld doneren?
1: Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Dus er zijn natuurlijk allemaal mensen die komen hier sporten. Dus mensen kunnen gewoon op triathlon.nl ook die teams toch allemaal extra donaties overmaken, zeg maar. Dus dat kan sowieso. En als een Rotterdammer of Rijnmonders het leuk vinden om gewoon langs te komen, hebben we ook allemaal side events staan. Dus je kan ook gewoon zelf op de subfiets even oefenen. Je kan, levensgroot Jenga-toren kun je bouwen. Je kan allerlei verschillende dingen doen. Dus we hebben echt wel 20 activiteiten staan waar mensen ook gewoon aan kunnen deelnemen. En vervolgens kunnen zij daar ook weer geld mee ophalen, zeg maar, voor Stichting ALS. Dus dan hebben we eigenlijk die donaties. We hebben de sponsors natuurlijk vanuit het bedrijfsleven. En de particuliere donaties. En die bij elkaar zouden allemaal dat bedrag flink wat moeten ophogen wat ons betreft.
0: We hopen op een spectaculair bedrag en een spektakel morgen op die Willem-Alexanderbaan. Iedereen is welkom daar vanaf hoe laat?
1: Vanaf 1 uur zijn ze sowieso allemaal van harte welkom. En om 5 uur gaan de BN'ers tegen elkaar de strijd aan. Dus als mensen dat leuk vinden om te genieten van deze waterstrijd, dan is dan in ieder geval het blokje om wat leuk is om bij te zijn. En om 6 uur gaat Natasja Vroger het bedrag onthullen dat we hebben opgehaald.
0: Nou, ik hoop op een hele mooie dag, Mart. Veel plezier morgen.
1: Ja, dankjewel. Het komt meer dan goed.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Maar straks de hoofdpunten uit het nieuws hier op Radio Rijnmond. En we gaan het weer doornemen met Steven van der Gijzen. Tot die tijd deze van UB40. Maybe tomorrow. Ja, waarom niet morgen?

0: UB40, Maybe Tomorrow. En waarom ook niet nu eigenlijk gewoon het lekker over het weer en het verkeer hebben. Het is namelijk 12:30. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, dat verkeer, het is druk op de wegen. En ik ga de vertragingen van 10 minuten of meer erbij pakken. Op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en het Knooppunt Ketelplein. Daar loop je 12 minuten vertraging op. Op de A16 Rotterdam richting Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar even kijken. Richting Gouda is het 6 minuten vertraging, dus dat is even korter. Maar op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en IJssel en Terbrechtseplein, daar is de vertraging 10 minuten. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp, een kwartier vertraging. De N219 Zevenhuizen richting Kapelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk en IJssel en Kapelle aan de IJssel 10 minuten. En op de Kapelseweg tussen de Hoofdweg en de Abraham van Rijkenvorselweg, daar bijna een kwartier vertraging. De andere vertragingen die er ook zijn, die duren minder lang dan 10 minuten. Het weer, dat gaat vast een stuk vloeiender naar Stefan van der Gijzen, want het is allemaal hoge temperaturen waar we het over gaan hebben.
1: Ja, zeker, Erik. Een hele goede middag. Ja, het ziet er goed uit, hoor. Het ziet er echt fantastisch uit voor als je van zon, zee en het strand houdt. Want vrij zonnig weer op dit moment. Alleen wat sluierbewolking. Het is nu rond de zomerse 25 graden. Daar komt straks nog wel wat bij. Op het strand gaan we naar 27 of 28 graden. Terwijl het oostwaarts de regio in wel 29 graden kan worden. Nou, de matige noordoostenwind van nu die trekt straks nog wel wat verder aan. En die kan rond open wateren en op de stranden straks vrij krachtig worden met een windkracht 5. En de zeewatertemperatuur, Erik, die is inmiddels al opgelopen naar 22 graden. Dus ook jij kan gewoon even een duikje wagen.
0: Precies. Ik ga alleen boven de 20 in het water. Precies, maar het is
1: alleen
0: heerlijk.
1: Dan waag je het, hè?
0: Ja,
1: nee, het is zeker heerlijk. En zaterdag en zondag verlopen zonnig en droog. Morgen vergelijkbare temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Misschien al een eerste 30er landinwaarts. Zondag lijkt de kans op een tropische 30 graden zelfs wat groter te zijn. Ja, en bij dit alles een veelal matige noordoostenwind. Ik zei het al eerder, de warmte zal niet zo drukkend en benauwd zijn, maar toch heeft het KNMI wel een code geel afgegeven voor die hitte. En dat is dan vooral voor de oudere mensen onder ons. Die kunnen daar toch wel gewoon last van hebben. Nou, ook na het weekend, Erik, lijkt het zonnige zomerwarmte zeker tot en met donderdag aan te houden. Geregeld zon, overal droog. Landinwaarts vaak de tropische 30 graden. En voor wat verkoeling kan je gewoon lekker naar het strand gaan.
0: Ja, dat moet je dan maar doen. Misschien moet je er ook gaan slapen. Want dat heb ik nog niet helemaal gehoord. Maar zijn het plaknachten? Vaak heb je dat met vochtige nachten.
1: Ja, nee, gelukkig niet. Want die nachttemperaturen die blijven gelukkig onder de 20 graden. De afgelopen warme periode zaten we inderdaad geregeld ruim boven de 20 graden. Maar daar blijven we nu gelukkig onder. Heerlijk. Nou,
0: dat zijn goede berichten. Dankjewel, Stefan. Fijn weekend.
1: Jij ook, hoi hoi.
0: Dankjewel, Martin van der Booggaard is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Martin.
2: Ja, hoi Erik. In Dordrecht woedt brand in een schuur op een volkstuinencomplex langs de A16 bij het bedrijventerrein Dordtse Keel 3. Er komt veel rook vrij en als je daar last van hebt, hou dan ramen en deuren dicht en zet eventueel de mechanische ventilatie uit. In Dirksland heeft vanochtend brand gewoed in een pand van een begeleid wonenproject. Op zolder was een matras in brand gevlogen. De 7 mensen in het pand die konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. Wel is een aantal mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. En vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan maar weer eens van kracht. En dat houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, oudere mensen, ik vroeg me net af, behoren wij daar al toe?
0: Ja, want jij. Dit is Radio Rijnmond. Dit is gek dat dit hier ineens begint. Sorry hoor.
2: Ja, maar wanneer ben je ouderen?
0: Ja, precies. Zijn wij al oud?
2: Ik ben 60. Hoe oud ben jij?
0: Ja, ik ben daar bijna aan toe gewoon. Ja. Ja, dus
2: maar volgens mij tellen wij ook al mee.
0: Mijn god. Dus wat moeten we gaan doen? Moeten we binnen gaan zitten bij de airco?
2: Nee, we moeten voldoende drinken, zeggen ze.
0: Okay.
2: Ja, maar ook mensen met een slechte gezondheid. Nou, daar behoor ik dan gelukkig, voor zover ik weet, niet toe. En het Museum Vlaardingen, ja, haakt er gelijk op in. Je kunt vanaf morgen gratis naar binnen om in het geërcode museum even lekker af te koelen. Nou, misschien moeten we dat dan maar gaan doen samen, Erik.
0: Ik kan me
2: als
0: dat
2: ouderen.
0: Juist, wij gaan als oudjes morgen met ons flesje water richting dat museum.
2: Hartstikke gezellig, gaan we doen.
0: Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Morgan Wallen, maar nu eerst de B-52's.
3: Radio met een grote R.

0: een love shack dus. Niet in echt een hele spannende locatie. Maar het gekke is, in Disneyland mag je niet trouwen en dan dit liedje aanvragen. Want er komt iets van love shack. Het is dus een beetje seks. Dat mag niet. Mag niet in het nette Disney World. Nou ja, en tegenwoordig hebben ze daar al helemaal niet meer zo heel veel toeristen. Maar dat komt dan weer door dat het Trump country is en veel mensen niet meer naar Amerika willen. Vanwege alle onvoorspelbare zaken daar met ijs en zo. Dus ze houden het daar lekker stil bij Disney World. Wij draaien hem hier gelukkig wel.
1: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over die kampeeroptie, de lifehack van een snel Chinese toeristen die in de hitte, want in China kan het ook goed warm worden, een koepeltentje van plastic achter een auto hebben gebouwd. Airco vol op aan, achterklep open en ze zitten bij kamertemperatuur daar lekker te barbecuen. Ja, bijzonder, niet heel duurzaam, maar wel lekker, denk ik. Yolanda Jochems die zegt vanilla ice ice baby en Foreigner met cold as ice. Ja, Pechtel. Die vinden het wel moeilijk. Chris Ria met Wintersong, daar komt hij mee. Karin Zonneveld, Marco Bublé en Indina Menzel, Baby East Cold Outside. Ik ken die hele plaat niet. Ga ik nog even naar luisteren. Leo Kattenstaart, Happy Camper, The Weather. Peter van der Wulp, That's a Good Idea van Autos Redding. Corrie Oogstijk, Willeke Alberti. Wij gingen op vakantie van het geld van ome Jan. Die heb ik van de week ook al gehoord, maar dan in een heel ander verband. Ging over een oplichterszaak, maar in deze kan die natuurlijk ook heel goed. Ga de luchtigheid, Queen met Don't Stop Me Now. Monique van Eyck, Coldplay in Paradise. Ed Sheeran, Castle on the Hill. En Ruud Vonk, AC/DC met Cold Hearted Man. Dr. John met Cold, Cold, Cold. Freddie Mercury met She Blows Hot and Cold. Dat zijn drie tips, dankjewel. Veel kort zegt Bruce Springsteen en Tunnel of Love. Ja, kan ook natuurlijk. Of Olaf Petersen, Katy Perry en Hot Not Cold. Dat vind ik ook wel een leuke. Maar als jij nou zegt, ik weet een betere, stuur dan jouw suggestie even op via de Rijnmond app. Druk op app, ons kunnen we hem zo meteen nog misschien draaien. Straks Madonna en een hit uit de jaren 80. Maar eerst Morgan Wallen en het mooie Love Somebody. Hier op Radio Rijnmond.

0: Bijna kwart voor één. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een enorm verrassende gemeenteraadsvergadering gisteravond in Rotterdam, waar gestemd werd over de kandidaat-wethouders van de nieuwe coalitie onder leiding van de partij PRO. D66 had Eva Heijblom voorgedragen als kandidaat-wethouder voor cultuur en mobiliteit. En dat leek een formaliteit. Eva zat met haar gezin achter in de zaal te wachten op de uitslag van die geheime stemming. Ze zou haar baan al hebben opgezegd. Ja, ze zat dus te wachten op het akkoord als het ware. Maar tijdens die geheime stemming over die 10 kandidaat-wethouders mogen de raadsleden ook iemand op het biljet schrijven die er niet op stond. En dat gebeurde in het geval van Eva. De naam van het D66-raadslid, Joan Nunnely, die kwam uit het niets op 23 stembiljetten voor, terwijl Heijblom 21 stemmen kreeg voor die post. En dus mag Nunnely wethouder worden als ze dat wil. Een totale verrassing voor de coalitie, die zich volgens pro-leider Jeroen Posma dan ook gaat beraden. Dat zei hij in ieder geval gisteravond. Verslaggever Jelle Gunneweg, jij bent er vanmorgen mee bezig gegaan. Wat ben jij nog te weten gekomen?
1: Nou, dat iedereen het heel ingewikkeld vindt om te vertellen wat ze hebben gestemd. Het is een geheime stemming, hè? Dus je komt er niet achter wie wat heeft gestemd. We hebben inmiddels wel begrepen dat er 1 blanco stem is geweest.
0: Oh.
1: In totaal gaat het om 45 stemmen. En daarvan hebben de 24 voor die nieuwe kandidaat gestemd. Spannend wie dat dus allemaal hebben gedaan. Dat zou de hele oppositie moeten zijn.
0: Ja.
1: Plus 2 vanuit de coalitie. Dus dat betekent dat er dus binnen die partijen die met elkaar dachten we gaan 4 jaar lang samen regeren.
0: Ja.
1: Dat er dus 2 mensen eigenlijk niet met die voordracht eens waren. Dan vermoed je natuurlijk, dat zit binnen die D66-fractie, want daar is een andere kandidaat voor gedragen. Maar in die oppositie kan ik me ook niet voorstellen dat iedereen daar allemaal voor die nieuwe kandidaat heeft gestemd. Dus ja, het is echt zoeken.
0: Zou het er nog meer kunnen zijn binnen de coalitie eigenlijk?
1: Ja.
0: En het is dus een nieuwe naam. Je kan 200 namen verzinnen. Hoe kan het nou zijn dat er zoveel mensen ineens deze naam noemen? Dat lijkt op gecoördineerd. Een gecoördineerde actie, hè?
1: Ja, daar gaat overigens niemand iets over zeggen. Er is maandagavond natuurlijk wel een presentatie geweest van die wethouders. Daar heeft Eva Heijblom niet een hele goede beurt gemaakt. Bovendien was er heel veel discussie natuurlijk over dat het een heel wit college was. Er werd al gezegd, het zijn allemaal wethouders in plaats van wethouders. Nou, dat geeft wel aan. We hebben natuurlijk hier, Rotterdam is een multiculturele stad. Als je dan een heel wit college hebt, is wel een beetje gek.
0: En ook voor een partij PRO die daar toch echt zich op voorstaat. Dat ze mensen van een andere gezindte in hun partijen hebben staan.
1: Ja, maar je verwacht het eigenlijk van alle partijen.
0: Alle partijen
1: dat blijkt logisch als er een afspiegeling van je gemeente is. Het kan natuurlijk zijn dat tegenstanders hebben gedacht, nou dan gaan wij ons eigen plan trekken en dan sturen we iemand naar voren van kleur. En dat is Joan Nunnely geworden.
0: Ja, en hebben deze mensen zelf gereageerd? Joan Nunnely, Eva Heijblom,
1: ja. Post? Ja, er is een officiële verklaring gekomen van de D66-fractie. Die zeggen, wij zijn verrast door het verloop van de stemming rondom die hele kandidatuur. Zij dachten met Heijblom en Chantal Zegers 2 geschikte kandidaten te hebben voorgedragen. Nou, we weten nu dat dat anders is geworden. Nunnely zelf zegt ook verrast te zijn. Ik ben overvallen door dit besluit van de gemeenteraad. Ik heb het totaal niet zien aankomen. Ze voelt zich wel gevleid door de uitkomst. En zal de rol waarschijnlijk aannemen. Dat was gisteren nog onduidelijk. Inmiddels weten we dus dat ze het waarschijnlijk wel gaat doen. Dat is trouwens wel pikant. Als zij nou door de coalitie of door de D66-fractie eigenlijk toch wordt aangedrongen, wil je toch terugtreden en laten we toch Heijblom doen, dan zou betekenen dat er een minderheid is. Want dan zou ze bijvoorbeeld verder gaan op eigen titel. En dan heb je dus een minderheid en dan valt dus dit college. Maar goed.
0: Nog voordat hij goed en wel begonnen is.
1: Dat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat zit er allemaal.
1: Zit hier allemaal achter.
0: Ja.
1: En dan te bedenken dat we eigenlijk heel veel gedoe over Harika hadden.
0: Ja.
1: En daar ging het allemaal over. En nu hebben we het ineens over Joan Nunnely. Ja.
0: En wanneer, jij noemde al de maandag, wanneer is het eerste officiële moment waarop je verwacht dat er meer gaat komen?
1: Nou, haar geloofsbrieven moeten natuurlijk nu nog bekeken worden. Dat zou ook nog een reden kunnen zijn dat zij uiteindelijk geen wethouder wordt. Dat is afwachten en dan begin volgende week weten we meer.
0: Wij gaan het afwachten, maar er zal vast voor die tijd meer komen. En hou ook zeker de Rijnmond website in de
1: gaten. Ik wil nog wel even zeggen dat meerdere mensen hebben gezegd, het is echt wel een valse start voor dit college. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt. En mensen hebben toch ook wel te doen met de afgewezen kandidaat, Eva Heijblom.
0: Die ook al een woning aan het zoeken was.
1: Zeker, baan had opgezegd bij het ministerie.
0: Dat is een drama, kun je wel stellen.
1: Ja.
0: Dankjewel, Jelle. En Rijnmond.nl, daar gaan we vast meer over lezen van jou vandaag. Zometeen de lunchplaat, maar nu eerst Madonna en Borderline.

0: Madonna was dat met Borderline op Radio Rijnmond. En ja, dan maar eens tijd om te kijken of we er nog iets verfrissends bij kunnen verzinnen.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, ik kies voor een plaatje over heet en koud natuurlijk. En het is vrijdagmiddag, dus er mag gedanst worden. Hot and Cold van Katy Perry.

0: heb het heet en koud tegelijk. Dat zullen veel mensen hebben als ze waar ijsblokjes in hun nek duwen of in die tunneltent zitten, zoals die Chinese toeristen. Katy Perry, de lunchplaat van vandaag. Met dank aan Olaf Pietersen en dank aan iedereen voor het insturen. Zometeen heb je misschien dat geluid nog wat jouw noodradio kan opleveren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
4: Dan ga ik naar een plek met wifi.
2: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een grote hit van Cliff Richard uit 1979. Eerst het nieuws van 1 uur. Martin van der Boogaard, goedemiddag Martin.
13: Goedemiddag Erik. In Dordrecht woedt brand in een schuur op een volkstuinencomplex aan de Arie Schaapweg. Dat is langs de A16 bij het bedrijventerrein Dordtse Keel 3. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer de omgeving van de schuur nat houdt om te voorkomen dat het vuur overslaat. Omdat op het volkstuinencomplex paarden staan en ook andere dieren, is een dierenambulance opgeroepen. Bij de brand komt veel rook vrij. Als je daar last van hebt, houd dan ramen en deuren dicht en zet eventueel de mechanische ventilatie uit. Ook het verkeer op de Rijksstraatweg en op het nabijgelegen bedrijventerrein kan last hebben van de rook. Op de A16 heb je geen last van de rook, omdat die met de noordoostenwind niet over de snelweg waait. In Dirksland heeft vanochtend brand gewoed in een pand van een begeleid wonenproject. Op zolder was een matras in brand gevlogen. De 7 mensen die in het pand waren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond, wel eens 1 persoon nagekeken door ambulancepersoneel, omdat hij rook had ingeademd. Het begeleid wonenproject van Stichting Kairos zit in een monumentaal pand aan de Voorstraat in het centrum van Dirksland. Het is nog niet bekend of de bewoners vandaag terug kunnen. Op de Dordtse Kil heeft vanochtend brand gewoed aan boord van een plezierjachtje. Op foto's is te zien dat de kajuit fors is beschadigd. Een zeeschip dat in de buurt was begon met blussen. Later heeft de brandweer het overgenomen met hulp van de reddingmaatschappij KNRM. Er werd een ambulance opgeroepen omdat aan boord iemand rook had ingeademd. Wat de oorzaak was van de brand op het plezierjachtje is nog niet bekend. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Schiedam opgepakt. Die wordt verdacht van bankhelpdeskfraude. Hij zou betrokken zijn geweest bij 17 zaken. En daarbij onder andere mobiele telefoons en

0: dan waardevolle spullen mee. En dan het weer vandaag en in het weekend. Volop zon, het blijft droog en het is warm. Vanmiddag 26 tot 29 graden. En in het weekend gaat de temperatuur omhoog naar 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app. Of natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
1: Martin, dankjewel. Files zijn er meer dan genoeg in de regio. Ik beperk me even tot die met een vertraging van meer dan 12 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft, daar bijna een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum, 14 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug, 20 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, 14 minuten. Vertraging. De rest dus, er zijn er nog heel wat, een vertraging van minder dan 12 minuten of 12 minuten. Zometeen hoop ik nog een noodradio weg te geven. Eerst moet je nog even goed luisteren. Als het luchtalarm voorbij komt, dan heb je de frequentie van Radio Rijnmond aan ons via de Rijnmond app. En zometeen muziek van Cliff Richard.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: Terpstra Hoek.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Erik Lemmers.
7: Radio met een grote R.

0: We Don't Talk Anymore, Cliff Richard. Ja, dat gaat soms in huwelijken zo. Maar als het met een plaatje opgelost kan worden, waarom niet?
1: App nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
0: Nou, je laatste kans voor deze week in mijn programma. Maar vanmiddag ook nog en morgen ook nog bij Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheus. Je luistert nu naar Lunch Break. Jouw lunch is nog lekker bezig, want je luistert nog lekker naar mij. Daar ben ik blij om. Fijn dat je erbij bent. Zometeen ga ik nog bellen. En dan ga ik het hebben over een bijzonder project op de Brouwersdam. In een bezoekerscentrum daar. Daar kun je vogels bekijken die gemaakt zijn van Lego. Maar die er wel enorm natuurgetrouw uitzien. En dat is natuurlijk helemaal niet zo van Lego. Want dan heb je die steentjes. Daar kun je maar een bepaalde vorm mee maken. Nou, twee kunstenaars die hebben het voor elkaar gekregen om ze er levensecht uit te laten zien. Maar dan wel met felle kleuren. En ze hebben er ook nog een boodschap mee. Zometeen hoor je daar meer over in deze uitzending. Natuurlijk de winnaar hopelijk van die noodradio. Als jij nu nog even snel appt, dan hoor jij bij de gegadigde. En lekker veel muziek natuurlijk. Alex Warner hoor je zometeen. Hij vertelt over hoe hij zijn vrouw heeft ontmoet. En Whitney Houston die heeft het liever over alle vrouwen.
2: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een groot

Fever Dream was dat van Alex Warren hier op Radio Rijnmond. Ja, en Anna, zou jij eventjes niet ons willen bellen via de spraakomroep? Via de spraakberichten, want dan kunnen we jou even bellen. Dus even een dienstmededeling, het is niet anders. De winnaar van de Noodradio is in aantocht, want we hebben ze net geappt.

0: Tracy Allman en Move Over Darling hoort hier op Radio Rijnmond. Ja, ik had even, het moest even via de radio. Hallo, Anna Keizer.
1: Ja, ja.
0: Jij was druk aan het appen, want wij hadden jou eventjes een spraak. We hadden jou gebeld via WhatsApp.
1: En toen ja, dacht klopt. Jij,
0: ja, maar nou moet ik contact hebben met de studio.
1: Ja. Ja, zo is het. Zo
0: het was een
1: is
0: foutje,
1: het.
0: Want we wilden je gewoon even via de telefoon bellen. Dat hebben we nu nog gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus je
1: ja,
0: bent
1: want, wat zeg je?
0: Ja, want wat wou je zeggen?
1: Nou, ik hoorde de telefoon en het was gelijk de wens. Dus ja. Ik denk, hey. Ja. Toen denk ik, nou, ik ga maar even bellen dan naar jullie. Maar ja, die namen natuurlijk niet op.
0: Nee, precies. Maar nee. Bij deze hebben we je aan de lijn. Je komt uit Hellevoet Sluis, hè?
1: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: En wat ben je aan het doen op dit moment?
1: Nou, je ga lachen. Misschien ben onkruid uit mijn steentje gaan halen.
0: Daar moet ik wel heel hard om lachen. Met dit weer!
1: Ja,
0: ik ben gek geworden.
1: Ja, maar ja, het moet een keer gebeuren. Ik ga het gewoon doen.
0: Je had het gewoon in je schema staan?
1: In mijn schema. En dat moet vandaag, dat stuk moet klaar. Want ik heb een vrij grote tuin.
0: Je weet maar, dat het code geel is, hè, Anna?
1: Ja, dat weet ik, maar
0: mensen
1: ja.
0: Mensen van een bepaalde leeftijd, en ik wil niks zeggen, maar die moeten wel een beetje uitkijken.
1: Ja, ik weet het. Mijn dochter zegt het ook altijd. Maar ja, ik blijf doorgaan. Maar, en ik kan niet spuiten helaas, want ik heb twee katten.
0: Oh,
1: dus ik ga niet spuiten.
0: Kunnen ze
1: met
0: niet onken. Oh.
1: Nou, ik ben ook uit Verdelgen. Nee, als ze gaan eten ervan, dan liggen ze het loodje dadelijk.
0: Moeten
1: niet aan
0: goed.
1: Denken, mijn katten weg.
0: Ja, precies.
1: Het is niet goed ook.
0: Daar moet ik ook niet aan denken. Dat moeten we maar niet meer doen, hoor, vind je niet?
1: Nee. Nee, dat doen we maar niet.
0: Op sommige gewassen misschien nog niet te voorkomen is tot daar en toe. Maar thuis moet er toch wel iets ervoor te vinden zijn.
1: Ja,
0: en
1: vind ik ook.
0: En het is een leuke bezigheid. Niks leuker dan
1: onkruid. Ja, zo is het. Het is therapie. Denk ik dan maar. Nee hoor.
0: Precies.
1: Ik zit liever een boek te lezen. Maar ja.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Maar je blijft in beweging.
1: En ik blijf in beweging. Zo is het.
0: Je hebt de noodradio gewonnen.
1: Ja, dat weet ik. Ja, dat heb ik net gezegd al.
0: En jij onthoudt alles, blijkt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Je hoeft hem alleen maar op Radio Rijnmond te zetten. En wat was die frequentie nou ook alweer?
1: 93, 4 FM. Hè. Ja, dat is vroeger, toen ik nog werkte, had ik hem altijd op de auto ook staan. 93, 4.
0: Gelukkig. Ja. Nou, ik wens je er heel veel plezier mee. Blij dat je luistert, blij dat je meedeed. En veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel. Kom eerlijk niet meer aan de lijn, neem ik aan.
0: Je komt, wordt nog even teruggebeld.
1: Oh, oké.
0: Okay. Van mijn adres. Komt allemaal later.
1: Oh,
0: ga maar
1: okay.
0: Lekker
1: dankjewel,
0: rustig
1: hè?
0: Verder met het onkruid.
1: Oké, okay, ik ga daar verder.
0: Dag Anna.
1: Oké, okay, dag.
0: Met Bianco, Bradley.

0: 80, 90 en nu, dat zijn de tijdperken waar we graag muziek uit draaien, maar ook uit de jaren 70. Met Bianca hoorde je More Than I Can Bear. Het is 1:30, je luistert naar Lunchbreak. Laten we er 1:30 van maken. De tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. Zeker tijdens je eigen lunchbreak, toch? Maar ja, je moet er niet aan denken dat je in de file zit, natuurlijk. Dan loop je flink wat vertraging op. En ik noem files met een vertraging van meer dan 12 minuten. Kom ik uit op de A16, Rotterdam richting Breda, tussen Hendrik Ido Ambacht en Klaverpolder. Daar 13 minuten vertraging. A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. 16 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen de afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 13 minuten vertraging. En veel andere files hebben een vertraging van minder dan 12 minuten. Of van 12 minuten. Het weer, veel zon, droog en warm. Met temperaturen tussen de 25 en 29 graden vandaag. Vanmiddag staat er een doorstaande noordoostenwind. En vanavond en vannacht verlopen vrij helder. Met minima tussen de 16 en 18 graden. Dus een echte plaknacht hoef je niet te verwachten. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. En dan kan het kwik opnieuw stijgen naar zo'n 29 graden. Het nieuws van dit moment hoor je van Aris van Meteren. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. De brand op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is onder controle. Helemaal uit is het vuur nog niet, want de brandweer is de schuur waarin het vuur heeft gewoed nog aan het slopen. Als de schuur uit elkaar ligt, dan kunnen ook de laatste brandhaarden worden geblust. De brand in de schuur op het volkstuinencomplex aan de Arie Schaapmanweg brak uit om 20:15. De rook trok over de Rijksstraatweg. Dieren die op het terrein stonden zijn uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand op het volkstuintjescomplex is nog niet bekend. Het museum Vlaardingen gaat op de schop. De nieuwe directeur wil het aantal bezoekers fors omhoog krijgen. Nicole van Dijk denkt dat te kunnen doen door de geschiedenis van Vlaardingen een veel prominentere plek te geven. Met name de rol van de visserij, zo zegt ze tegen Omroep 2. Het is ook de opdracht uit het coalitieakkoord waarin staat dat het maritieme museum, of het maritieme, de maritieme geschiedenis moet ik zeggen, van de Haringstad een grotere rol moet gaan krijgen. En Van Dijk is het er helemaal mee eens, want het hoort zo in een stadsmuseum, zegt ze. En het nieuwe Belgische tolvignet gaat in mei volgend jaar in, schrijven Belgische media. Dat er een tolvignet zou komen was al duidelijk, maar nu is ook bekend wanneer Belgen en buitenlanders gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Het bedrag dat moet worden betaald voor het vignet hangt af van de uitstoot. Hoe schoner, des te goedkoper het vignet. Een elektrische auto betaalt tussen de 8 en 10 euro per dag. Een oudere auto betaalt €11,25 per dag.
0: Per dag?
1: Per dag.
0: Ik word hier niet enthousiast van, Ries.
1: Nee, Nederland was sowieso niet heel enthousiast over dat hele Belgische tolvignet. Maar ja, protesten hebben niks uitgehaald. De Belgen zetten gewoon door.
0: Ja, en dan denk ik bij mezelf, gaan wij dan ook een tolvignet invoeren?
1: Want ik denk dat we over Duitsland gaan rijden.
0: Oh ja, dat kan ook.
1: we rijden eromheen.
0: Een bypass via Keulen. Ja. Om naar Frankrijk te kunnen. Dankjewel, Ries, voor de tips. De files op die wegen, dat hoor je dan tegen die tijd wel weer. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zometeen Sixpence, None the Richer, maar nu weer eens muziek van Cameron Whitcomb.

Kingdom of Fear hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Jouw Lunchbreak duurt hier nog een half uurtje, maar daarna kan je gewoon lekker door, hoor. Met koffie en thee bijvoorbeeld. In de middag door met Ronald van Oudhuis en daarna heb je nog Afslag Rijnmond. Je weet dat daar ook nog een keer zo'n alarm voorbij komt, hè? Dan kun je lekker weer gaan appen voor die noodradio. Dus dat is zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Dan is het de Vrijmibo waar we dan ingaan in Afslag Rijnmond. Met Feza en Teun. Nou, hier op Radio Rijnmond genoeg te horen nog. Zometeen heb ik nog muziek van Vogue. Sixpence None the Richer. En we gaan even naar Ouddorp. Want daar heb je een bezoekerscentrum waar ze ook kunst tentoonstellen. En dat is van twee kunstenaars. En die maken vogels van Lego. Maar ze weten die zo te veranderen met een beetje kunst en vliegwerk, zou ik maar zeggen. Tot hele natuurgetrouwe vogels. En de boodschap is eigenlijk dat je meer om je heen moet kijken. En dat kinderen vaak niet eens een vogel meer, ja, niet eens meer weten van vogels die om zich heen zijn. Wat dat zijn, wat voor vogels er rond ze vliegen. En daar willen ze meer bewustzijn naar voor kweken. Zometeen hoor je er meer over. Eerst dus muziek van Sixpence None the Richer.

1981, kun je dat nog herinneren? Dit nummer van Vogue, Dancing the Night Away. Deze kun je je vast en zeker herinneren. ABC van Jackson 5.

0: Kelly Clarkson, Break Away. Waar is dat? Je luistert naar Lunch Break. Je kent de reclame vast nog wel, waarin wordt bejubeld wat je allemaal met Lego kunt maken. Een boot, een vliegtuig of een trein, toch? Maar twee kunstenaars die bewijzen in Ouddorp dat het ook echt mogelijk is. Zij hebben namelijk natuurgetrouwe vogels gemaakt. En dat deden ze ook door kunst te combineren met die bekende plastic bouwsteentjes. Je kunt de tentoonstelling van Bram Wikkel en Daan Scholten bekijken in PixLive Nature Experience op de Brouwersdam in Ouddorp. En je kan er zelf ook aan de slag. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Hoi.
0: Ik begrijp dat jij die vogels bouwt van Lego dus. Wat doe je er dan vervolgens mee? Want ja, Lego-steentjes zijn vierkant, dus daar kan je niet helemaal een ronde vorm mee maken.
1: Nou, dat is niet helemaal waar, want de Lego tegenwoordig is een stuk uitgebreid. Je hebt veel meer variëteit aan blokjes dan pak een beet 30 jaar
0: ja,
1: geleden.
0: Toen ik ermee speelde. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, zo ben ik ook begonnen hoor. Maar tegenwoordig heb je veel meer ook wat ronde stukjes. De organisch bouwen, dat is tegenwoordig een stukje makkelijker geworden.
0: Maar jullie doen er daadwerkelijk nog wel meer mee dan alleen maar zo'n vogel bouwen met Lego steentjes, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik ontwerp vogels, die bouw ik dan dus helemaal van Lego. En ik heb ook als hobby natuurfotografie, vogelfotografie. Maar wat ik dan doe is in plaats van de echte vogel op de foto zet, is dat ik mijn Lego vogel op de plek waar die daadwerkelijk voorkomt neerzet. En dan op de foto zet, alsof het een echte is.
0: Dus, nou ja. Jij gaat daar ook naartoe. Dus zou ik maar zeggen, in de duinen komt een zeldzaam vogeltje voor. En dan zet jij jouw eigen vogeltje tussen de halmen daar in het zand.
1: Ja, nou ja, dat kan. Ik ga eigenlijk het liefst dan naar buiten, naar het habitat waar een bepaalde soort voorkomt. En dan ga ik die soort daar op de foto.
0: Wat bijzonder.
1: Als het dan echt is.
0: En, ja. En ga je die foto's dan weer tentoonstellen als het ware? Is dat wat je hebt gedaan nu?
1: Ja, onder andere. Dus bij PixLive staan een aantal van mijn modellen. En daar heb ik dan ook een soort van leefgebied omheen gecreëerd. Dus dan heb je een paar soorten die aan de kust voorkomen bij elkaar staan. Je denkt aan een meeuw, een strandloper. Dus Olexter. Mm-hmm. Die staan dan bij elkaar en dan is er zand erbij en zo. Dus dan in een soort van natuurlijke omgeving.
0: Ja.
1: Die zijn daar te zien. Mijn foto's zijn daar te zien. En van Roy Scholten, andere kunstenaar, afdrukken.
0: Wat zei je als laatste? Want je viel even weg. Van Roy Scholten, wat heb je daarvan? Wat laat hij zien?
1: Die maakt met Lego steentjes prenten. Die drukt ermee. Dus die de Lego steentjes in en daar kun je dan als een soort van stempel gebruiken.
0: Oh, wauw.
1: En die heeft daar 50 vogels mee gemaakt, gedrukt en die hangen daar ook om te bekijken. En
0: jullie hebben daar toch ook een boodschap mee, hè? Want blijkt dat het bij veel mensen toch ook een beetje onbekend is, bij kinderen bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, zeker. Ik werk in de natuureducatie en ik vind het soms schokkend om te zien dat kinderen wel Pokémon bij naam kennen, hè, die bestaan niet. En vogels die in hun eigen leefomgeving voorkomen, die kennen ze niet. Dus ja, ik hoop ook wel dat kinderen door Lego getrokken worden en dan toch in één keer in aanraking komen met de verscheidenheid aan vogels die we in Nederland hebben.
0: Ja, ik merk ook dat mensen een beetje bang zijn voor vogels. Hè. Bijvoorbeeld in de stad, zo'n meeuw die op je afkomt, een duif die voor je voeten loopt. Het wordt meer als overlast gezien eigenlijk.
1: Ja, soms wel, maar ja, ik kan die vogels niet kwalijk nemen. Het zijn opportunisten en wij hebben een groot gedeelte van hun leefwereld toch wel een beetje ingepikt. En zij vinden dan een manier om toch daarmee om te gaan. En dat kan betekenen dat een meeuw inderdaad een frietje uit je handen grist. Ja.
0: Precies. En wat vind jij dan het mooie aan de vogel?
1: Ik weet het niet. Ik kan eigenlijk oneindig naar vogels kijken. Ze doen gewoon hun ding. En ja, je hebt hele mooie vogels, maar ook bijvoorbeeld de aalscholver, die is helemaal zwart. Maar ja, die is toch hartstikke sierlijk als die met die vleugels zo wijdgespreid boven een weg op een lantaarnpaal zit.
0: Dus, ja, met zijn vleugels wijd om die te warmen dan, zodat die kan drogen. Ja, elke vogel heeft zijn eigen verhaal en je kan in ieder geval jullie interpretatie daarvan bekijken in PixLive Nature Experience op de Brouwersdam in Ouddorp. Dankjewel Bram en veel plezier en succes met die tentoonstelling.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook, en dat zeg ik ook tegen jou, lieve luisteraar. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Tot die tijd, Michael Brown. Close to perfection. Fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, hier ben bij Rijnmond. De middag door zo dadelijk met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen er onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. Ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. De waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. De brand op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is onder controle. Helemaal uit is het vuur nog niet. De brandweer is de schuur waarin het vuur heeft gewoed nog aan het slopen. Als de schuur uit elkaar ligt, dan kunnen ook de laatste brandhaarden worden geblust. Maar dat kan nog wel een paar uur duren, verwacht de brandweer. De brand in de schuur op het volkstuinencomplex aan de Arie Schaapmanweg brak om 11:15 uit. De rook trok over de Rijksstraatweg. Dieren die op het terrein stonden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Uit een naastgelegen duiventil zijn meerdere vogels omgekomen en ook is een paard gewond geraakt. De oorzaak van de brand in het volkstuinencomplex in Dordrecht is nog niet bekend. De inspectie heeft ingegrepen bij een Zuid-Hollandse konijnen- en hondenfokker. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam bij een inval 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups in beslag. De konijnen zaten in te kleine hokken op een zolder waar het warmer was dan 30 graden. De inspectie hield de fokker al langer in de gaten. Er waren eerder misstanden ontdekt. En er werd een boete in het vooruitzicht gesteld als de fokker niks zou aanpassen. Gisteren kwamen inspecteurs langs voor een nieuwe controle en er bleek van verbetering geen sprake. De eigenaar krijgt nu een boete en moet betalen voor het onderbrengen van zijn dieren bij opvangadressen. Het nieuwe Belgische tolvignet gaat in mei volgend jaar in, schrijven Belgische media. Dat er een tolvignet zou komen was al duidelijk. Nu is ook bekend wanneer Belgen en buitenlanders gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Het bedrag dat moet worden betaald voor het vignet hangt af van de uitstoot. Hoe schoner, des te goedkoper het vignet. Een elektrische auto betaalt tussen de 8 en 10 euro per dag. Een oudere auto betaalt 11,25 euro per dag. Nederland is tegen een Belgisch tolvignet.

0: tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. De A16 Rotterdam Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder 10. De A16 moet ik zeggen, Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 5. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid. De A27 zijn ook wegwerkzaamheden aan de gang. De A29 dan, Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 7 kilometer, een kwartier vertraging in de A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 6 kilometer, een kwartier.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rouwkaart, kerst,
3: uitvaartpraat.
2: Bloemstuk, koets met paarden,
3: uitvaartpraat.
2: Koffie, cake, bitterballen,
3: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Ronald van Oudheusden.
6: Radio met een grote R.

ga je heel veel horen dit weekend als je naar het North Sea Jazz Festival gaat. Dat kun je niet missen, maar dit was dé grootmeester van de sax wat mij betreft. De Clarence Clemons uit 1986 samen met Jackson Browne. Your Friend of Mine werd een enorme hit. Hij heeft natuurlijk heel lang ook in de E Street Band van Bruce Springsteen gespeeld. En de fans kenden hem als The Big Man. En hij overleed trouwens in 2011 na een beroerte. Maar ja, zijn solos zijn vooral te horen ook op nummers als Born to Run, Thunder Road, Dancing in the Dark, Bobby Jean. En ook op het nummer Freeway of Love van Aretha Franklin zit ook zo'n geweldige sax solo. Kortom, was een grote meneer. En de sax blijft een geweldig instrument. En dat kun je dit weekend allemaal beluisteren en aanschouwen op het North Sea Jazz Festival. En ook op het Big Rivers Festival zal ongetwijfeld een sax ergens te horen zijn. Dat ook vandaag begint en tot en met zondag zal duren. Hier op Radio Rijnmond heb ik heel veel lekkers in de tas gedaan voor deze vrijdag 10 juli alweer. Louis Capel, die heb ik meegenomen. Ik heb Robert Miles in de tas zitten. Ricky Lee Jones, Bruno Mars. Voor de Nederlandstalige liefhebbers Jantje Smit. Die tegenwoordig gewoon Jan Smit is. En Stella Lefty met die geweldige stem. Met haar nieuwe plaatje Boston. Allemaal in aantocht hier op Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Rijnmond, de middag door. En ik ga jouw trommelvliezen kietelen. Nu ook bijvoorbeeld Will and the People met Lion in the Morning Sun.

prachtige instrumentale plaat uit 1996 van Robert Miles, die het echt heel anders heet hoor. Roberto Concina is in 1969 geboren en leeft niet meer trouwens, is in 2017 overleden. Het was een Italiaans-Zwitserse DJ en producer-componist die met Children een tijdloos prachtige plaat maakte wat mij betreft. En ja, bij sommige instrumentale muziek heb je gelijk een beeld. En ik beelde me in toen ik dit de afgelopen minuten hoorde, dat ik in het donker op een grote verlaten snelweg in een auto zat en aan het rijden was. Dat met die lichten die op je afkomen. Kortom, dat was een beetje mijn associatie. Maar goed, dat hoeft helemaal niet de jouwe te zijn. Dat is het leuke aan muziek, hè? Dat je daar zelf, net als bij een schilderij, je eigen draai aan mag geven. Louis Capel, die hoorde je daarvoor met Forget Me. Lekker om die plaat weer eens te horen. Hij is weer druk aan het toeren. Stond onlangs nog in België natuurlijk, op het Werchter Festival. En dit weekend speelt hij in Londen op een heel groot zomerfestival met tal van andere grote artiesten.

Ik dacht, ik laat lekker even de muziek voor zichzelf spreken. Dus een paar plaatjes achter elkaar met allereerst Bruno Mars, die vorige week 4 keer de Johan Cruijff Arena helemaal plat speelde. Ja, dak eraf, als het dak erop had gezeten. Maar ja, geweldenaar is en blijft het. Ricky Lee Jones, 1979 hoorde je. Rod Stewart, 1989 met Crazy About Her. En zojuist een bijzonder duo Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen, gevolgd door Stella Lefty met die geweldige nieuwe single Boston. Wat een bijzondere stem heeft die dame. Dit is Radio Rijnmond. Straks natuurlijk nog een uurtje voor de boeg. Zal ik alvast even kijken wat ik voor het tweede uurtje in de tas heb zitten. Simple Minds, Promised You a Miracle, met de gisteren jarige zijnde Jim Kerr, de frontman, die, wat weet hij, 67 gisteren. Ik heb straks Rut Jacot in de tas zitten. R.E.M., The Pet Shop Boys, de Beatles. Lekkere gouden oude van de Beatles heb ik meegenomen uit 1968. En ook nog Zoe, Levi en Snelle die een mooi plaatje maakt in 2025. Dat allemaal na het nieuws van 3 uur. Nu tijd voor Gavin James met Nervous.

Dat was Gino Vannelli, een maand geleden 74 jaar geworden. Deze Canadese singer-songwriter. Die trouwens in het verleden ook op het North Sea Jazz Festival heeft gespeeld. Hè. Dat was volgens mij in 2002, toen het nog in Den Haag werd gehouden. Hè. Die jaarbeurs en tegenwoordig natuurlijk in het mekka van de muziek in Rotje Knor. Het begint straks al trouwens. Hè. De eerste optredens zijn al aanstaande op het North Sea Jazz Festival. Tot en met zondagavond kun je daar laven aan de live muziek. Geen Formule 1 race dit weekend, maar er wordt wel natuurlijk gefietst, hè? Ja, want de Tour de France is begonnen. Na de zware Pyreneeëndag is het vandaag de 7e etappe van Argentemont naar Bordeaux over ruim 175 kilometer. En dat is een vlakke etappe. Dus straks krijgen we een massasprint. Dat zal zijn zo rond de klok van 5 uur. Ik vind dat een prachtig evenement. En dat hoort ook heel erg bij de zomer, vind ik. Gewoon lekker Tour de France kijken. Zo aan het eind van de middag en s'avonds lekker dat gelul over Frankrijk. Ja, niet meer in Frankrijk trouwens, hè. Maar ze nemen dat allemaal op in Nederland. Allemaal bezuinigingen bij het publiek onder. Hier ga ik verder met lekkere muziek. Wat te denken van Heart. Met All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Het is 1:01. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we naar het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. En op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld. Blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen er onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. En ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. De waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. Tussen nieuwe geitenbedrijven en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking of besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029, want zo lang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. Een belangrijke sluis bij Zevenhuizen is weer open. Een week geleden bleek er een storing te zitten in de Zevenhuizer Verlaat. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard meldt nu dat de problemen verleden tijd zijn. Wat er precies aan de hand was, schrijft het Hoogheemraadschap niet. De sluis bij Zevenhuizen ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeer. En vooral recreanten maken gebruik van die route. Bol.com haalt kunststof stressballen uit de handel. De zogeheten squishy dumplings zijn bedoeld voor kinderen om in te knijpen. Dat werkt stressverlagend. Volgens Belgische media zitten er schadelijke stoffen in het kleurrijke speelgoed, waaronder mogelijk kankerverwekkende chemicaliën als benzeen en naftaleen. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in naar aanleiding van de berichten uit België. Welke soorten precies gevaarlijk zijn, is niet duidelijk. De stressballen zijn populair op social media. Het weer zon- en sluierbewolking vandaag. Maximum temperatuur vanmiddag 29 graden. Aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Klaverpolder 10. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4. De A20 Gouden-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer. De A29 Bergh-op-Zoom Rotterdam tussen Knopend Sabina en afrit Numansdorp 7 kilometer een kwartier. En ook een kwartier op de A29 Rotterdam-Bergh-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is.
9: Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: verhalen wereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.

0: Schotse band The Simple Minds 1982. En gisteren noemde ik hem al. De frontman, zanger Jim Kerr, was gisteren jarig 67 geworden. En dit was het 1982, toen ze net het iconische album New Gold Dream hadden uitgebracht, waar dit ook op terug te vinden is. En toen speelden ze dat in De Doelen live, en daar was ik bij. Ik was net aan het studeren en op mijn brommertje naar Rotterdam. En heb genoten die avond. We begonnen dit uurtje, ik begon dit uurtje met Rutje Jacot. Uit 1997 met Hartslag. Dat was een grote Nederlandstalige hit in die tijd. Dit is Radio Rijnmond. De lekkerste muziek uit de jaren 80, 90 en het heden. Met dit uur ook nog een lekkere gouden ouwe uit 1968 van de Beatles in petto. Ik heb straks de Pet Shop Boys. Ik heb Liam Payne en Rita Ora meegenomen. R.E.M. en Kate Pearson. Kortom, allerlei lekkere muziek voor elk wat wils. Nu een mooie nieuwe single van Raccoon uit Zeeland natuurlijk. De band die wat mij betreft een paar keer hier te gast was in de studio en de duizendste Live at Lloyd sessie voor hun rekening nam. Dat zal ik nooit vergeten. Dat was geweldig. Kun je allemaal nog terugkijken op Rijnmond.nl. Zij werden onlangs benaderd door een nieuwe Nederlandse jonge zangeres Vela. En die had een liedje van Raccoon opgenomen voor de social media. Het nummer Daffodils. Dat is het Engels voor narcis. En ze vonden dat zo geweldig dat ze Vela hebben benaderd en het opnieuw hebben opgenomen in de studio. En dat is werkelijk een geweldig mooi duet geworden tussen Bart, de zanger van Raccoon, en Vela. Die nieuwe zangeres die net 18 of 19 is inmiddels. Maar het levert een heel mooi plaatje op. Dit is Daffodils, de nieuwe van Raccoon en Vela.
1: Alf.

Via Raccoon met Fela en Daffodils kwamen we bij Stromae terecht in 2013 met Tout le même. En dit was Pet Shop Boys 1988. Een goed stel was dat. En is het nog steeds, hè? De boys van de Pet Shop Boys, Neil Tennant en Chris Lowe, treden nog steeds op. Sterker nog, ik denk dat er heel veel Nederlandse fans vanavond naar Mönchengladbach rijden. Want daar spelen ze vanavond. Ze zijn bezig met een Europese tour. Morgen spelen ze in Berlijn. En dan gaan ze nog naar Spanje voor wat optredens. Kortom, veel plezier als je daar vanavond naartoe gaat in Mönchengladbach. De Pet Shop Boys treden nog steeds op. Dit is Radio Rijnmond met de lekkerste muziek tot 4 uur. En dan neemt dadelijk Teun het over natuurlijk voor de Vrij Mibo samen met Veza. En vanavond na 7 Jeroen met de afterparty hier op Radio Rijnmond tot 9 uur. En morgen hebben wij in ieder geval hier op de zender vanaf 10 uur een extra lange Het Weekend Is Er. Met mij tot 1 uur in de studio. Daarna Sheryl Samson. En wij zullen uitgebreid verslag doen van natuurlijk het Big Rivers Festival in Dordrecht.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Na de Blackbird van de Beatles, oftewel de Merel, hoorde je het nachtegaaltje uit Australië. Gabriella Chilmi, ze was pas 16 toen ze dit opnam in 2008. Sweet About Me bleef haar grote hit. Ze is een paar jaar uit de spotlights verdwenen, maar inmiddels is ze terug. Ze heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht. En een paar jaar geleden zelfs ook nog een EP'tje. Ja, maar vooral in Australië oogst ze succes. Nou, wie weet gaat het in Europa ook nog gebeuren. Blackbird van de Beatles. Blackbird is natuurlijk een merel en die kunnen prachtig zingen. Maar Paul McCartney heeft uitgelegd dat het helemaal niet over een vogel gaat. Nee, het gaat over een... Het is eigenlijk geïnspireerd door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. En de Blackbird staat volgens Paul McCartney dan symbool voor een zwarte vrouw die haar vrijheid en kansen opeist. Nou, dat is natuurlijk een prachtige draai gegeven aan het hele fraaie akoestische liedje uit 1968... dat heel vaak door andere artiesten is gecoverd. Met heel mooie gitaarwerk erin. Luister het nog maar eens terug. Het zit echt zo goed in elkaar. Het lijkt heel simpel, maar dat is heel vaak bij de Beatles. Maar het zijn echt meesterwerkjes. Gebakjes voor de trommelvliezen, zeg ik dan altijd maar. Dit is Radio Rijnmond. Verder met muziek van het heden, 2025. Oftewel Zoe Levi uit Rotterdam met Snelle, ik zing.

0: When I spent the summer on you.
1: Zo heet dat nummer ook. En dat is afkomstig uit 2016 van Sam Veld en Lucas en Steve. Kortom, we zijn er bijna doorheen voor deze werkweek. Ik heb met veel plezier ook vandaag weer jou de middag doorgetrokken met lekkere muziek. Straks natuurlijk de Vrijmibo. Vanavond de afterparty met Jeroen in de studio. Teun en Veza nemen het zo hier in de studio over. Morgen hoor je mij weer vanaf 10 uur met een wat langere aflevering van Het Weekend Is Er. Tot 1 uur zit ik in de studio. Dan word ik afgelost door Cyril Samson. We zijn live met een verslaggever in Dordrecht bij Big Rivers. En voor de rest natuurlijk heel veel lekkere muziek en leuke tips voor jouw uitgaansagenda voor de komende dagen. Volgende week trouwens een wat kortere uitzending op de zaterdagochtend, want dan zijn we bij het Feyenoord Festival vanaf 11 uur 's morgens op de zaterdag bij de Kuip, de oude open dag dat tegenwoordig het Feyenoord Festival heet. Dat volgende week zaterdag. Maar eerst even deze vrijdag netjes afsluiten. En dat doen we muzikaal. Ik wens jullie een heel mooi en muzikaal en feestelijk weekend. Blijf gezond, smeer je goed in. En maandag hoor je me weer tussen 2 en 4 met een broekscheurende collectie lekkere muziek. It's-

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Een hele goede middag, het is 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Pistolen, een verzekering tegen krokodillen, een kameel en twee komodo-varanen. Nee, ik heb het niet over een gemiddeld middagje jacht in Azië. Ik heb het over iets heel anders. Wat dan wel, hoor je zo. Eerst het nieuws gelezen door Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het festival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. North Sea Jazz is sinds de eerste editie in 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn er meer dan 150 optredens op 17 podia, met muziek variërend van jazz tot soul, van R&B tot hip-hop. Twee jongens uit Hendrikido Ambacht en Papendrecht zitten vast voor een klassieke babbeltruc. Ze hadden een oudere vrouw in Geldermalsen gebeld en haar wijsgemaakt dat er iets mis was met haar bankrekening. Vervolgens kwam er iemand aan de deur die haar sieraden kwam fotograferen voor de verzekering. De vrouw kreeg twijfels en belde 112. Daarop reed de oplichter weg. De politie kon de auto aanhouden met daarin twee verdachten. De minderjarige jongen uit Hendrikido Ambacht en de 19-jarige uit Papendrecht zitten vast. Tussen nieuwe geitenbedrijven en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking of een besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029, want zo lang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. Het Museum Vlaardingen gaat op de schop. De nieuwe directeur wil dat het aantal bezoekers fors omhoog gaat. Nicole van Dijk denkt dat te kunnen doen door de geschiedenis van Vlaardingen een veel prominentere plek te geven. Met name de rol van de visserij, zo zegt ze tegen Omroep 2. Het is ook een opdracht uit het coalitieakkoord, waarin staat dat het maritieme verleden van de Haringstad een grotere rol moet krijgen. En Van Dijk is het er helemaal mee eens, want dat hoort ook zo in een stadsmuseum, zegt ze. Het weer, zon en sluierbewolking. Maximum temperatuur vandaag 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt dan af naar 16 graden. En morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Aries, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie. Feza, is het al druk?
0: Het is echt ontzettend druk. 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Ketelplein 17 kilometer. Een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten en Woerden 18 kilometer. 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. En dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer. Een vertraging van ongeveer een half uur. Het komt door wegwerkzaamheden.
12: Goeiedag. Het is niet rustig.
0: Nee.
12: Het is zelfs heel druk. Maar geen zorgen. Wij zijn bij je. Dus je bent in ieder geval niet alleen als je in de auto zit. Hey, een luxe limousine, Feza. Een dwergnelpaard. Twee Jaguars. Het klinkt nu allemaal echt alsof ik onzin praat. Dat snap ik. Maar er zit echt een logica in. Welke logica? Dat hoor je zo. Naar muziek van Desireless.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom?

0: Nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

plaat die mij altijd terugbrengt naar een bloedhete camping in Frankrijk. Ik die dan de hele dag in het zwembad aan het dobberen was. En dan mijn vader ernaast met zo'n klein handheld radiootje in zijn lichtstoel. Afgestemd op toen in Frankrijk Radio Nostalgie. En dan een hele grote kans dat je dan deze voorbij hoorde komen. En wat is het? Een

0: ongelooflijk lekker nummer, zeg. Desireless, Voyage, Voyage. Mooi hoe dan zo'n plaatje dan terug kan nemen. Jaren terug in de tijd. Naar het moment dat ik nog een klein jongetje was.
1: Ja,
0: echt heel leuk. Hey, goedemiddag. Je bent bij de Vrijdagmiddagshow op Radio Rijnmond. Met mij, Teun Willems. En een vrouw die, ik heb even gerekend, inmiddels meer setjes kleding heeft dan Madonna.
1: Nou Feza, ja, Albarak. Echt niet. Dan wil ik alle setjes van Madonna zien. Nee hoor.
0: Dat zijn er best veel volgens mij. Dat
1: ja, maar nou, zoveel heb ik dus echt niet.
0: Nee, valt wel mee toch?
1: Ja.
0: Gooi altijd een beetje voor de bus, maar dat hoort er een beetje bij. Hey Feza, je hebt het vast wel meegekregen. Tijdens die NAVO-top, hè, die is geweest, gaf de Turkse president Erdogan revolvers als cadeau aan verschillende staatshoofden.
1: Ja.
0: Dat is op zijn zachtst gezegd een opvallend cadeau. Dat kunnen we best zeggen, toch?
1: Ja.
0: En ik las dat en ik denk, joh, zijn er eigenlijk wel eens andere rare cadeaus gegeven al? Van die cadeautjes, een revolver is raar, maar ja, ik bedoel, de politiek gaat al een tijdje mee. Zijn er andere cadeautjes gegeven, bijzondere diplomatieke cadeaus dan?
1: Ja, ja, ja.
0: Die door de jaren heen zijn meegegeven. Ja. Hou je vast, een verzekering tegen krokodillen, een kameel, 2 komodo-varanen, een luxe limousine, een dwergnelpaard, 2 jaguars en zelfs een olifant zijn als cadeau gegaan.
1: Oké, de dieren snap ik dan niet. En in welke landen waren dat?
0: Nou, dat zijn verschillende landen. Bijvoorbeeld Noord-Korea, die heeft een limousine cadeau gedaan. Nigeria volgens mij heeft een keer een olifant cadeau gedaan. Ergens uit Vietnam kwamen volgens mij de komodo-varanen. Dus het zijn wel dieren die daar dan vandaan komen. Maar die hebben ze en veelal cadeau gedaan aan het Britse koningshuis.
1: Aha.
0: Maar het blijkt me weer, als je wereldleider bent, dan kan je een paar jaar wereldleider zijn en een halve dierentuin vullen. Het is ongelooflijk. Bracht mij wel vervolgens op de vraag, Feza.
1: Ja.
0: Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ben jij iemand die lang nadenkt over een persoonlijk cadeau? Of ben je iemand die zegt, joh, ik doe een kaart, doe er een briefje van 20 in. Ik vind het wel gescheten.
1: Oh, dat doe ik niet. Ik probeer wel altijd een leuke, ja, gewoon echt wel een persoonlijke cadeau.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het ook afhangt van hoe goed je iemand kent.
0: Ja.
1: Als je iemand beter kent en vaker spreekt, dan hoef je er niet al te lang over na te denken. Maar als ik iemand niet zo heel vaak spreek of begin nog, dan moet ik er nog wel even over nadenken. En dan ga ik echt heel goed luisteren of kijken naar wat ik zie dat ze dragen of whatever.
0: Dan dus denk je er gewoon meer over.
1: Ja, precies. Ja,
0: okay. Nou, ik ben meer van het kaartje, moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat is jammer.
1: Nee.
0: Ik doe mijn creativiteit voor
1: mijn
0: werk.
1: Maar ook niet voor mensen, voor bijvoorbeeld je moeder of je vader.
0: Ja, jawel, dan wel. Maar voor vrienden of zo komt het toch vaak terug op een kaartje. Ja, het is niet
1: ook
0: heel netjes.
1: Ook hele goede vrienden?
0: Ook hele goede vrienden. Maar ik ben benieuwd, jij als luisteraar, wat doe jij? Denk jij lang na over een cadeau wat je cadeau doet aan iemand? Of zeg je ook, joh, een kaart, ik zet er gefeliciteerd op. Brieven van 20 erbij, ik vind het wel gescheten. In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Na muziek van Donna Summers, eerst Teddy Swims.

0: Corona Summer op Radio Rijnmond. Een hele goede middag, de vrijdagmiddagshow, dat is waar je bent. En wij rijden gezellig met je mee naar huis. Toch, Fees?
1: Ja, zeker.
0: Dat dacht ik wel.
1: Met lekkere muziek.
0: En zo is het ook alweer. En sta je dus in de file, weet, je bent echt niet alleen, hè? Want wij zijn met je. En sta je stil in de file, dan kan je misschien ook wel even je telefoon erbij pakken. En laten weten of jij iemand bent die lang nadenkt over verjaardagscadeaus. Of dat jij meer bent van, joh, we kopen een kaart, doen er wat geld in. En voor je het weet, hebben we een cadeautje.
1: Heb je een berichtje gezien van Guido?
0: Ik heb niet het bericht gezien van Guido. Wie zegt dat?
1: Nou, Guido zegt, wat ben je toch een saaie Piet? Je probeert toch iets speciaals te doen om alleen een gevulde envelop met een kaart. Schaam je, zegt hij erbij.
0: Oh. Sorry, Guido. Ja, ik moet er misschien aan geloven. Ik ga dan wat beter mijn best doen. En ik heb ook in het verleden cadeaus gegeven waarin ik echt mijn best heb gedaan. Hè. Laat dat voorop staan. Ik heb bijvoorbeeld het laatste cadeau wat ik aan iemand heb gegeven.
1: Ja?
0: Als we het over originele cadeaus hebben. Koe knuffelen.
1: Wat?
0: Ja, dat is knuffelen met een koe. Dan ga je naar een boerderij. Er zijn dan koeien. Die zijn dan heel lief. Die gaan liggen. Daar kan je bij liggen. Knuffelen en dat soort dingen. Ja, dat heb ik dan ook wel.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Dat is wel waar.
1: Is dat echt? Hoe kom je op zo'n cadeau? En waarom koop je zo'n cadeau?
0: Nou, ik dacht, we doen eens wat leuks. Iets origineels.
1: Oh, je hebt meegedaan?
0: Ik moet nog. Het moet nog gebeuren. Het is geboekt. We gaan er naartoe. Maar
1: waar boek je dat dan?
0: Bij een boerderij of zo. Als je googelt koe knuffelen, dan vind je het binnen nood.
1: Oh, ga het meteen doen.
0: Doe dat. Ga ik in de tussentijd eventjes naar de nieuwe muziek. Daar moeten we het over hebben. Ja, weet je het nog? Vorig jaar, dat nieuws waar eigenlijk niemand meer op rekende. Oasis ging weer bij elkaar komen. Na al die jaren van ruzie dachten ze, zand erover, we gaan het podium op. En veel animo, de kaarten voor de reunietour waren binnen no time uitverkocht. Iemand die daarbij was, dat was Danny O'Donoghue, de zanger van The Script. En wat hij daar zag, dat raakte hem eigenlijk wel. Oude vrienden die elkaar weer vonden. Mensen die herinneringen ophaalden. Tienduizenden mensen die woord voor woord Wonderwall aan het meezingen waren. Ja, en toen wist de Script het zeker. Dat gevoel, dat willen we graag samenvatten in een nummer. En dat resultaat, dat heb ik nu voor je. Het heet The Script met When We Were Singing Wonderwall. Nu op Radio Rijnmond.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Half vijf, dit is Rijnmond. Een hele goede middag. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws allemaal op een rijtje, ook op de A.
6: A15, Rotterdam richting Europort. Ja, ik moest even goed kijken. Het wordt steeds drukker op de weg inmiddels. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux 9 kilometer, een vertraging van ruim een kwartier. Dat komt door een bus met pech bij knooppunt Vaanplein naar de A29. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en Terbrechtseplein 6 kilometer, ruim 20 minuten door wegwerkzaamheden. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 6 kilometer. 20 minuten vertraging ook door wegwerkzaamheden.
5: Sterkte daar, zit je in de auto, zet de airco dan lekker aan, want vanavond veel zon. De nacht verloopt dan vrij helder met minima tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw volop zon en droog. Het wordt warm met temperaturen tussen de 26 en lokaal zelfs 30 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Saris van Meteren. Goedemiddag.
7: We gaan er wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm voor zorgen dat Nederland gevaccineerd gaat worden. Dat zijn natuurlijk de gevraagde woorden destijds van minister Hugo de Jonge. En vanmiddag werd hij erover aan de tand gevoeld door de corona-enquêtecommissie. De Jonge nam er geen woord van terug. Hij erkent dat zijn uitspraken stevig zijn, maar vindt dat hij als minister de plicht had om alles te doen om Nederlanders aan te sporen tot vaccinatie. Een minister kan toch geen Zwitserland zijn? Zo van, kijk maar wat je doet, zei hij. Het Rijk betaalt straks alleen nog mee aan bijscholingen op het gebied van AI, energie en klimaat, veiligheid en defensie en de medische wetenschap. Dat staat in een nieuw pakket aan maatregelen waarmee het kabinet wil sturen op waar ons land straks goed in is. Er is niet langer overal meer geld voor, zegt onderwijsminister Letschert in het FD. De bijscholingen gaan wel serieus worden aangepakt, want Letschert bekijkt of mbo's, hogescholen en universiteiten straks naast studenten ook mensen met een baan kunnen gaan opleiden. En als ik zeg squishy dumplings, ja. Weet jij dan wat ik bedoel?
5: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben bang van wel.
6: Nee!
7: Ja. Oh. Joh, stressballen.
5: Ja.
7: Ja, daar is paniek over in België. Want uit onderzoek is gebleken dat er in die stressverlagende knijpballen voor kinderen, jawel, te veel schadelijke stoffen zitten. Zoals benzeen en naftaleen en mogelijk ook kankerverwekkende stoffen. Dus bol.com heeft de squishy dumplings daarom al uit de handel gehaald. En andere ketens denken er nog over na. De stressballen zijn populair op social media.
5: Ja.
7: En VWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die stelt een onderzoek in naar welke knijpballen eigenlijk dan giftig zouden kunnen zijn en welke dan wel door de beugel kunnen.
5: Nou, ik ken het dus ook van social media inderdaad. En het zijn van die, ze zijn in de vorm van een dumpling. Dat is dat Japanse gerecht, hè? Zo'n deegballetje.
7: Zo'n frituurding, ja.
6: En echt in zo'n bakje, mandje ook?
5: Ja, en die doe je dan open. En de trend op sociale media is dan, als die dan gewoon volledig solide van kleur is, dat is die niet goed. Maar als je het doorzichtig is met glitters erin, nou, dan heb je echt de jackpot te pakken.
6: Is
5: en daar
6: dat
5: echt,
6: zo?
5: Dan wordt er op gereageerd met gillen en huilen en weet ik het allemaal.
6: Oh, dus het is een verrassing voor als je hem opent.
5: Ja.
6: Oh,
5: ja.
6: Nee.
7: Maar precies dat doorzichtige, dat is misschien niet helemaal.
6: Ja, precies.
5: En niet meer zo blij mee zijn. Dus.
6: Ja,
5: goed, Ries, dankjewel.
8: Dit is Radio Rijnmond.
5: Het is ongelooflijk dat die dingen zo populair zijn. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed, je kan ze dus beter laten liggen.
8: Radio met een grote R.

0: Als je erover nadenkt, Feza.
1: Ja.
0: Dan zou dit zomaar het eerste nummer kunnen zijn die te maken heeft met body positivity.
1: Ja, dat is waar. Ja, zeker weten. Ja. Maar dit is wel echt een heel oud nummer.
0: 2007 komt het uit. Het is Mika, Big Girls, You Are Beautiful. Dus het eigenlijk maakt geen reet uit hoe je eruit ziet. Lang, klein, dik, dun, boeit allemaal niet. Nee, ik zat te luisteren en denk, ja, zou zomaar eens de eerste kunnen zijn. Ongelooflijk. Goed.
1: Ja, inderdaad.
0: Terug naar de orde van de dag. We hebben het over het geven van verjaardagscadeautjes. Naar aanleiding van Erdogan, die op de NAVO-top iedereen een revolver gaf met daarin de naam gegraveerd. Nou, best wel een apart cadeau als je het mij vraagt. Maar goed, ik vroeg me af, joh, ben jij iemand die heel erg lang nadenkt over cadeaus geven, ja of nee? Ik werd door Guido Pietersen al flink op mijn plek gezet, omdat ik meer van de tak van sport ben van een kaart. Wel met een verhaaltje erin en dan een briefje van 20 erin.
1: Heel lief kaartje.
0: Ja, en hij zegt terecht, schaam je. Je probeert toch iets speciaals te oefenen. Nou, Guido weet, ik schaam mij kapot. We krijgen wel een leuk berichtje van Els ook, toch, Fees?
1: Ja, zeker, want Els die heeft gezegd, we hadden het over koeknuffelen.
0: Ja, heb ik ook ooit cadeau gedaan.
1: Heb je cadeau gedaan. Ik heb even opgezocht. Het is ongeveer, je kunt iets voor 2,5 uur kun je boeken. En dan mag je inderdaad je gang gaan. En dan krijg je er laarsjes bij of zo. En voor 36, ongeveer 36 euro.
0: Ja, prima toch?
1: Ja, nou ja, goed. Als je van koeknuffelen houdt. Maar Els zei daarop, goedemiddag Tim, wat een origineel idee. Ik heb er al wel eens van gehoord. En wat doe je nou als je echt een hekel aan iemand hebt? Laat je ze dan knuffelen met een krokodil?
0: Als dat kan, vind ik dat een heel goed cadeau die ik vrij vaak ga weggeven, denk ik.
1: Oh nee.
0: Nee, dat is een grapje. Nee, ja, knuffelen met een alligator, dat lijkt me geen goed idee. Bij Blijdorp heb je die ene die altijd dicht bij het glas ligt, weet je wel. Die met het bekje al een beetje scheef hangt. Dan zit ik daar wel eens naar te kijken en dan denk ik, ja, het ziet als er nou niet echt knuffelbaar uit, hè, zo'n dier. Nee, niet echt. Niet heel erg. Ze zegt trouwens nog bij, het is natuurlijk altijd leuk om cadeautjes te krijgen als je jarig bent. En wat ik de laatste tijd vaker doe, dat is een activiteit cadeau doen. Dan plan ik iets om samen met de jarige te doen. En dat valt dan meestal wel in de goede smaak.
1: Aha.
0: Vind ik wel een goeie. Ik bedoel, iets doen is altijd leuk. En het voordeel daarbij is, je geeft jezelf eigenlijk ook een cadeau.
1: Ja, dat vind ik een hele goeie. Ik vind zo'n gezamenlijke manicure, pedicure, vind ik altijd geweldig. Ja, hele goed. Ja.
0: Dus jij geeft het liefst een cadeau aan iemand anders waar je zelf ook profijt van hebt.
1: Maar waarom niet?
0: Nou, precies.
1: Waarom niet?
0: Precies een plaat daarover heb ik straks voor jou.
1: Oh.
0: Feza Albayrak, oftewel Material Lover.
1: Ja.
0: Sierra Spiral.
1: Oké, een klein beetje.
0: Ga je zo horen op Rijnmond. Nou, deze van Crystal Waters. Dit is Gypsy Woman.

0: stem heeft deze vrouw, zeg. Ongelooflijk. Sienna Spyro, Material Lover. Op Rijnmond. Jawel. Staat overigens ook op North Sea Jazz dit weekend.
1: Oh, wat goed.
0: Ongelooflijk. Wat een
1: welke
0: stem.
1: Dag?
0: Als het goed is, de. Even kijken, ik heb de planning hierbij. Sienna Spyro, Darling. Dat is de. Volgens mij de zaterdag staat ze daar.
1: Echt?
0: Vanaf 10 uur. Kan je haar gezien?
1: Oh, dan ben ik er ook.
0: Kijk, nou,
1: oh,
0: ze doet het er goed, zou ik zeggen. Zeg maar dat ze hartstikke goed kan zingen. Hey, over dat North Sea Jazz feest in Ahoy, Rotterdam. Is vandaag officieel geopend, hè, door niemand minder dan Koningin Maxima. Het driedaags muziekfestival. Jazz, soul, funk, blues, pop. Alles komt eigenlijk een beetje voorbij. Grote namen trekt het ook elk jaar weer. En Hans Dulver, een van die grote namen mag ik wel zeggen. Bekende Nederlandse jazz saxofonist. Een van de eerste artiesten die daar ook op het podium stond. Maar ook als betrokken is geweest bij de organisatie van het North Sea Jazz. Ja, Hans, een hele goede middag.
2: Ja. Oké, ik ben er.
0: Je bent er. Je bent er.
1: Goed.
0: Je bent te horen. Hey, Hans, hoe ben je hier ooit bij betrokken geraakt, joh, bij dat North Sea Jazz?
2: Nou, dat is heel aardig eigenlijk. Ik had een stukje geschreven voor de muziekkrant Oor. En daarvan had ik de gelegenheid van het eerste jazzfestival van Naked. En daar had ik de boel nogal een beetje afgekraakt. Toen kreeg ik hem, 2 dagen daarna kreeg ik hem aan de telefoon en toen begon hij een heel verhaal te vertellen, tegen me uit te voeteren, dat ik er helemaal geen verstand van had en dat het juist ontzettend goed was wat er geweest was allemaal. Kortom, ik zag alles helemaal verkeerd.
0: Ja.
2: Goed, nou ik zeg, nou dankjewel. En een paar dagen daarna werd ik gebeld. Ja, met Aket, ik wil je eens even spreken. Je had allemaal van die rare vertellen dingen, maar je doet zelf ook boekingen voor het BIM-huis enzovoort. En vertel nou maar eens even, wat is de eerste keer dat je hem ontmoet? Nou, ik vertel het volgende, dat hij belde mij en hij was dus weer met mij niet eens. En toen, zei hij op een gegeven moment, nou kom dan een keer, laten we er kan praten met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: En dat zei hij, ja, doe ik wel, maar kom jij dan naar mij toe? Ik zei, nee, kom jij maar naar mij toe. En toen, tot verbazing van veel andere mensen, bleek dat Aket eigenlijk altijd in zijn kantoor bleef zitten. Maar kwam hij naar Amsterdam, kwam hij naartoe. Oh. En hij kwam op me aflopen en zei, ik ben Paul Aket. Toen zei ik, nou, dan gaan we daar over, aan de overkant even in dat dure restaurant wat zitten. Zei hij, nee, dat is nog veel te duur. Ik ga wel, we gaan wel hier dat cafeetje en dan nemen we wel een gevulde koek bij de thee.
1: Heel leuk.
2: En dus we waren bezuinigd ook. Nou, toen ging hij weer helemaal vertellen dat ik het allemaal verkeerd was. En zijn laatste zin was dan op een gegeven moment van, ja, maar als je het dan allemaal zo maar goed voor, als jij dat allemaal zo goed weet, waarom kom je dan niet voor mij werken?
0: Ja.
2: En toen zei ik, nou, dat vind ik best, oké, helemaal geen probleem. Ik, ja, en dan nu de hamvraag, zei hij toen. Ik zei, de hamvraag?
1: Uh-oh.
2: Ja, natuurlijk, zei hij, de hamvraag. Ik zei, nou, wat is er dan? Ja, zei hij, wat kost me dat?
1: Oh.
2: En toen zei ik, nou, ik ben gewend voor al die jazzfestivals overal te adviseren en te doen. En daar heb ik nog nooit een cent voor gehad, dus van jou hoef ik het ook niet te hebben. Heel stom van me natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen zei hij meteen, daarna zei hij meteen, dan ben je aangenomen.
1: Ah, ja. De man die een gevulde koek en thee nam, hè?
2: Ja. En hij liet mij nog betalen. Dus,
0: dus je hebt hem betaald.
2: Ja.
0: Brutale hebben de halve wereld.
2: En zo ben ik het toen zo bijgekomen. En er heeft zich een vriendschap uit ontwikkeld. En ik mocht op plaats, mocht ik zelfstandig ook een bepaalde zaal, een paar twee zalen zo. Mm-hmm. Die mocht ik zelf programmeren. En dan liet ik natuurlijk al mijn vrienden en vriendinnetjes spelen. Dus dat was gauw geregeld was dat allemaal. En mezelf liet ik er ook behoorlijk veel spelen.
0: En jullie konden het uiteindelijk wel vinden met elkaar, toch?
2: Heel goed konden wij het vinden eigenlijk. En ik vond het heel erg opgegaan. Ik zie dus eigenlijk te vroeg doodgegaan. En ik vond dat echt, toen daarna was het festival niet meer. En nu is het dus overgenomen door Mojo. En die doen het veel professioneler als hij het ook deed. En het is een andere wereld geworden. Is het gewoon. Ja,
1: had je verwacht dat het zo groot zou worden?
2: Ja, als Mojo zich ermee gaat bemoeien, dan wordt het groot. Ik ben gerust.
0: Ja, dat is ook weer zo. 50 jaar later, zeg Hans.
2: Ja.
0: Het is snel gegaan, hè?
2: Ja, maar ik heb het toch altijd nog kunnen spelen. Ik speelde nu aanstaande zaterdag, want ik hoorde dat even jullie er naartoe gaan. Zaterdag speel ik om 10:30 in de Mississippi, het mooiste podium wat er is.
1: Ah, nou dan ben ik daar inderdaad.
2: Om 10:30, dus zwaai dan even naar me. Steek 2 vingers op en weet dat jullie het zijn.
1: Oh, dat is goed.
2: En die zaal is gratis toegang, hè? Het is open lucht ook. Dus ik hoop jullie daar te zien.
3: Heerlijk.
2: En neem zo'n banier mee waar jullie naam op staat. Zo. Van,
0: Dan
2: kan ik het publiek nog even
1: Radio Rijnmond.
0: Ja. Leuk.
2: Radio Rijnmond. Op de North Sea Jazz.
0: Kijk,
1: leuk.
0: Kijk, Hans, 50 jaar, maar je bent het nog niet verleerd, hè?
2: Wat ben ik niet geleerd spelen? Nee, dat is niet zo moeilijk hoor. Ik heb hele goede mensen met band die heel lange solo's kunnen spelen.
0: Hans Dilfer, ontzettend bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen.
2: Graag gedaan. En jullie veel succes. Hè? Want ik heb toch vroeger veel over de Radio Rijnmond gehoord hoor, moet je eerlijk zeggen.
0: Ja, in de goede jaren.
2: Er waren ook wel goede ontwikkelingen altijd op een of andere manier. Ik weet niet meer wat. Want het is zo lang geleden, dus ga er maar vanuit dat het een compliment is.
1: Okay? Ja, dankjewel, zeker.
2: Tot morgenavond.
0: Tot morgenavond, Hans. Heel veel plezier en een fijne dag nog. Hè.
2: En zwaai maar naar mij. Gewoon.
0: Gaan we doen. Okay, hoi. Ja.
2: Oké, dag.
0: Hij hangt gelijk op. Geweldig. Wat een ongelooflijk goed figuur is dit, zeg. Hans Dilfer was dat. Bekende Nederlandse jazz saxofonist. Ja, artiest die daar op het podium gaan staan bij North Sea Jazz aankomend weekend. En ook bij de organisatie betrokken is van het feest. 50ste editiefeest, jij met erbij?
1: Ik ga morgen sowieso. Geweldig. En nu dus ook naar Hans Dilfer.
0: Hans Dilfer dus. Morgen staat hij in de Mississippi, zei hij. Het is vandaag allemaal geopend door niemand minder dan Koningin Maxima. Het driedaags muziekfestival jazz, soul, funk, pop, blues. Maar dit niet, want dit is Liquido. Narcotic. Narcotic.

0: Muziek die enkel zo goed is geworden omdat hij een tweedehands pianotje kocht die eigenlijk helemaal niet werkte. Iemand had ermee lopen klooien, had de geluidjes aangepast en dacht, nou, dat klinkt best leuk als ik op deze manier speelde. En daar kwam dit uit voort. Liquido Narcotic op Radio Rijnmond, de plek waar je zo nog muziek gaat horen van Somber, Destiny's Child, komt allemaal voorbij. En ook deze. Vind je leuk, Fees?
1: Zeker!
0: Heerlijk! John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One and I Want, komt zo jouw kant op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Het is bijna 5 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Het ontbrekende stukje feest, dat heb ik gevonden in mijn leven.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dat klinkt intens, ik weet het. Maar wat het is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws krijgen van Aries van Metra. Aries, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Voormalig minister Hugo de Jonge blijft achter uitspraken staan als we gaan er wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm voor zorgen dat Nederland gevaccineerd gaat worden. Tegenover de corona-enquêtecommissie erkende de Jonge dat wat hij zei stevig was, maar hij vindt dat hij als minister de plicht had om alles te doen om Nederlanders aan te sporen tot vaccinatie.
17: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan geen Zwitserland blijven, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet. Natuurlijk is vaccinatie een vrije keuze, maar vaccineren is wel de verstandige keuze. En dat moest ik toch zeggen. Dat kan toch niet anders dan mijn bijdrage zijn.
16: De Jonge verdedigde zich ook tegen het verwijt dat klonk in eerdere verhoren dat het kabinet te weinig keek naar de maatschappelijke impact van de coronamaatregelen, zoals de gevolgen voor jongeren en bedrijven, waaronder de horeca. Het kon niet anders, vindt de jongen.
17: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden. Tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen.
16: De enquêtecommissie reconstrueert hoe besluiten tijdens de coronacrisis tot stand kwamen, welke signalen zijn gemist en welke lessen Nederland moet trekken voor een volgende pandemie. Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf zijn benoemd tot minister van Staat. Dat is een titel als eerbetoon voor wie zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt in de politiek en nu geen publieke functie meer heeft. Ministers van Staat kunnen door de regering om advies worden gevraagd. Inmiddels zijn er nu 9 ministers van Staat, onder wie oud-vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjenk Willink, oud-NAVO-hoofd en CDA-minister Jaap de Hoop Scheffer en oud-CDA-premier Jan-Peter Balkenende. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het NOS Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin vanmiddag in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het Jazz Festival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. NOS Jazz is sinds de eerste editie in 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn er meer dan 150 optredens op 17 podia met muziek variërend van jazz tot soul en van R&B tot hip-hop. Het weer zon- en sluierbewolking vandaag. Maximum temperatuur vanmiddag 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Aris, dankjewel. Dan even de file-informatiefeest. Is het nog druk?
1: Het is behoorlijk druk op de weg. Ja. De langste files zijn bijzonderheden. Dat klonk inderdaad alsof jij het ook al niet leuk vond.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan een melding voor de A15. Gorkum richting Rotterdam. Bij Ridderkerk is er een ongeluk gebeurd. File van 2 kilometer. En Rotterdam richting de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein naar de A29 richting Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht op de parallelbaan. Dan nog een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Een A-file. Ja, deze moet je altijd hebben hoor. Dit is een A-file.
1: A-file. Je hebt A-files en B-files.
0: Ja.
1: Oh nee, het zijn er echt heel veel. Dus ja, het is echt heel veel sterkte. En nog eentje dus op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Ook door wegwerkzaamheden.
0: Heel veel sterkte. Wij rijden met je mee. Je bent dus niet alleen. Veza, ik heb gisteren wat gekocht. En toen zei die dame achter de balie, die zei heel lief, is het een cadeautje? En toen zei ik, nee. En toen keek ze mij toch raar aan. Dus ik dacht, nou, wat is dit, joh? Nou, wat ik dan gekocht heb, dat hoor je zo.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel

0: geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
2: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: laatste platen uit de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Maar het leuke is, die film zelf die werd eigenlijk prima gescoord. Die kreeg een 7,2. Nou, een goede voldoende, maar het is ook geen 10. En deze muziek kunnen we misschien wel van zeggen, dit is wel een echte 10. Heerlijk, you're the one and the one. John Travolta, Olivia Newton-John. Eentje die je toch stiekem altijd wel kaart meezingt, hè?
1: Zeker. Heerlijk. En ik moet dan meteen aan de film denken, inderdaad. Gewoon altijd die scènes.
0: Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Het is ongelooflijk hoe dat soms werkt met muziek. Goedemiddag, de Rijnmond Middagshow, daar ben je met mij. Toy Willems, Fees Albayrak aan de andere kant van de tafel. Fees, ik heb eindelijk het ontbrekende stukje in mijn leven gevonden.
1: Nou, vertel, ik ben benieuwd.
0: Ja, gisteren, ik heb de hele dag aan de tafel gezeten. En ik verheug me nu al op het moment dat ik vanavond weer naar huis toe mag. Mijn vriendin, die verklaart me voor gek. De dame waarbij ik het heb gekocht ook. Maar ik heb een puzzel gekocht.
1: Oh, van die...
0: Van 1000 stukjes.
1: Ja, oh leuk.
0: Ja, van die kleintjes. En
1: ja, leuk.
0: Die dame waarbij ik het kocht, die vroeg dus heel lief, netjes, moet ze ook doen, is het een cadeautje? Zij ziet een jongen van 24 jaar tegenover staan die een puzzel koopt van Saturnus met 1000 stukjes. En ik zeg, het is gewoon voor mij. Nou, zij wist niet wat ze meemaakt, joh. Dat had ze nog nooit gezien. Ik kom thuis, begin te puzzelen. Mijn vriendin komt thuis, die zegt, wat doe jij nou? Die ziet vervolgens ook de hele tafel voor de aankomende maand verdwijnen. Want daar ligt natuurlijk mijn puzzel op.
1: Precies, en die mag niet verplaatst worden?
0: Nee, absoluut niet. Hij is ook verschrikkelijk lastig. Het is echt allemaal één kleur ook. Weet je wel. Ik heb het gelijk moeilijk gemaakt voor mezelf. Ja. Maar man, wat is het heerlijk.
1: Ja, leuk hè.
0: Oh, het is echt...
1: En hoe,

0: begin jij? Hoe ga jij te werk?
1: Eerst randen, hè? Dus ja, het randje doen.
0: Dan
1: is het gewoon eigenlijk een beetje secties bij elkaar zoeken.
0: Want ja.
1: We zeggen allemaal dat we die
0: oh,
1: doen.
0: Heel goed.
1: Maar we kijken gewoon naar de doos en we kijken een beetje wat waar hoort. En dan lekker puzzelen.
0: En zou je vriendin mee mogen doen?
1: Ja, dat mag wel van mij.
0: Ja?
1: Ja, jij doet daar moeilijk
0: nee,
1: over?
0: Nee, ik vind het is van mij. En daar moet je vanaf blijven.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: Want ik heb daar dan inderdaad ook een manier van hoe ik het doe. En ik wil het gewoon allemaal zelf doen.
1: Ja, je wilt, want dan kan je daarna ook zeggen, ik heb die puzzel gemaakt.
0: Precies, 1000 stukjes. Ja. En heel moeilijk allemaal verschillende, dezelfde soort kleuren, zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja, nee, snap
0: ja,
1: ik.
0: Nee.
1: Ik vind het trouwens wel leuk daarover te zeggen. Mijn vriendin die mocht meehelpen.
0: Ja.
1: Die heeft, ik denk, een seconde of 30 in die doos gekregen. En die zei gewoon, ja, maar dit gaat jou nooit lukken.
0: Oh,
1: dit is een
0: nee.
1: kansloos verhaal. Het is echt gezegd, dat meen ik serieus. Okay. Geen woord aan gelogen.
0: En hoe ver ben je?
1: Ik ben nog steeds bij de rand. Maar dat maakt verder niet uit. Ik vraag me af, wordt er nog een beetje gepuzzeld in de Rijnmondregio?
0: Oh ja, dat is een goede vraag.
1: Heb je puzzels thuis? Doe je het nog graag? Doe je het alleen of samen? Vind je het helemaal niks? Mag natuurlijk ook. In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Wordt er nog lekker gepuzzeld

0: Maar ook nieuwe muziek hier op Radio Rijnmond, zoals deze van Somber. My Body Isn't Ready, hoorde je in de middagshow. Ja, de coronaverhoren, die zijn gaande. Dat is een enquête van Kamerleden over het coronabeleid. En sinds eind mei verhoort de commissie de hoofdrolspelers van die crisis. Vragen als welke afwegingen heeft het kabinet destijds gemaakt en welke effecten hebben die dan op de crisis en op de samenleving gehad. Vandaag niet alleen oud-minister Hugo de Jonge aan het woord van Volksgezondheid toen, maar ook horecavoorman Robert Willemsen nu bij ons in de uitzending. Robert, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ging het vandaag?
1: Het ging prima. Het was intens. Het is 3 jaar geleden natuurlijk. En alles komt in die periodes weer boven. Dus het was intens, maar goed.
0: Ja, wat merk je aan jezelf als je zegt die dingen komen weer terug? Wat voor gevoel brengt dat bij jou op?
1: Nou ja, het is natuurlijk een ongelooflijk roerige tijd geweest. En het belangrijkste is dat voor heel veel ondernemers de effecten nog veel langduriger zijn en dat ze er nu nog last van hebben. En dat er eigenlijk gewoon geen oog meer voor is. Dus heel veel collega-ondernemers zitten nog met de ellende vanuit coronatijd. Mm-hmm. En dat realiseer je de afgelopen weken weer als je je voorbereidt op zo'n parlementaire enquête.
0: En in hoeverre hebben die horeca-ondernemers zichzelf een beetje boven water kunnen houden dan in die periodes?
1: Nou, ik denk ten eerste door heel hard te werken en door heel veel spaarcenten in die tijd op te maken en pensioenpotjes en wat er allemaal was. Vervolgens heeft de overheid natuurlijk ook goede dingen gedaan door steunpakketten neer te zetten. Mm-hmm. Alleen die steunpakketten zijn nooit de 100% geweest die ze beloofd hebben. Dus ondernemers zijn met veel schulden en leningen van de overheid de crisis uitgekomen. En daar zijn ze op de dag van vandaag nog steeds mee bezig.
0: Ja. Hoe is die communicatie toen door tijd dan gegaan? Hè? Want inderdaad, die noodpartijen, de horeca was toch wel een van de grote groepen die echt klappen hebben gevangen. Hoe ging die communicatie?
1: Ja, ik denk dat wij vanaf dag 1 als brancheorganisatie er bovenop hebben gezeten. Ik heb dat ook vandaag weer herhaald, dat het eigenlijk heel bijzonder was hoe snel de landelijke overheid in actie is gekomen, hoe snel er steunpakketten opgetuigd werden. En dus in het begin was dat heel goed. Mm-hmm. Maar naarmate de tijd vorderde, werd dat toch steeds minder goed en kwam de overheid ook steeds minder goed zijn afspraken na. En merkte je gewoon dat eigenlijk de ondernemer aan zich er niet zo toe deed voor de overheid. De economie moest in stand gehouden worden. En ja, die ondernemers waren een beetje collateral damage, laten we het zo maar noemen. Ja. En ja, na 3 jaar had dat gewoon een aanzienlijk schade aangericht.
0: Werd die communicatie dan ook slechter in de zin van ze lieten niet meer van zich horen? Of was de communicatie slecht met ze gingen een soort van orders uitdelen en jullie moesten maar gewoon gebogen?
1: Nee, ik denk dat je natuurlijk merkt in het land, dat niet alleen bij ondernemers, maar bij iedereen, dat het draagvlak voor het coronabeleid wegviel. Mm-hmm. De discussies met winstlieden werden minder vriendelijk. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon niet nagekomen wat ze beloofd hebben. En de perceptie die ze gewekt hebben, ook in de rest van het land, dat ondernemers 100% gecompenseerd werden. Ja, dat is gewoon echt feitelijk onjuist. Dat heb ik vandaag ook aangegeven. Ik vind dat ook vrij schandelijk, 3 jaar na dato, dat er nog steeds mensen zijn vanuit dat kabinet die zeggen we hebben 100% gecompenseerd. En dat is nooit zo geweest. Dus de ondernemers hebben gewoon een hele grote bijdrage gedaan en hebben grote schulden overgehouden aan deze periode. Mm-hmm. En daar zouden ze op zijn minst eerlijk over moeten zijn.
0: Ja, je hebt het gevoel dat, als ik het goed begrijp, dat het is nu voorbij eigenlijk, de corona-periode. Nu worden de handen er gewoon van afgetrokken, van zo, we hebben het overleefd.
1: Nou, dat is eigenlijk, hebben we dat eigenlijk gezien nadat we de laatste keer weer open gingen. Mm-hmm. En natuurlijk is een blik vooruit belangrijk. En ik denk dat ondernemers en ook horecaondernemers zo in elkaar zitten. Van jongens, aanpakken met elkaar en vooruit. Maar het is echt feitelijk zo dat horecaondernemers in Nederland ruim 7 miljard, hè, schrik niet, 7 miljard bijgedragen hebben aan deze crisis. Ja. En dat is natuurlijk niet oké als je zegt dat je mensen 100% gaat compenseren.
0: Nee. Heb je dan alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen vanmiddag in dat gesprek?
1: Ja, kijk, dit is natuurlijk niet. Dit was het openbare verhoor. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook besloten verhoren gehad in aanloop hier naartoe. Mm-hmm. Ik denk dat alles gezegd is. Ik denk dat überhaupt ook de afgelopen jaren, tijdens en na corona, alles gezegd is. Maar op een gegeven moment gaat het er niet meer om wat je kan zeggen, maar ook wat ermee gedaan wordt. En ik denk dat we alles hebben gedaan. En vanmiddag of vanmorgen eigenlijk moet ik zeggen, raakte me het ook wel toen ik zeg maar mijn slot woordje mocht doen. Dat ik aangaf dat het eigenlijk zo triest is dat zoveel mensen met ongelooflijke passie voor dit vak, die misschien niet altijd de beste ondernemers zijn geweest, maar wel het volle overtuiging en met heel veel passie doen, dat die uiteindelijk de dupe zijn geworden van deze crisis.
0: Ja, ja, ik snap dat emotioneel kan zijn, zo'n slotwoord.
1: Dat was het zeker. Dat had ik eerlijk gezegd niet gedacht, 3 jaar na dato. Maar misschien was het juist, omdat het 3 jaar na dato is. En in de coronatijd heb ik veel moeten debatteren met politiek. En op de een of andere manier ging dat me wat makkelijker af dan vanmorgen.
2: Toen was het overleven.
1: Ja, toen was het overleven. Ja. Toen zat je, ging het 24/7, was je hiermee bezig. En blijkbaar kon ik het toen wat makkelijker loslaten dan toen ik vanmorgen het laatste woord kon doen.
0: Ja, en nu, wat hoop je dat dit dan nu gaat betekenen voor Horeca Nederland?
1: Nou, kijk, ik in een ideaal scenario komt er in ieder geval het hoge woord eruit dat ze inderdaad niet hebben gedaan wat ze hebben gezegd. Mm-hmm. Dus dat die erkenning er is voor die ondernemers. Ten tweede zou het fantastisch zijn met alles wat er aan gaat komen aan maatregelen om ondernemers in Nederland het wat lastiger te maken, dat ze rekening houden met deze schade die er gezeten heeft. En dat ze, want ze zullen met terugwerkende kracht niet gaan compenseren, maar naar de toekomst toe kunnen ze wel rekening houden met wat ze niet gedaan hebben, wat ze wel beloofd hebben.
0: Ja. Robert, om het af te ronden. Het was een emotionele dag, het was een zware dag. Je bent en blijft een horecaman. Wordt er vanavond dan, om het af te sluiten, ook nog een biertje gedronken?
1: Nou, ik sta toevallig net in een van mijn mooie cafés. En heb inderdaad een piepklein fluitje bier.
0: Ja. Je hebt groot geluid. Dus, horeca voor me, Robert Willemsen. Ontzettend bedankt dat je even je verhaal wilt.
1: Graag gedaan. Hey.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: tot 5. Weet wat je moet doen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: 5:30, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Weer, verkeer en ook wel degelijk de hoofdpunten van het nieuws komen er allemaal aan. Eerst even de regionale files, Feza.
3: Ja, op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 23 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden 6 kilometer, 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan een file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Vaanplein. 3 kilometer, daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht op de parallelbaan. En dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein. 4 kilometer, een kwartier vertraging en het komt door wegwerkzaamheden.
2: Heel veel sterkte daar, weet het hè, wij zijn er voor je. We rijden met je mee, dus blijf lekker bij Radio Rijnmond. We gaan ook eventjes kijken naar het weer. Dat doen we met Stefan van Gallenhuizen. Stefan, vorige keer dat het zo verschrikkelijk warm zat, zat je buiten in een tanktop. Ja. Nu toch nog binnen. Ja.
4: Nu toch nog eventjes ook binnen inderdaad. Ja, ik kom net uit de tuin. Het is echt geweldig weer, jongens, de komende dagen.
3: Teun op jouw kleding let dus.
2: Ja,
3: let op wat je aan hebt, want hij onthoudt het.
2: Ja. Heel belangrijk, zeker.
4: Ja, ja, dat maakt lekker niet uit, want ik zit lekker in de tuin. En er wordt een tanktopje bij.
5: Op het, je hebt groot gelijk.
4: Nee, maar als je van warm zomerweer houdt de komende dagen, dan zit je echt helemaal goed in de regio. 1,5 zonneschijn de komende dagen, hooguit wat sluierbewolking. Temperaturen vaak zo, ja, ook morgen zo'n 26 of 27 graden vlak aan zee, tot zo'n 29 of morgen misschien toch al landinwaarts. Een eerste 30 graden volop zonneschijn. Ja, een echte stranddag. En als je een duik wil wagen in de zee, de zeewatertemperatuur is al opgelopen naar 22 graden. Dus ja, je zou bijna denken, je koelt al bijna niet meer af als je in de zee gaat. Nee, ik zie je al kijken.
2: Goeiedag.
4: En ook zondag een echte stranddag. 1,5 zonneschijn, landinwaarts 30 graden langs de kust, 27 of 28 graden. We hebben wel te maken met een matige noordoostenwind. In vergelijking met de vorige bloedhete fase is dat toch wel een verschil. Toen hadden we een zuidelijke wind, die was vochtig, benauwd, drukkend. Maar deze warmte is echt totaal anders. Een droge luchtsoort, dus de warmte is veel beter uit te houden. En ook de nachten, die koelen toch wel aardig af. Vorige periode zaten we ruim boven de 20 graden van die echte plaknachten. Deze keer blijven de temperaturen onder de 20 graden. Dus we kunnen het huis lekker laten luchten. Ja, en ook na het weekend houdt het warme zomerweer en daarbij volop zonneschijn gewoon nog even aan.
2: Kijk, Stefan, wat een goed nieuws allemaal, joh. Ongelooflijk.
4: Ja, als je ervan houdt, zeker.
2: Ja, dat is waar. En jij houdt ervan, dus ik ga je niet langer ophouden. Hup die tuin weer in, jongen.
4: Ga ik doen. Tot later, jongen.
2: Oké, dan. Fijn weekend. Hoi. Hoi. De hoofdpunten van het nieuws, Aris van Meteren. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij een politieinval dinsdag in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt ook nog dat er twee mensen zijn aangehouden. Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor het huis aan de Vroege Straat in Alblasserdam. En er bleken ruim 300 amfetaminepillen in te zitten. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent loopt namelijk gevaar achter de tralies. Medegevangenen in Krimpen zouden het op hem hebben voorzien. De man wordt vervolgd omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. Zijn vriendin speelde dat weer door naar criminelen. En ook de vriendin komt vrij, want zij zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. Tim Merlier heeft zojuist de 7e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg versloeg in de massasprint de Noor Wernskjöld en de Eritreër Girmay.
7: Caviria en Philipsen gaan het nu tegen elkaar opnemen. Philipsen, of komt er nog Caviria? Wernskjöld en Merlier op rechts. En het is Merlier met afstand de beste. Tim Merlier wint de 7e etappe van de Tour de France. En maakt zijn status als de snelste van het veld meer dan waar. Ondanks een perfecte lead-out van Alpes in Premier Tech voor Philipsen. Dan kwam daar ook nog Caviria opzetten. Maar Merlier vindt de ruimte, kan eromheen en heeft dan toch vaak nog wat extra's.
6: Olaf Kooi, de winnaar van de 5e rit, die raakte diep in de finale ingesloten. En hij kwam er deze etappe niet meer aan te pas.
2: Ja, knap hoor. Zeker met als je weet dat weer in Frankrijk, wat het echt verschrikkelijk warm is daar.
6: Moordend heet.
2: Niet normaal. En daarna zo'n enorme rit. Want het is niet alsof ze 2 kilometer op de fiets hebben gezeten. Ze zitten al een tijdje. Dan nog zo'n enorme krachtexplosie. Ik blijf me daarover verbazen.
6: Ja.
2: Wat een bijzondere prestatie van alle gasten daar. En in het bijzonder Tim Merlier dus. Dankjewel, Ries.
6: Jo.
8: Dit is Radio Rijnmond.
2: Wij hebben het ook zwaar hoor, Feza. Hier is het ook hartstikke warm. En wij moeten ook muziek draaien. Poh, verschrikkelijk. Texas hoor je nu. Black Eyed Boy.

0: Dit is Radio Rijnmond, de middagshow. Wij rijden met je mee naar huis op weg naar het weekend met de beste muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. En daar hoort natuurlijk deze ook bij. Black Eyed Boy, Texas hoorde je. We gaan het zo over puzzels hebben, Feza. Maar voordat we dat doen, moet ik iets heel belangrijks met je meedelen. Je weet het, hè? Hoor je het noodalarm hier op Radio Rijnmond? App dan heel snel 93.4 in de Rijnmond-app, want dan maak jij kans op die noodradio. Dit is niet het noodsignaal waarvoor je moet appen, maar ik wil toch even laten horen hoe die klinkt, zodat jij weet wanneer je wel moet appen. Dus de proefronde. Hoor je dit geluid dus? Weet dan als de wiede weer naar die Rijnmond-app en stuur daar 93.4. En wie weet is die noodradio dan van jou? Nou, de mensen die de app al hebben gevonden, dat zijn best wel veel mensen. Want we hebben het even over puzzelen, Feza. Ik vertelde jou dat ik een puzzel heb gekocht gisteren. Dat ik dat heerlijk vind, zalig vind. Jij zei ook, puzzelen vind ik ook lekker.
1: Ja.
0: En we vroegen, joh, is puzzelen nog een ding wat veel mensen doen? Nou, is het een ding, Feza?
1: Nou, zeker wel. Want wij hebben bijvoorbeeld een appje gekregen van Arita. Die zegt, ik heb nog een Jan van Haasteren puzzel liggen waar ik ooit aan moet beginnen. Wel zelf, zoals Feza. Anders pakt een ander de makkelijkste stukjes en blijf ik met de moeilijke zitten. Ja, dat is inderdaad ook wel een van de redenen. Dan mensen die zeggen, oh, ik doe dit wel heel snel. En dan hebben ze allemaal al die kleine, korte, makkelijke stukjes gepakt, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan moet ik al die moeilijke, weet je wel, zoals jij met je Saturnus,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja, ik heb een puzzel gekocht van Saturnus die alleen maar blauw is.
1: Ja.
0: Dat is lastig, maar dit is wel een leuke uitdaging. En ja, jij bent vooral van, ik doe de rand en daarna gaan we secties kiezen, ja, en dat soort dingen. Wel heel erg leuk, Carla die zegt, die zijn echt populair in de appjes. Die van die Jan van Haasteren puzzels, meestal 1000 stukjes, die zijn ook echt super leuk.
1: Maar die zijn wel super moeilijk, want ik vind dan blauwe vlakken zelfs nog makkelijker misschien.
0: Ja.
1: Ja, ik denk het omdat je al die verschillende gezichten en alles past overal wel een beetje in. Als je niet goed kijkt, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan moet je echt heel goed kijken. Dus dan heb ik liever die blauwe stukjes misschien. Maar goed, Ruud zegt, ik puzzel heel graag, maar doe dat alleen in de herfst en winter. Want met zonnescherm geen goed licht. En dan kan je minder goed de puzzelstukjes zien. Dat is ook wel een heel goed
0: punt. Ja, dat is waar. Dat is lastig. Zeker als het allemaal blauw is. Dat kan ik je vertellen,
1: Ruud. Ja, dat wordt een uitdaging.
0: Dat is enige wat zeker is. En we krijgen ook nog een ander berichtje van Jeanette. Die zegt, Jan van Haasteren 90. En ik wil ook niet dat ze me helpen met een foto daarbij, dat er inderdaad al flink wordt gevoeld.
1: Ja, die is echt goed bezig.
0: Heerlijk. Ik vind die van die Jan van Haasteren vind ik altijd zo leuk. Dat je waar kijk ik naar of wat zie ik, heet die of zo. Dat zijn dan heb je een afbeelding op de voorkant van de doos staan van allemaal mensen die jouw kant op kijken. En dan moet jij nog gaan puzzelen wat die mensen dan zien. Echt een superleuke soort puzzel is dat. Goed, puzzel jij ook. Laat het eventjes weten, hè, rechtsboven in die Rijnmond-app. En hoor je het noodradio-alarm als de wiede weer dan richting die Rijnmond-app. Wie weet ga je hem dit half uur nog wel horen. Ik ga niks verklappen, want ik weet het zelf eigenlijk ook nog helemaal niet. Het is tijd voor muziek. So, Right Said Fred, I'm Too Sexy. Eerst toch wel die zomerhit van dit jaar. Justin!

0: nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Heerlijk zo, richting het weekend. Het wordt 30 graden, dus uit met die kleren, aan met die zwembroeken, badpakken, bikinis. Maakt allemaal geen reetje uit, joh.
1: Ja, jij genoot wel van dit liedje, ja. Oh,
0: right,
1: nou weet ik waarom.
0: Red, I'm too sexy. Die stem alleen al. U kent het wel. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Karin, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe staat het ervoor met het noodpakket?
2: Ik durf bijna niet hardop te zeggen.
0: Oh,
2: we denken eraan. Slecht begin.
1: Wij ook hoor, heel veel mensen denk ik.
0: Karin, ja, Karin, Karin. Zeker. Het is het nieuws geweest, we hebben brieven thuis gekregen.
1: Ja, maar heb jij het?
0: Ik heb thuis een noodpakket.
1: Ja, maar wat heb je? Wat is jouw, waar bestaat jouw noodpakket uit?
0: Ik heb...
1: Ik vraag het wel even voor je, Karin.
2: Ja, precies. Dan kan ik een voorbeeld aan nemen, ja, denk ik.
0: Ah, doe dat niet te snel hoor, Karin.
1: Ja, nee,
0: ik heb zo'n rood tasje met zo'n rood kruisje erop, weet je al. Zo van de EHBO.
1: Oh,
0: met
1: ja?
0: Pleistertjes erin. Dat, die hele rattenplan. Ja? Lucifers die ook onder water gewoon nog branden. Een thermosflesje. En ik heb zelf nog geen noodradio, moet ik er eerlijk bij zeggen.
1: Okay.
0: Wel een knijpkat, zo'n zaklamp, weet je wel. Die heb ik dan wel weer.
1: En water?
0: Water heb ik in de sloot achter mijn muis.
1: En bonen?
0: Goed. Nee, joh, dat vreten, dat heb ik al. Ik heb een schaartje. Maar Karin, jij hebt er dus aan gedacht.
2: Ja.
1: Dat is het begin.
0: Tot daar.
2: Dat is het begin. Ik denk dat we wel ons bewust ervan zijn dat het echt heel erg nodig is om het in huis te halen.
1: Ja.
2: En eigenlijk wordt de druk daar ook weer van afgehaald. Want wij wonen naast het winkelcentrum. Dus als er wat gebeurt, vliegen we even de parkeerplaats over. En dan hebben we zo een carpool gehaald.
0: Ja.
2: Want ik denk dat we die tijd dan nog wel hebben.
0: Dat denk ik
2: wel.
0: Karin, zeg eens eerlijk. Ben jij eerder aan het hamsteren geslagen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee. Nee,
1: oh,
2: dat doen we niet aan.
0: Nee.
2: Nee. En dat komt ook een klein beetje in. Wij zijn vorig jaar verhuisd van een gezinswoning naar een appartement.
0: Mm-hmm.
2: En hier is gewoon veel te weinig opruim bergplaats om een grote voorraad neer te zetten.
1: Ja,
2: dus, je moet je een beetje inhouden.
0: Dat draagt er natuurlijk ook niet aan bij, hè?
1: Maar het is ook helemaal niet slecht hoor, om niet te hamsteren. Want ik bedoel, volgens mij ga je dan eerder juist helemaal in je eigen hoofd zitten.
0: Ja.
1: Maar, en nog meer paniek creëren misschien.
0: Ja, ik zit daar nog wel eens over na te denken, Karen. Dan moet je voorstellen dat je dan in die periode denkt, toiletpapier, ik heb toiletpapier nodig. En dat je nu met 17 van die rollen van thuis zit nog.
2: Ja. Dat, nou, inderdaad.
0: Dan kan je geen blik bonen meer kwijt hoor.
2: Nee, volgens mij zijn bonen dan belangrijker.
0: Dat lijkt mij ook. Karin, wij gaan het eerste onderdeel aan jouw noodpakketje toevoegen. En dat is natuurlijk niks minder dan die Rijnmond Noodradio.
2: Yeah!
0: Die komt jouw kant op.
1: Ja, hij is mooi hoor.
2: Superleuk.
0: Het is echt een topdingetje. Zelfs ook met zo'n draaiding eraan, dat je hem gewoon kan opladen. Er zit een zonnepaneeltje op, een zaklamp zit eraan. Het is echt een topding. Een batterij is het ook nog. Alles erop en eraan op de noodradio van Rijnmond.
2: Oh, nou, wat een superding.
0: Heerlijk.
2: Echt te gek.
0: En op welke frequentie stellen we hem af?
2: 93,4 natuurlijk.
0: Dacht ik wel, Karin. Hey, een hele fijne middag. Geniet van het lekkere weer. Fijn weekend. En die radio komt jouw kant op.
2: Zeker. Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.

Je bent bij Rijnmond, de vrijdagmiddagshow. Met mij Teun Willems, Feza Albayrak is er ook bij. En je hoort de muziek van McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. We gaan langzaam richting dat allerlaatste uurtje hier op Radio Rijnmond. Een uurtje waar ik jou hard voor nodig heb. En jouw appje ook hard voor nodig heb. Want je mag zo weer kiezen welke afslag gaat het worden. Afslag 1 of afslag 2. Even een snelle max geheugentreuner. Waar ligt je telefoon? Want die zal je nodig hebben. Wil je dat appje kunnen sturen? Dat allemaal dus volgend uur. Eerst nog deze plaat van Foster the People. Dit is Pumped Up Kicks op Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Precies 6 uur, je bent bij Rijnmond. Een hele goede avond. De middagshow van Rijnmond. Met daarin zo de mogelijkheid voor jou om te bepalen wat we gaan draaien. Maar eerst het nieuws en dat krijg je van Aries van Meteren. Aries, goedenavond.
16: Goedenavond. De overheid heeft horecaondernemers laten zitten, zegt Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Hij was vandaag bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem hebben horecaondernemers veel minder compensatie ontvangen in de coronaperiode dan hen was beloofd. En dat hakte erin, zei hij eerder vanmiddag in Rijnmond.
17: Het belangrijkste is dat voor heel veel ondernemers de effecten nog veel langduriger zijn en dat ze er nu nog last van hebben. En dat er eigenlijk gewoon geen oog meer voor is. Dus heel veel collega-ondernemers zitten nog met de ellende vanuit coronatijd. En dat realiseer je de afgelopen weken weer als je je voorbereidt op zo'n parlementaire enquête.
16: Zegt Robert Willemsen, die eerder voorzitter was van Koninklijke Horeca Nederland. Oud-minister Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die het kabinet heeft genomen in coronatijd. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei de Jonge dat hij zeker oog had voor de impact van de maatregelen, maar de maatregelen waren wel nodig, zo vindt hij nog steeds. De politicus erkent dat mensen schade hebben ondervonden van de maatregelen, maar het kon niet anders.
18: Stelt u zich eens voor dat wij hadden gezegd in die crisis, als kabinet hadden gezegd in die crisis, weet je, wij zijn al een tijdje bezig geweest met het voorkomen van het overbelasten van de zorg. Gaan we niet meer doen. We just let it go, want we zien wat het voor mentale gevolgen heeft in de samenleving. Stel dat we dat hadden gedaan, die afweging. Ik denk dat de Kamer ons en terecht had teruggefloten. En ik denk dat u dan een heel andere vraag op dit moment aan mij had gesteld.
16: Zegt oud-minister Hugo de Jonge, die vanmiddag te gast was bij de enquêtecommissie. Bij een politieinval eerder deze week in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt ook dat er nog twee mensen zijn aangehouden. Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroege Straat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor het adres aan de Vroege Straat. En er bleken 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij de huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden en 150 verboden medicijnen. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtercommissaris vandaag bepaald. En Russische hackers hebben ingebroken in camera's langs militaire routes in Nederland, zeggen de AIVD en de MIVD. De inlichtingendiensten zeggen dat het gaat om camera's van bedrijven die via het internet toegankelijk zijn. Rusland zou met de camera's hebben willen uitzoeken hoe de routes lopen en welk militair materieel wordt geleverd aan Oekraïne. De AIVD en de MIVD hebben bedrijven op militaire routes gewaarschuwd, zodat zij hun camera's beter kunnen beveiligen. Het weer vanavond en vannacht, dan blijft het helder. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, met temperaturen dan tussen de 26 graden aan zee en 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Aries, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie. Feza, het staartje vanavond spits of niet?
0: Nog net niet, okay, zeg maar. Okay. Nog net niet. Net ongeveer 20 meldingen nog in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Hoogmade 2 kilometer 10 minuten. Twee rijstroken zijn daar dicht. Daar is een politieactie. En dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoetewoude-Rijndijk 4 kilometer en een half uur. Door diezelfde politieactie. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 3 kilometer 10 minuten door wegwerkzaamheden. En ook de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 4 kilometer 10 minuten. Ook doorwegwerkzaamheden.
15: Sterkte in het bijna staartje van de avondspits. Even een geheugentrainer. Weet jij waar je telefoon ligt? Zoek hem anders snel op, want één appje kan het bepalen. Welke muziek wij gaan draaien. Nou, welke muziek je uit kon kiezen, dat hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
19: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: dankje.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ik heb vanmiddag even de videoclip van deze plaat gekeken.
1: En?
0: Kleine inschatting gemaakt. Ongeveer 137, denk ik.
1: 137 wat?
0: 137 bussen haarlak die er doorheen zijn gegaan. Het is echt ongelooflijk. Dat haar dat zat helemaal strak van de haarlak recht overeind. Het is wel machtig om te zien hoor. Maar
1: hebben we het niet over de jaren 80 nu?

0: Ja, zeker weten. Nee, trouwens niet. Ja, 1987. Dat is nog. Ja,
1: ja. Ja, sorry, en dan ja, heb je gewoon heel hoog, je haar heel hoog. Zeg maar, je, nee, dat beweer je en dan gaat haarlak overheen.
0: Ik vind het geweldig, laat het voorop staan. Maar ik denk dat de haarlakproducenten hun gloriejaren wel gehad hebben.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Maar je moet het eens een keer gewoon proberen met je haar.
0: Heb je mijn haar gezien, Fee?
1: Ja, maar je laat het gewoon even groeien. En dan gaan we dat proberen met heel veel haarlak.
0: Ja, je zal het niet geloven, maar ik ga dit weekend naar de kapper.
1: Voor wat?
0: Ik ga het weer even wat korter laten maken.
1: Oh, echt? Oh, het bevalt je wel zo?
0: Nou ja, ik ben dus uit vakantie teruggekomen met dit korte koppie. Het was toen gemillimeterd.
1: Ja.
0: Maar het bevalt mij zalig, moet ik zeggen. Het is weinig werk. Het zit eigenlijk altijd wel goed. Het wordt warm, dus je hebt het niet meer warm als de haar op je hoofd is.
1: Dat is waar.
0: Moet ik de snor er ook nog afhalen, Phil? Ik weet het. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik vind het wel wat hebben. En wat, en dat is natuurlijk niet iets om trots op te zijn, maar mijn vriendin zei, ja, je lijkt wel een beetje op een crimineel. Je hebt een wat stoerder uiterlijk.
1: Oh.
0: En nou ben ik niet de meest stoere persoon op planeet aarde. Maar dat ik er zo uitzie, vind ik geen probleem.
1: Vind je eigenlijk wel oké?
0: Vind ik wel oké.
1: Oké.
0: Maar goed, 137 bussen haarlak, denk ik dus. Bij Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Die zijn er doorheen gaan tijdens de videoclip.
1: Gezellig.
0: Feza Albayrak, het is de middagshow. We moeten eventjes terugblikken op wat we vandaag hebben gedaan allemaal.
1: Ja, we hebben met Robert Willemsen gesproken over de corona-verhoren.
0: Ja.
1: Hij was toen horeca-voorman tijdens de coronacrisis. En hij heeft met de overheid dus heeft hij moeten spreken over de situatie van horeca-ondernemers. En het raakte me wel dat hij toch geëmotioneerd raakte van de verhoren. Of tijdens zijn slot.
0: Slotwoord.
1: Slotwoord, zo heet dat inderdaad. En dat vind ik dan wel weer bijzonder, want het was toen heel erg overleven en doen. Mm-hmm. En dan nu terugblikkend, zeg maar, kan hij wel dat hij daar dan zo geëmotioneerd over is.
0: Ja, zo'n krachtige horecaman, hè, die altijd wel gewoon, inderdaad, wat hij zelf ook noemde in dat gesprek. Horecamensen zijn doorzetters, doorwerkers, schouders eronder.
1: Ja.
0: En dat het hem dan toch emotioneert, betekent wel dat het echt een hele vervelende periode is geweest, ook toen de tijd. Is mij, vind ik ook een goeie. En natuurlijk, dit weekend, jij gaat er naartoe.
1: North Sea Jazz.
0: We hebben gesproken met
1: Hans Dulver.
0: Dat is de naam. Wat een geweldige vent is dat.
1: Ja, superleuk, hè. En hij is dus ook een van de mensen geweest die de oprichter heeft geholpen met de organisatie.
0: Ja,
1: en voor niets, hè?
0: En voor niets, ja. Sterker nog, hij moest de koffie zelf betalen.
1: Ja, precies.
0: geweldig.
1: Superleuk.
0: Dat allemaal dus geweest. Wat gaat komen is muziek waar jij ook je slag in mag slaan. Welke afslagen jij uit mag gaan kiezen, dat hoor je zo. Eerst nog even muziek van Chaka Demus en Pliers. Dit is Tease Me.

0: Academus en Pliers. Met Tease Me, natuurlijk. In de vrijdagmiddagshow. Je hoort hem op Radio Rijnmond. Een hele goede middag. Ja, op tafel, in je broekzak, borstzak, je kontzak, in je tas. Maakt allemaal niet uit. Waar ik het over heb, is je telefoon. Pak hem er even bij. Want we zijn op het moment aangekomen waarin jij mag bepalen welke muziek wij gaan draaien. Dit is niet helemaal een free pass, niet helemaal een vrije keuze. Wij geven je twee opties, afslag 1 en afslag 2, gekoppeld aan een soort thema. En vandaag is dat thema, Feza Albayrak, meisjes.
1: Neem afslag 1.

In de Rijnmond app ben je meer dan welkom. Welke afslag moet het gaan worden? Wordt dat afslag 1 Lucy Electric met Meetjen? Of wordt het afslag 2 Anouk met Girl? Je bent welkom naar muziek van Barry White. Eerst nog de nieuwste van Yves Berendsen. Want ja, misschien is het tijd.

0: Barry White zegt het. You're the first, the last, my everything op Radio Rijnmond brengt ons naar de allereerste afslag. Feza Albayrak, wat gaat het worden?
1: Ja, Anja, Jeannette, Ria, Ronald, die gaan voor afslag 2. En dan zegt Danny, ik zal wel de enige zijn, maar ik ga voor afslag 1. Nou Danny, je bent niet de enige. Want Dennis, Henk, Els zeggen ook 1. Ruud zegt afslag 1 voor Feza. Arita zegt afslag 1 voor mijn zus in Duitsland. En ook Regina zegt, doe maar afslag 1 voor Feza.
2: En het is ook een heerlijk liedje, Feza.
1: Ja, ik vind het ook superleuk dat het voor mij...
2: Oh, geweldig.
0: En waarvan achter?

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
2: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
2: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Half zeven, dit is Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Op een rijtje ook op de A.
5: A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 20 kilometer. Een vertraging van ongeveer 20 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden 5 kilometer. Ongeveer 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Del en Arkel 11 kilometer. Een kwartier. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 6 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
4: Heel veel sterkte daar nog. Je bent in het staartje vanavond, spits. Dus weet, het is bijna voorbij. Goed, het weer. Vanavond veel zon. De nacht verloopt vrij helder. Minima 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw volop zon en droog. En het wordt warm. Met temperaturen tussen de 26 en lokaal zelfs 30 graden. Goed afkoelen dus. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris van Meteren, goedenavond.
6: Goedenavond. De brandweer kan nog niks zeggen over de oorzaak van de brand op een volkstuintjescomplex vanmiddag in Dordrecht. Eind van de ochtend brak daar brand uit in een schuurtje op het terrein. Er kwam veel rook bij vrij. Niemand raakte gewond. Er zijn wel enkele duiven van een naastgelegen til bezweken aan de rook. En een paard dat op hol sloeg raakte gewond. De brandweer heeft de hele middag het schuurtje gesloopt om ook de laatste brandhaarden uit te krijgen. Minister Karremans is teleurgesteld dat België tolvignet doorzet. Vanaf mei volgend jaar moeten weggebruikers gaan betalen voor het rijden over Belgische wegen. Alleen Belgen krijgen het gecompenseerd doordat de motorrijtuigenbelasting daar praktisch verdwijnt. Voor Nederlandse bestuurders zijn de druiven zuur. Die moeten flink gaan betalen. Karremans denkt niet dat de Belgische maatregel nog valt aan te vechten. Maar wie weet, het plan moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. En die praat er in augustus over.
4: Zullen we dan afspreken dat ze de wegen in België ook wat beter gaan maken?
6: Ja, en ja, maar met Nederlands geld dus.
4: Ja, ja,
6: zo gaat het dan wel weer.
4: Nou, ja.
6: Vanaf maandag wordt de prijs voor een rouwkaart 2 keer zo hoog. Nabestaanden betalen straks geen 1,40 euro voor een postzegel, maar 3,25 euro. Omroep Brabant meldt dat een uitvaartondernemer in Graven en omgeving vrijwilligers heeft gezocht die voortaan de rouwpost gaan rondbrengen. En hij kreeg zoveel respons dat hij de aanmeldingen na 1 avond alweer moest sluiten. Familie kan nu kiezen, rouwpost via de postbode, of ze door de uitvaartondernemer laten rondbrengen, of natuurlijk, dat kan ook, zelf doen.
4: Ja, wat een mooi initiatief. En wat gaaf dat zoveel mensen daarop afkomen.
6: Ja, want het is natuurlijk bizar dat je zo'n overlijden, dat overkomt je dan ook nog eens. En dan,
4: ja, moet je ook nog eens het dubbele gaan betalen.
6: Zo is dat.
4: Lekker dan. Aris van Meteren, dankjewel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: Zo mag jij weer bepalen welke muziek wij gaan draaien. En Feza, dat komt voort uit een ruzie die wij hebben.
5: Ja.
1: Met een grote R.

0: Ojojoj.
1: Een plaat waar je zo'n ongelooflijk zware voet van krijgt. Dat is ongelooflijk. Ik wil hard rijden, niet promoten. Maar als je het doet, doe het dan bij deze plaat.
2: Nou ja, en we hebben al een filmpje gekregen, hè, van Henk.
1: Ja, Henk is...
2: We weten niet precies hoe hard hij reed.
1: Nee, maar wacht even. Dat is wel lachen, joh. Henk die rijdt gewoon hartstikke netjes, hoor. En die moet je meekijken. Moet je eens aanzetten. Die rijdt enigszins met de Radio Rijnmond op de achtergrond.
0: Hoppa. Lekker man, Henk.
2: Super.
1: Je hebt groot gelijk. Heerlijk. Suicide Land van NXS hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond in de vrijdagmiddagshow met mij, Teun Willems, Feestzaal Bayrak aan de andere kant. En nu is het klaar met dat leuke gedrag.
2: Nou, klaar maar komen.
1: Wij hebben ruzie,
2: gaan we ruzie
1: met elkaar.
2: Maken.
1: Ja, we hebben ruzie met elkaar. Want het gaat er al de hele week over, hè. Die pindakaasvloer in het depot in Rotterdam. Vragen als waarom doen we dat nou eigenlijk? Waar is het voor? Het is een bijzonder kunstwerk. Wat gaaf, leuk, dit, dat, dus zo. Maar de belangrijkste vraag kwam op tafel.
2: Ja.
1: Broodje pindakaas met of zonder boter?
2: Ja.
1: En ik zeg, ja, hallo, met.
2: Zonder
1: met,
2: natuurlijk.
1: Met boter.
2: Zonder.
1: Ik vind dus met boter. Broodje pindakaas doe je met boter. Want, en dat ga ik uitleggen en jij gaat dat proberen te beargumenteren dat het niet zo is. Ik vind pindakaas op zichzelf is vrij droog al. Daar kom je moeilijk doorheen. Zeker op brood ook al droog. Dus met een beetje boter erbij, dan komt dat smeuïge aspectje erbij kijken.
2: Nee, je moet gewoon andere pindakaas kopen.
1: Ja. Veza, kijk, als jij bij jou naar binnen loopt, dan moet je met je schouder tegen de deur aanzetten van het geld wat bij de plint omhoog klopt. Ik heb dat niet.
2: Nee, dat valt echt reuze mee. Je hebt hele lekkere pindakaas. Je moet gewoon een goede uitkiezen.
1: Okay,
2: maar niet zomaar rare pindakaas kopen.
1: Ik vind nog steeds, ik ga voor boter met...
2: Zonder.
1: Nee, ik zeg met. Wij komen er niet uit. Je merkt het. Wij gaan het bij jou neerleggen, want dat is een stuk makkelijker voor ons. Doen we aan de hand van muzikale teamcaptains. En ik zeg dus team met boter. Team Teun is dus met boter. En dan gaan we dus voor deze plaat. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar. Butterfly. Come my lady, come my lady. Oh, Crazy Town. Want met boter.
2: Ja, dat is een hele goede plaat. Maar ik dacht, kijk, als je het hebt over boter. Ik doe bijvoorbeeld wel chocoladepasta met boter.
1: Ja, dat vind ik echt onzin.
2: En toen dacht ik, want die eet jij weer zonder boter, hè?
1: Ja.
2: En toen dacht ik weer, hot chocolate.
1: Ja.
2: Ook en weet je, zelfs als ze dan voor deze plaat kiezen, dan ben jij ook.
1: Ja?
2: Because everybody's a winner.
1: Heeft ze dan weer goed bedankt, hè? Ongelooflijk. Ook een heerlijke plaat, hoor. Man, wat een knaller is dit. Goed, wij komen er dus niet uit. Het ligt nu bij jou. Ga je voor Team Teun en dat is Crazy. Crazy Town met Butterfly. Of kies je dan toch voor, zonder boter dus, hè, die pindakaas. Maar wel chocoladepasta met boter. Ga je voor Hot Chocolate. Everyone's a winner. In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Wij zijn benieuwd.

Heerlijk. Robin S, Love for Love. Je vrijdagmiddag op Radio Rijnmond. Wij komen er niet uit. Wij hebben zelfs ruzie, Veza. Wij komen er niet uit. Gaan we nou een broodje pindakaas eten? Met boter of zonder? Ga je voor met, ga je voor deze? Crazy Town Butterfly. En zeg je, nee. Pindakaas met boter vind ik niks, maar chocoladepasta met... Dat vind ik wel lekker. Dan ga je voor deze en dus Team Veza. Heerlijk hot chocolate. Everyone's a winner in de Rijnmond app. Ben jij welkom om het te laten weten. Ga je dus voor afslag 1 Crazy Town Butterfly of afslag 2 hot chocolate. Everyone's a winner. Laat het even weten, joh.

0: open deuren intrappen, staat dit liedje denk ik bovenaan. Alles draait mee. Heel veel van die leuke cliché dingetjes. Goed, Veza, het moment is daar waarop wij de strijdbel gaan begraven wat betreft pindakaas met of zonder boter. Want wat zegt het volk?
1: Nico zegt, ik ga voor pindakaas met boter.
0: Kijk.
1: En Karin zegt, pindakaas met boter inderdaad, maar de plaat van hot chocolate, die vind ik fijner, dus die gaat ook voor twee.
0: Oké.
1: Jeroen en Sandra zeggen zonder boter. Mm-hmm. Nel zegt weer, ik ga voor één, maar dan wel met echte boter.
0: Ja, en ben ik met je eens. Hè? Nel, het moet wel echt goede boter zijn.
1: Ja, dat precies. Ja, niet te zout ook. Nee. Anders proef je niks meer van de pindakaas. Lenny zegt alleen pindakaas. Dus duidelijk afslag 1. Jenny ook, Ronald en Arie ook afslag 1. En ook Els zegt, ik ben met boter, dus team Teun.
0: Kijk.
1: Afslag 1. En dan gaan er toch meer mensen voor afslag 2, Teun, helaas. Ja, je ziet het, helaas voor jou. Leuk voor mij. Jeanette zegt team B, hoor Veza. En Ruud zegt team Veza. Ronald, afslag 2. Henk zegt, easy, zonder boter. Ik walg van boter. Anja zegt, deze is de lekkerste. Die heeft er ook een foto bij gestuurd. Dus misschien kun je die ook kopen. En Regina, die gaat voor afslag 2. Arita zegt, ik ga voor chocoladepasta. Ria, Danny en Bas kiezen ook afslag 2.
0: Dat is deze hot chocolate. Everyone's a winner. Veza, bedankt voor vandaag. Fijn weekend.
1: Jij ook.
0: Komt goed. Doei.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Het is 7 uur en dit is Radio Rijnmond. Trek alvast een lekker koud pilsje uit de koelkast, zou ik zeggen. Pak je borrelplank er maar bij, want straks begint de Vrij Mibo Afterparty. En mocht je nou denken, ach joh Jeroen, houd je bakken joh, ik ben nog aan het werk. Hoezo begin je nou weer over een borrelplank en een biertje? Sorry, geen zorgen, ik zit in hetzelfde schuitje, dus ik snap precies wat je bedoelt. En of je nou aan het werk bent, of al bezig bent met die Vrij Mibo, dan gaat het volgende onderwerp je zeker aan het denken zetten. Herken je namelijk dat moment dat je stopt met werken en de vrijdagmiddagborrel begint en dat je dan opeens over andere dingen met je collega's moet gaan praten dan werk? Nou, dit kan naar mijn mening 2 volledig verschillende kanten opgaan. Of het is mega ongemakkelijk en je hebt geen idee waar je het over moet hebben en stiekem komt dat onderwerp werker dan toch telkens doorheen om die ongemakkelijke stiltes maar te vullen. Of er gebeurt totaal wat anders. Wat? Dat hoor je zo, maar eerst het nieuws door Aris van Meteren.
10: Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is al zijn vogels kwijtgeraakt bij de brand daar vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil. Er zijn bijna geen vogels meer over, vertelt de zus van de duivenmelker.
11: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
10: Een paard sloeg op hol en raakte gewond. Meerdere paarden en andere dieren zijn de omstanders naar een zonneweide een stukje verderop gebracht. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. De precieze omvang van de schade aan de tuin is nog onduidelijk en ook de oorzaak van de brand in het volkstuintjescomplex in Dordrecht is nog niet duidelijk. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 2020 minder dan 100.000 mensen bijgekomen in ons land. Vorig jaar kwamen er ruim 300.000 mensen naar Nederland, maar er gingen er ook ruim 200.000 weer weg. Er werden vorig jaar ook minder eerste asielaanvragen gedaan. Die werden ook minder vaak goedgekeurd. Hoewel het migratiesaldo is gedaald tot onder de 100.000 mensen, is dat nog altijd hoger dan het saldo van 70.000 dat is geadviseerd door de Staatscommissie Migratie. Het weer vanavond en vannacht is overwegend helder. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik de Ambacht en Klaverpolder 10. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. De A20 Goudenhoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5. De A29 Bergopzoom Rotterdam tussen knooppunt Sabine en afrit Numandorp 7. En de A29 Rotterdam-Bergopzoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 6.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
13: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
1: Dit is Radio Rijnmond.
14: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenreich. Radio met een grote R.

Ja, misschien denk je wel, goh, wat ben jij ongelofelijke muziekbarbaar. Maar ik heb dus heel erg lang gedacht dat dit nummer werd gezongen door Michael Jackson. Maar even wat anders. Lieve Lloyd uit regio Rijnmond, wat leuk dat je weer luistert naar de Vrijmibo Afterparty. Even dat moment, hè. De Vrijmibo die gaat van start en opeens moet je het gaan hebben over andere dingen dan werk met je collega's. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier is het totaal anders als het opeens niet meer betaald is dan tijdens werk, dat socializen. En het kan dus ook echt twee kanten op gaan. Of het is ongelooflijk ongemakkelijk en je blijft constant maar terugkomen op werkonderwerpen en het loopt gewoon niet. Of het wordt juist mega gezellig. En die gezelligheid die mondt uiteindelijk uit in een vriendschap. Kan zomaar eens gebeuren. Er is ook een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat we in Nederland gemiddeld veel meer tijd doorbrengen met collega's dan met je partner, familie en je, tussen aanhalingstekens, echte vrienden. Dus het is eigenlijk wel helemaal niet gek dat je bevriend wordt met collega's. Maar hoe ga je daar nu mee om? Wat kan wel, wat kan niet? Dat ga ik straks bespreken. En met wie kan dat dan beter dan een vriend en tevens collega van mij, Flip Klos? Hij schuift straks lekker aan bij ons in de radio. Maar straks hoor je er meer over. Eerst Bruno Mars met Risk It All. En over drankjes met collega's gesproken. Daarna hebben we Long Tall Glasses van Leo Sayer.

0: Risk It All van Bruno Mars. En ik moet even nog terugkomen op het volgende. Want ik zei net Rockwell. Ja, ik dacht altijd dat Somebody's Watching Me van Michael Jackson was. En dat het dus niet zo was. Nou, kreeg ik net een berichtje van Erik Kooijman die me vertelde. Ja, Michael Jackson die zat gewoon in het achtergrondkoor. Dus blijkbaar had ik toch ergens een soort muziekknobbel in mijn hersenen. Dus ik zei ook, ik kan nu extra punten gaan scoren tijdens de muziekquiz. Even terugkomen op het vorige onderwerp. Je collega's, die zie je soms dus vaker dan je eigen vrienden of familie. En juist daardoor gebeurt het regelmatig dat je wel eens bevriend wordt met een collega. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig? Bij mij aangeschoven, amigo Flip.
1: Dankjewel, vriend. Dankjewel. Ja, leuk dat ik hier mag zijn met deze mooie vrijdagmiddag van 10 juli. Lekker weertje vandaag, heerlijk. Ja.
0: Hey Flip, ik moet het even uitleggen, want waarom ben jij hier nou aanwezig? Kijk, wij werden ooit collega's voor het eerst. Ja. Ik werkte bij Open Rotterdam, jij kwam daar stage lopen. Daarna zijn we vrienden geworden, eigenlijk daardoor. Toen hebben we een tijdje elkaar, nou ja, niet meer met elkaar collega's geweest. En nu zijn we weer collega's. Ja. Dus ja, met wie beter dan met jou dit bespreken? Ja, leuk. Nou ben ik benieuwd. Eerste keer dat je mij zag, wat dacht je toen?
1: Nou, misschien toch wel een beetje... Wel een mannetje.
0: Ja?
1: Ik ken die nog niet. Je kan toch binnenlopen, dat is toch de Jeroen.
0: Ja,
1: maar ik moet het daar wel bij zeggen, ik natuurlijk stagiair was. Dus voor mij was alles heel nieuw. En de indruk die gaat ook weer heel snel weg na een dag natuurlijk. Als je met iemand praat, dan leer je iemand pas echt kennen.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, het was wel eventjes... Knappe gozer ook.
0: Is radio, hè? Niemand weet het.
1: Ja, dat is
0: wel. Nee, uiteindelijk kwamen we dus... We gingen steeds meer met elkaar lullen, zo kunnen we wel zeggen.
1: Zeker.
0: En we raakten bevriend. Maar het onderwerp waar we het over willen hebben is... Ja, kan dat wel? Kan je wel vrienden worden op werk?
1: Moeilijk. Maar het kan denk ik wel. Ik denk dat bij ons sowieso al heel erg scheelt dat wij veel dezelfde... onderwerpen leuk vonden.
0: Ja.
1: Grote passie voor Feyenoord alle twee. Daar kan je al genoeg overlopen lullen.
0: Dat klinkt
1: wel
0: snel bij mij. Ja.
1: Maar ik denk dat je wel altijd een beetje moet uitkijken.
0: Met?
1: Ja, dat je niet iemand te snel vertrouwt of zo.
0: Oh zo, als ik
1: in die
0: Okay.
1: En bij jou zit dat natuurlijk goed. Hoop ik dat te wisten.
0: Ik heb niks uitgenodigd. Nee. Ja, nee, maar okay, eens, dus je moet een beetje opletten hoe of wat.
1: Ja.
0: Één ding, een voorbeeld. Wij, de TV-academie, ook iets wat we beide hebben gedaan. Daar heb je nu, na het hele gedoe bij The Voice, heb je nu respectvol samenwerken. Ja. Dat is een cursus die elke werknemer op het Mediapark moet volgen. Nou, daar kregen we ook een gedeelte van toen. En toen was een van de onderwerpen, was het dilemma. Mag je wel vrienden zijn met collega's? En een van de punten die ze bijvoorbeeld noemden was... ja, je kan wel eens iemand buitensluiten. Als je zeg maar met z'n drieën bent, twee mensen zijn vrienden... dat je dan een collega buitensluit.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat je misschien toch met het duo nog een biertje wil doen... op je vrijdagmiddag borrel bijvoorbeeld. En dat er dan toch even die ene collega bij komt staan... waarvan je denkt, nou...
0: Dat hoeft eigenlijk niet.
1: En dan ga je toch appen overdag.
0: Ja.
1: Weet je wel. Dan ga je toch een appje sturen om 11 uur. Pilsje doen vanavond, spelletje spelen. Ja, het hoort er een beetje bij. Hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik vind wel dat het kan. Maar inderdaad tot een bepaalde hoogte. Dat is het gewoon. Ik denk dat je kan wel leuk met elkaar bevriend zijn. Maar je moet op de werkvloer moet je daar wel mee oppassen.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel. Maar ja, ik denk dat veel meer mensen hier een mening over hebben. Dus we hebben een stelling die we graag op willen gooien als luisteraarsvraag. En de stelling, die luidt als volgt. Je moet geen vrienden worden met collega's. Eens of oneens, laat het ons weten in de Rijnmond-app. Ga naar de Rijnmond-app toe en dan heb je een mooie groene WhatsApp-button. En dan kan je zo onze WhatsApp insliden. En laat dan vooral even weten wat je ervan vindt. Moet je geen vrienden worden met collega's? Eens of oneens. Ik wil straks horen wat jij ervan zegt. We gaan eerst luisteren naar Willeke Alberti. Fan van Willeke Alberti?
1: Zeker.
0: Ja? Oh, dan leer ik toch weer wat nieuws van jou. Komt-ie.

0: Ja, dat was Oom Jan. Who let the dogs out? Lola. Nee, ja. We zaten net achter elkaar op te noemen. Hé, hey, Oom Jan, wie laat de honden uit? Lola.
1: Lekker man.
0: Dat waren de nummers achter elkaar. Hé, hey, we legden jullie net de stelling voor. Je moet geen vrienden worden met collega's. De reacties die stromen al beetje bij beetje binnen. Laat vooral weten in de Rijnmond-app wat jij vindt. Heb jij al een antwoord uiteindelijk, Flip?
2: Zeker eens.
0: Ja, ja? Ja, ja eens?
2: Ja.
0: Oké, nou ik weet straks, wil ik weten waarom. Ga naar de Rijnmond-app en daar heb je een mooie groene button. Klik daarop en daar kan je met ons chatten en je antwoord laten weten op de vraag. Je moet geen vrienden worden met collega's. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden en kijken of we uiteindelijk op een eens of op een oneens uitkomen. Nu Happy Ending en daarna Mi Chico Latino.

0: Oké, Flip. We hebben genoeg reacties binnengekregen op de vraag of je nou vrienden mag worden met je collega's.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. De eerste van Phil, die zegt, vrienden die maak je en collega's die krijg je.
1: Ja.
0: Geen eens of oneens, maar wel, ja, het is wel zo inderdaad. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je vrienden maakt met je collega's die je hebt gekregen.
1: Ja, je moet er het beste van maken, denk ik, dan maak je. Dat ze dat goed door heeft. Ja.
0: Luc Elsinga die zegt, zeker mee eens, genoeg leuke collega's ontmoet. Paul die zegt, ik heb mijn beste vriend op het werk ontmoet, dus ik ben het er ook helemaal mee eens. En Pieter die zegt, vond ik ook wel grappig, ja, ik ben zelf leidinggevende, dus ik probeer bewust geen vrienden te worden met mijn collega's. Want ja, dat snap ik, want als je soms een lastige beslissing moet nemen of hard moet zijn door iemand, lijkt me dat wel een lastige als je ook vrienden bent.
1: Helemaal, ja, zeker, helemaal.
0: Flip, tijd voor meer dilemma's. De eerste. En je baas vraagt van, joh, hoe doet Jeroen het nou eigenlijk? Ben je dan eerlijk of niet?
1: Nee, dat zou ik niet eerlijk zijn.
0: Nee?
1: Bij maatjes ga je toch een beetje voordringen, weet je wel. Nee, dat zou ik niet eerlijk beantwoorden.
0: Je zou het een beetje mooi verbloemen en...
1: Ja, sowieso verbloemen, zeggen dat je het goed doet. Dat je hard je best doet.
0: Ja.
1: Dat je tot lang op kantoor blijft.
0: Oké, maar stel nou, door mijn toedoen hou jij je targets niet. Keer op keer zorg ik voor gedoe en moeite. En de baas vraagt, joh, hoe zit dat nou? Waar gaat het nou fout? En je weet, joh, dat ligt aan Jeroen.
1: Ja, nou, dan zou ik jou daar natuurlijk eerst op aanspreken.
0: Oké, kijk hier.
1: Maar als je dat een paar keer flikt, dan word je op een gegeven moment wel boos.
0: Ja, dat snap ik wel. Okay.
1: En ben je dan ook wel echte vrienden, weet je wel? Je moet het wel samen doen.
0: Ja, dat is waar. Oké, volgende. Je mag op het werk niet hebben over vriendentijd eromheen. We hadden het er net al een beetje over.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ja, eens?
1: Helemaal mee eens. Ja, het is natuurlijk niet leuk. Dat zou je zelf ook niet leuk vinden. Stel je wil bij collega's een beetje horen en die gaan dan vertellen wat ze allemaal leuk naast het werk hebben gedaan.
0: Maar stel, wij gaan naar een wedstrijdje van Feyenoord samen.
1: Ja, ik zou het wel
0: en
1: doen.
0: En we hebben een geweldige tijd gehad. We komen dan op maandag weer bij werk aan. Ja. En we hebben het nog even over die wedstrijd. En er staat nog een andere collega bij. Dat kan dus niet, zeg jij.
1: Ja, het kan niet, maar we doen het wel.
0: Ja, klopt. Dat gebeurt inderdaad wel. Oké, en dan hebben we nog een laatste. Vind ik ook wel een grappige. Stel nou, een van ons wordt leidinggevende van de ander. Wat dan?
1: Misbruik van maken. Ja.
0: Opslagvragen en sowieso geven.
1: Ja, en als je elkaar natuurlijk gewoon helpt, dan kom je ook samen hogerop. Weet je, dat is natuurlijk toch,
0: dat is
1: als
0: waar.
1: Je connecties hebt, dan dat werkt altijd beter.
0: Ja, maar onder elkaar is het dan goed, maar daarbuiten is het voor anderen is het natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, maar ja, dat is niet leuk voor de anderen.
0: Dus jij zegt gewoon, je moet sowieso alsnog vrienden blijven.
1: Ja, zeker. Okay? Zeker.
0: Oftewel, conclusie?
1: Ja, vrienden kan gewoon op werk.
0: Zolang je maar een beetje oppast.
1: Zolang je maar een beetje
0: oplet op wat voor impact het heeft op je andere
1: collega's. Precies.
0: Oké, nou, mocht je nou totaal een andere mening hebben, laat het dan zeker nog even weten in de app. Dan kunnen we erop terugkomen. Flip, ik moet jou bedanken, want je kwam toch gewoon helemaal als collega zijnde na je werk toch nog even naar mij toe.
1: Ja. Zullen we dan straks toch een pilsje doen?
0: Ja. Vind ik goed. Gezellig.
1: Gezellig.
0: En dan gaan we het er maandag op werk weer over hebben. Ja. En je bent op de scooter, toch?
1: Zeker.
0: Oké, rij dan vooral voorzichtig. En we gaan pas een biertje doen als je scooter is geparkeerd. Want zoals Miles Smith zou zeggen, drive safe.

We hebben het al heel de tijd over collega's en steeds meer mensen hebben er tegenwoordig eentje bij. Alleen krijgt hij geen salaris, drinkt hij geen koffie met je en klaagt hij ook nooit over de temperatuur op het kantoor. We hebben het natuurlijk over AI. De ene die zegt, ja, hij neemt alles over, en die andere die omarmt AI totaal. Straks hebben we Arjen Shah hier in de uitzending. Hij is AI visual expert, onder andere. Weet je nou niks van AI, dan zou ik zeker blijven hangen, want hier ga je sowieso wat van opsteken. Dat je verder gaat helpen in je werk. Nu, whenever you need somebody, van Rick Astley.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Het is 8 uur en dit is Radio Rijnmond. Straks gaan we verder met de Vrijmibo afterparty. En ja, we hebben het al veel gehad over vrienden en collega's. En we gaan straks naar een nieuw soort collega, AI. In de studio hebben we AI visual expert en creative Arjen Shah, die hele concert visuals designt met AI. Maar eerst het nieuws door Aris van Meteren.
8: Bij een politieinval eerder deze week in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt ook dat er 2 mensen zijn aangehouden, een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroegestraat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor het adres aan de Vroegestraat. Er bleken ruim 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden en 150 verboden medicijnen. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers, zeggen ze. Mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter registreren en ze moeten ook meer doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. Als het dan nog misgaat, dan mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en op een zwarte lijst plaatsen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via ons app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
10: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
9: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
10: Die geur van dat water.
9: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
10: Uitvinding, die ambulance.
11: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Madonna met True Blue, een nummer uit 1986 alweer. Toen de nummer uitkwam, toen had niemand kunnen voorspellen dat we bijna 40 jaar later een soort digitale assistent naast ons zouden hebben die die teksten schrijft, beelden maakt en soms zelfs hele creatieve ideeën bedenkt. En precies daar gaan we het in dit uur over hebben. Want vandaag kwam er weer groot nieuws uit AI-wereld. ChatGPT die kwam met een flinke update en wordt nu volgens veel gebruikers weer veel sterker dan andere AI-platforms zoals Claude. En ze kunnen nu ook steeds meer taken van je overnemen. Dagelijkse taken, maar ook creatieve taken. En daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Want kan AI ons wel vervangen als creatieve collega of is het juist een hulpje? Nou, daarover praat ik zo met Arjen Shah, eigenaar van Dots.eu, een AI social agency. Wat ze daar allemaal kunnen met AI vertelt Arjen zo. Hij maakt in ieder geval complete AI-werelden en visuals, onder andere voor artiesten zoals Soar, maar eerst Sabrina Carpenter en Chumbawamba.

0: Ja, vanochtend kwam het nieuws naar buiten binnen het AI-landschap dat OpenAI weer met een mega-update kwam van ChatGPT. De assistent wordt steeds slimmer en slimmer en slimmer. En hiernaast bestaat Arjen Shah.
1: Welkom, hello, Arjen. Hello.
0: Yes. Eigenaar, ik zei het net al even kort. Eigenaar van Dots.eu, een AI social agency.
1: Inderdaad.
0: Neem even mee, wat doen jullie precies daar?
1: Ja, wij zijn Dots.eu. Wij in het kort maken social AI video's. We zijn eigenlijk expertise is daar van ons.
0: Ja.
1: En wij zorgen ervoor dat je socials, als het met AI is gemaakt, zo realistisch mogelijk uitziet. Mm-hmm. Wij zorgen voor de branding en het editwerk. En het hele creatieve proces van het visual maken tot aan het op papier, tot aan realiteit werken.
0: Dus heel het creatieve visuele maken jullie met AI en daar zit jullie hele expertise in?
1: Precies. En daarnaast doen we ook socials met gewoon normaal filmen en editen. Maar wij zijn vooral expertise ligt in AI nu.
0: Ja, ja. En laatst dus een grote show van Soar. Hebben jullie ook alle visuals van gemaakt met AI?
1: Yes. Tweemaal uitverkocht Tivoli Utrecht. Voor Soar mogen we de hele show directen qua visuals. Soar heeft mij gelukkig alle vrijheid gegeven om iets leuks en tofs te bedenken.
0: Ja, want vertel eens, hoe gaat zo'n proces? Neem me daar eens mee. Hoe start je dan? Welke tools gebruik je?
1: Ik heb het zelf gedirect. En met mezelf en een klein team hebben we de visuals gerealiseerd. Het begint eigenlijk met gewoon het bedenken ervan. Dus op papier van, hey, wat willen we nou zien? Waar moet de show over gaan? De verhaallijn. En wanneer dat allemaal klopt binnen onze visie, dan gaan wij visuals maken. En dan beginnen we al met kleine beginsels. Met wat voorbeelden die we dan op internet zien. Wat we dan
0: voeden aan die AI.
1: Voeden aan die AI met wat we ongeveer willen. Maar we zorgen er wel voor dat het er op zo'n andere manier eruit ziet dat het niet gekopieerd is. Of dat het dat het hetzelfde is.
0: Juist.
1: Want we hebben natuurlijk onze eigen smaak. En we pakken alleen maar inspiratie op van wat er al is.
0: Ja.
1: En vandaar maken wij mooie visuals van.
0: Het klinkt als een mega creatieve baan, maar toch dus AI daarin rode lijn overal. Er zijn heel veel mensen die zeggen, als je met AI gaat werken, daar gaat alle creativiteit.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat een beetje het is een stelling die ik zelf niet, waar ik het zelf niet mee eens ben. Want met creativiteit van het maken van dingen heb je nog steeds smaak nodig.
0: Ja.
1: Een cameraman kan nog steeds een hele goede cameraman zijn, maar zijn smaak is dan niet goed. En iemand met meer smaak kan nog steeds hele tof, betere video's maken dan een goede cameraman, bij wijze van. Zo zie ik hetzelfde met AI, hoe we daarin staan.
0: Ja. Dus eigenlijk blijft die creativiteit bij jezelf en AI is gewoon de tool waarmee je het maakt.
1: Precies.
0: Maar kan AI ook creativiteit verhogen, verbeteren?
1: Ik zelf gebruik af en toe ChatGPT om mijn creativiteit op één lijn te kunnen zetten. Want ik ben best wel chaotisch als het komt met ideeën.
0: Met creatieve mensen. Ik herken het.
1: Bij mij komt het heel snel in mijn hoofd. En ik gebruik alleen chat om het gewoon goed neer te zetten.
0: Ja.
1: Voor de rest zou ik nooit chat vragen om iets voor me te bedenken of te maken.
0: Nee.
1: Maar het maken van de visuals, daar zit ook wel een kunstje achter. Vroeger in de jaren 90 en de 2000 was iedereen ook heel erg tegen CGI. En dat is nu een beetje hetzelfde met AI. Je moet het ook kunnen. Het is niet dat iedereen kan AI maken, maar niet iedereen kan het goed en realistisch en heeft de juiste smaak om echt iets moois te maken.
0: Ja.
1: Dus daar zit de kloof in van het verhaal eigenlijk.
0: Ja, en mega veel mensen zeggen van AI gaat alles overnemen. Nou, ik denk persoonlijk, als het gaat om creativiteit, dat kan nooit. We moeten altijd onze eigen creativiteit blijven gebruiken, want dat kan niet helemaal vervangen worden door ChatGPT of door een Claude of door een... Ben je het daarmee eens?
1: Ik ben het daar zeker mee eens. Kijk, tuurlijk, AI kan op een duur creatief denken met wat er al is gemaakt.
0: Ja.
1: Maar het creatieve brein van een mens, wij bedenken weer iets nieuws. Kijk, je weet maar nooit, hè. We hebben ook nooit gedacht dat AI met visuals zo ver zou komen. Misschien kan AI op een dag wel zo slim zijn dat het echt nieuwe dingen kan bedenken.
0: Ja, maar die ontwikkelingen gaan ook zo ongelooflijk snel en hard.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat de mens zelf ook iets menselijks, dat ze daar ook van houden. Dus ik denk dat sowieso een eigen blijft. En tuurlijk, er zijn wat banen die met AI weggaan. Maar dit zagen we al echt
0: in
1: de jaren 2000 al voorbij komen met computers. Van, er gaan banen weg. Maar dit is al een heel lang... ja,
0: ja, iets wat al lang eigenlijk aan de hand is. En nu precies. Gebeurt het alleen. Alleen is het met een nieuwe technologie. In plaats van met de websites, de computers, precies. De telefoons. Ga zo maar door. Hey, dan heb ik nog wel een laatste vraag. Want jij bent dus zelf ondernemer.
1: Ja.
0: Je hebt zelf wat opgezet in AI. Wat natuurlijk mega slim is.
1: Ja.
0: Maar hoe als ondernemer, hoe hou je dat nou bij? Hoe blijf je nou bij met zo'n ongelooflijk snel ontwikkelende technologie?
1: Vooral socials. Wij zijn vooral visual gericht.
0: Ja.
1: En de socials die houden me wel up-to-date van de nieuwste updates, de nieuwste snufjes, de nieuwste AI's die uitkomen.
0: Ja.
1: Er zijn nu weer een heel wat nieuwe AI's uitgekomen die ik ook heb uitgetest om te kijken hoe goed het werkt.
0: Gewoon proberen en doen.
1: Precies. En wij hebben zelf een lijstje met AI's die bestemd zijn voor bepaalde categorieën van visuals. Ene is bijvoorbeeld beter in het maken van video's en de andere is veel beter maken in het maken van foto's bij wijze van.
0: Ja, ja, ja.
1: Eentje is weer beter in VFX, de andere is weer beter in het scherpstellen van bepaalde beelden. Dus er zijn echt verschillende soorten AI. En
0: ongelooflijk dat, veel. Ongelooflijk ja. Veel. Ik denk een onderwerp waar we nog veel langer over kunnen praten. Maar ik ben wel benieuwd. Hey, jij, nu hebben we het allemaal mogen horen.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook wel benieuwd. En ik denk de luisteraars ook wel van hoe ziet het er nou precies uit. Dus kan jij nou niet nu een fotootje maken van hier. En dan op een of andere manier mij veel vetter laten lijken. Oké, wat kunnen we doen? Kunnen we, alles kan of?
1: Alles kan. Vooral foto's en video's. Okay. Dat gaat super ver. Maar met foto's kan ik het nu heel snel, kan ik snel iets maken.
0: Oké, ik ga even proberen uit te dagen.
1: Ja.
0: Laten we een foto maken van mij hier in de studio.
1: Ja.
0: Alleen dan wil ik alsof we op een of andere berg. In Rio, bij het beeld
1: ja.
0: Van Jezus daar zo. En dat er dan een mega massa aan luisteraars zijn.
1: Ja.
0: Ja, zoiets.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Gewoon mij als een held neerzetten.
1: Yes, laten we dat doen.
0: Oké, goeie. Hey Arjen, hartstikke bedankt voor je tijd en al je tips. Waar kunnen ze je visuals zien en waar kunnen ze je volgen?
1: Op mijn Instagram, ArjenXSha. Daar staan vooral al mijn visuals op. En dat is samengelikt met dots.eu.
0: Dus daar kan iedereen zien wat je allemaal kan en wat je allemaal maakt. En
1: zeker.
0: Dus vinden. Oké, thanks van Arjen.
1: Jij bedankt.
0: En we gaan luisteren naar I Can Help van Billy Swan.
1: Dat is goed.

Dat was Shakira samen met Manu Turizo met Copa Vatia. We hebben het net met Arjen gehad over AI visuals. En ik vroeg hem ook om een AI visual van mijzelf als radiohost te maken in Rio. Naast het beeld Christus de Verlusser. Omringd door fans. En het is ongelooflijk. Hij staat hier naast me en binnen echt mega korte tijd heeft hij het laten lijken alsof Radio Rijnmond ongelooflijk bekend is in Brazilië en in Rio. Nou, wil je het eindresultaat zien? Check dan even mijn socials. Ik zal het zo op mijn Instagram story zetten. @JeroenHeiderijg. AI kan dus mega veel ongelofelijke dingen. Maar het kan natuurlijk ook helemaal misgaan. En ik heb 3 bizarre voorbeelden hiervan. Dus blijf even hangen. Want dan ga ik jullie zo vertellen hoe AI dus ook compleet de mist in kan gaan.

Ja, AI wordt steeds slimmer. En vanochtend kwam OpenAI dus weer met een nieuwe update van ChatGPT die weer veel meer mogelijk maakt. Maar AI maakt soms ook fouten waarvan je je afvraagt, hoe kan dat nou? En ik heb er drie ongelofelijke voor jullie klaarstaan, die ik aan jullie ga vertellen, waarvan je echt denkt van, joh, waar ging dit fout? Nou, als eerste, Air Canada. Er was een Canadese reiziger, Jake Moffat, en die wilde na het overleden van zijn oma een vliegticket boeken naar haar thuisbasis om daar op haar uitvaart te zijn. En hij vroeg toen aan de chatbot van Air Canada om een speciale rouwkorting. Nou, die chatbot vertelde hem dat hij gewoon kon boeken en daarna binnen 90 dagen die korting kon aanvragen. Dat zou dan ook 90% van het ticket zijn. Alleen, die regeling bestond helemaal niet. Nou, uiteindelijk vroeg Moffat dus zijn geld terug aan Air Canada. Maar Air Canada die zei, ja, hij had die chatbot niet mogen vertrouwen en wij gaan het geld niet geven aan hem. Hij stapte uiteindelijk naar de rechter. Hij dacht, joh, die chatbot die heeft mij dat verteld. Ik lap het aan mijn laars. Ik wil dat geld terug hebben. En uiteindelijk gaf de rechter Moffat gelijk. Air Canada was namelijk verantwoordelijk voor de informatie van zijn eigen chatbot en die moest alsnog betalen. Ongelooflijk hoe die AI-assistent dus nog even een eigen kortingsbeleid heeft verzonnen. De tweede is een Amerikaanse advocaat, Steven Schwartz. Die zat midden in een juridisch onderzoek en die dacht, joh, ik gebruik ChatGPT even om een zaak tegen luchtvaartmaatschappij Avianca aan te gaan. ChatGPT die gaf meerdere voorbeelden van eerdere rechtszaken. Het enige probleem, hij gebruikte ze uiteindelijk in de rechtszaal, maar al die voorbeelden van ChatGPT die bestonden helemaal niet. Nou, die advocaat die nam die verzonnen zaken over in die rechtbankdocumenten. En toen de rechters uiteindelijk controleerden, kwamen ze erachter dat de AI alles had verzonnen. Schwartz kreeg hiervoor een boete van $5,000. Pijnlijk stukje en een grote AI-blunder. En als laatste, deze vind ik eigenlijk wel het leukste. In Californië heb je een Chevrolet, wat zeggen jullie? Chevrolet, dealer zitten. En die had een AI-chatbot op de website om klanten te helpen bij vragen over auto's. En een gebruiker die ontdekte dat die chatbot niet helemaal goed was afgeschermd. En kreeg het uiteindelijk zover om akkoord te gaan op een deal. Namelijk een Chevrolet Tahoe voor $1. Uiteindelijk bevestigde de chatbot de deal. En was het allemaal geldig? De koper die kon contact opnemen en die overdracht werd geregeld. Uiteindelijk had de dealer dus wel een probleem en moest hij dus die auto ook verkopen voor maar liefst $1. Nou, nogal wat manieren waar, en situaties waarin AI dus compleet de mist in is gegaan. Dus wil je nou uiteindelijk gaan ondernemen, net zoals Arjen Shah in de AI? Neem dan geen voorbeeld aan deze voorbeelden. Ga eerst vooral veel oefenen en leren voordat je echt met AI aan de slag gaat. Want zo makkelijk is het dus niet. En dat laat ook maar weer zien dat AI dus niet zomaar alles kan overnemen. Dus wees gerust, ga het gewoon vooral gebruiken als tool. Nu hebben we een bangertje klaarstaan. Justin De Wild met Cheerio.

Dit was alweer de Vrijmibo afterparty van deze vrijdag. En wat blijkt nou, je kan dus prima vrienden zijn met je collega's volgens de Rijnmond-luisteraars. En AI kan voor heel veel hele vette dingen zorgen, maar dus ook voor ongelofelijke blunders. Morgen op Radio Rijnmond een extra lange uitzending van Het Weekend is er, in het teken van het Big Rivers Festival in Dordrecht. Van 10 tot 4 zijn we er live bij op Rijnmond. Met van 10 tot 1 Ronald van Uithuizen in de studio en van 1 tot 4 Sheryl Samson. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar Vrijmibo Afterparty en tot volgende week.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het is bijna 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk hebben we de afterparty non-stop. Maar eerst het nieuws. Ik ben Alice van Meteren. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies. Medegevangenen in Krimpen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. Ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Zij zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt. Samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op een gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt. Het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Er is volgens de hulporganisaties is het er niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers, zeggen ze. Mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. Als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen en vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, dan mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk ook levenslang weren. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee en 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid, Doei doei!
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is praktisch al zijn vogels kwijtgeraakt bij een brand vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil en er zijn bijna geen vogels meer over, vertelt de zus van de duivenmelker aan RTV Dordrecht.
2: Mijn broer heeft hier een tuin, die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo, maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's en eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: Een paard sloeg op hol en raakte gewond. Meerdere paarden zijn door omstanders gebracht naar de zonneweide een stukje verderop. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. Maar de omvang van de schade aan de tuinen is nog niet helemaal duidelijk en ook de oorzaak van de brand is niet bekend. Minister Jesselgus heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op een gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt. Het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. En Russische hackers hebben ingebroken in camera's langs militaire routes in Nederland, zeggen de AIVD en de MIVD. De inlichtingendiensten zeggen dat het gaat om camera's van bedrijven die via het internet toegankelijk zijn. Rusland zou met de camera's hebben willen uitzoeken hoe de routes precies lopen en welk materieel wordt geleverd aan Oekraïne. De AIVD en de MIVD hebben bedrijven op militaire routes gewaarschuwd, zodat ze hun camera's beter kunnen beveiligen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen krijgen we een beetje hetzelfde weer als vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. En volop zon. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.